0: Citydijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek

Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook... Citydijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen.

0: Een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6 uur tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: We got news for you.
1: You better listen.

Citydijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en tweede hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts.

0: is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. De opvarenden van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Ze zouden schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd.

0: Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht. Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. Tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft afgevuurd op een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn

0: speler ook die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden.
1: Terug naar de jaren 70.
2: Wachman op Istatov. Tegen de paal. En dat betekent dat Utrecht er door is. Het blijft 4-2. Volendam kan het dieper halen doordat Kwakman miste. En doordat de strafschop van Fred André gestopt werd. Utrecht is naar de volgende ronde via penalties.
3: De week van de 70's.
1: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: muziek van Mac en Katie. Mac en Katie Kassoen natuurlijk. En Freedom. Aan het begin van dit uur. Utrecht is wakker. Een nieuwe start, een nieuwe dag natuurlijk ook. Het is even na 6 uur. 6:06 om precies te zijn. Hartelijk welkom bij dit radioprogramma.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zo. Waar is je hoofdtelefoon?
1: Ja, die ligt ergens. Zoeken.
0: Ben je er niet op gaan zitten? Dat kan ook, hè?
1: Ja, volgens mij ligt die ergens daarachter. Ik mag even zoeken, hoor. Ik moet even opwakker worden nog, merk ik.
0: Ja, dat blijkt wel van je, ja. Maar dat geeft niet. Je bent erbij en dat is mooi. We gaan in de richting van 9 uur met diverse onderwerpen natuurlijk in Utrecht is wakker. En we hebben in deze week van de 70s... We zitten in het midden, hè? Woensdag.
1: Ja,
0: we zitten
1: in het midden van de week.
0: Zo is het. We gaan hem ook straks doorzagen. Maar dat gebeurt pas om 12 uur. Dus dan maken we in Utrecht is wakker niet mee. Maar we gaan het wel hebben over heel veel jaren 70, muziek en herinneringen die we ophalen. Onder andere gaan we het hebben over verjaardagen in de jaren 70. Dan mag jij niet meepraten. Je mag wel meepraten, maar je was er niet, hè?
1: Nee.
0: Je was er niet.
1: Het duurde nog heel lang voordat ik er was, hoor. Ja.
0: Dat geeft niet. Maar voor degene die, en er zijn er wel een paar, heb ik al gezien, die op Facebook zelfs een reactie hebben gepost. Als je op Facebook de gelegenheid hebt om even te kijken, bedoel ik dan, doe het even, want dan gaat het over verjaardagen, hoe je dat vierde in de jaren 70. Wat was die beleving? Nou, ik heb wel één of twee herinneringen die me nu nog te binnen schieten. Laat dat maar weten. En nu lekker muziek. Papa Joe, dit is The Sweet.

0: het is echt ongekend en ook heel moeilijk om daaruit te kiezen. Zoveel muziek als BZN heeft voortgebracht. De band zonder naam.
1: Oh ja, bedenk dat vind
0: het,
1: ik wel.
0: Bedenk,
1: ja.
0: Het maar, bedenk het maar, BZN, band zonder naam. Ik vind het geweldig. Goed, Lady McCory, Jan en Annie, of was het nou Jan en Carola? Dat maakt verder niet uit, maar het begon allemaal met zonder Annie, zonder zangeres trouwens ook. In de jaren 60 al hadden ze al muziek. En Jan zat er al bij. En die hoor je ook weer in Lady McCory zingen. Nou, wij zingen het hoogste lied. En we hadden het al over Facebook. Als je dat niet hebt, is het geen punt. Want we hebben een vraag waar we ons de hele dag mee bezighouden. En waar we natuurlijk graag een antwoord op willen hebben. Ofwel waar wij jou in gaan betrekken vandaag.
1: Ja, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat bijvoorbeeld een groot vrolijke kringverjaardag met sigaretten in een glaasje op tafel? Of werd het anders gevierd? Dat je tradities of dingen die je altijd deed als je jarig was? We horen het heel graag hoe dat werd gevierd bij jou thuis toen in die mooie tijd. De week van de jaren 70 is het deze week, daarom hebben we het daarover. Ja, wat weet jij daar nog van?
0: Ja, wat weet ik? Ik ga eerst niet. Nee, ik vraag het eerst aan jou. Ik weet dat jij niet uit de jaren 70 bent. Jij bent van een decennia of twee later. Ja, anderhalf decennia, zeg ik dan later.
1: Ja.
0: Maar het ga ik terug naar jouw jeugd. Een jaar of 10 of 12 of 7. Een leuke verjaardag. Of waren ze allemaal leuk?
1: Ja, herinnering aan. Ja, ik was dan altijd samenjarig met mijn zus.
0: Ja, je bent een tweeling.
1: Dus dat was altijd heel gezellig. Hadden we altijd zo'n groot taart. Mocht je kaarsjes uitblazen. En wel kringverjaardag.
0: Kreeg iedereen, kreeg je zus dezelfde cadeaus? Hadden jullie dezelfde interesses?
1: Dit was echt een ding.
0: Ja?
1: Soms dan wachten wij op elkaar om het cadeautje open te maken. Omdat het hetzelfde cadeau was in een andere kleur. En ik had altijd blauw en zus had altijd roze.
0: Ja?
1: Ja. Ik was geen jongetje natuurlijk, maar ik vond blauw veel mooier.
0: Ja, dat kan natuurlijk. Dus, daarin verschilden jullie. Maar jullie hebben wel heel veel gelijkenissen, denk ik dan. Dus interesses dus ook.
1: Ja. We vonden wel dezelfde speelgoeddingen leuk. En knuffels, poppetjes, dat soort dingetjes.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, het was altijd een ding. Oh, wacht even, nee, wacht op mij. En dan konden ze ook een beetje geïrriteerd worden als de een al het open had. Nou, nu heb ik het al gezien.
0: Ja, natuurlijk. Juist hetzelfde cadeautje
1: is. Dus dat is wel een ding, hoor. Ja, en we zaten lekker in een kringetje met de familie. Met een plakje worst, plakje kaas.
0: Ja?
1: Ja.
0: Mooie herinnering is dat. Ja, geweldig.
1: Ja, zeker leuk.
0: Ja, ik ben enig kind en enigst ben ik ook. Ik ben ongelooflijk enig. Maar helemaal niet zielig of zo. Helemaal niet. Dus bij mij was het altijd wel de verjaardag natuurlijk. Dat was een groot feest als je jarig was. Mocht je ook uitdelen op school. Geweldig. Cadeautjes. Ik weet nog wel dat ik moest er net al even over nadenken. Ja? Dus ik weet dat ik 7 was toen ik mijn eerste nieuwe fiets kreeg. 7 jaar. En ik moest ook leren fietsen. Want dat fietsen, dat was sowieso... weet niet, maar dat duurde even bij mij.
1: Ja, dat kan toch.
0: Ik had eerst een step. Een step was heel populair. En toen, op een gegeven moment kon ik wel fietsen. Maar toen ik 7 was, kreeg ik een nieuwe fiets. Die was blauw. En ik weet nog waar die gekocht is ook. Want ik mocht mee om te kopen.
1: Oh,
0: en
1: dat
0: was bij het bedrijf Verstaat Niet Meer. Bij Wastora in Zaandam.
1: Yeah.
0: Daar gingen we dan heen. We woonden in Amsterdam toen. En Wastora stond voor wasmachines, stofzuigers en radio's. Wastora. Dat was een grote, zeg maar net een V&D. Die er ook niet meer is natuurlijk. Ja. Een grote winkelketen.
1: Yeah.
0: Dan kon je van alles krijgen. Ook fietsen. Dus ik had de fietsen uitgekozen die ik wilde hebben, zeg maar. Blauw ook trouwens.
1: Oh, ja,
0: beetje lichtblauw, weet je, kwaasblauw. Ja, dat vond ik ook een prachtige kleur. Dus wat dat betreft had ik je broer kunnen zijn.
1: Nou, inderdaad, ik wou dat zeggen. Hele oude broer.
0: Maar dat herinner ik me dan inderdaad, dat ik een fiets kreeg voor mijn verjaardag. En die hadden we gekocht. Die hadden we, geloof ik, denk ik gelijk meegenomen of zo uit de winkel.
1: Oh.
0: Ja, ik moest wel wachten tot mijn verjaardag. Ik denk dat het wel... Nou, in mijn beleving maanden heeft geduurd. Ja. Waarschijnlijk is het maar een weekje geweest. Maar,
1: als kind ik wist dat je zo graag was. Fietsen dan. Was dat motivatie om te leren? Of kon je
0: dat al wel, moet ik je zeggen. Of net niet. Maar het was een fiets op de groei, zeg maar. Dus het zadel moest wel op zijn laagst gezet worden.
1: Ja.
0: Maar wat een herinnering, hè? Sorry dat ik er zo lang over bezig ben.
1: Nee, dat is toch leuk. Dat willen we allemaal horen. En dat willen we ook van jou horen als je dit hoort.
0: Zeker.
1: Wat zijn je herinneringen aan je verjaardag in de jaren 70? Laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: We gaan je zo laten weten wat de voorkanten van de kranten bieden op deze woensdag de 17e. Dus even kijken naar de voorkanten van de kranten, ofwel de openingen van vandaag. Eerst nog muziek, onder andere Leo Sayer, Thunder in My Heart.

0: En de geschiedenis herhaalt zich, dat geldt ook voor de muziek. Dit is het origineel van Leo, Leo Sayer, Thunder in My Heart. Maar dat was ook een versie van deze eeuw. Ik denk dat het 2006, 2007 was, dat zijn vijf het half. Mac en Leo Sayer. Toen werd het nummer eigenlijk een beetje met een extra beat verbouwd.
1: Oh,
0: en
1: toegevoegd.
0: Ja, Mac en Leo Sayer. Maar ik ga hem niet laten horen, hè? Want het is de week van de 70s. Dus alleen die original versions uit de jaren 70. In Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Zo meteen meer muziek. We gaan beginnen met de voorkanten van de kranten. Rode Kruis zet zich schrap voor heftige El Niño. Zo begint Trouw vanmorgen het verhaal. Het Rode Kruis bereidt zich nu al voor op het extreme weer dat de wereld later dit jaar zal treffen. Dit is een voorbode van heel wat er gaat komen. Mensen weerbaar maken kan levens en geld schelen. Ja, in het kort komt het hierop neer dat El Niño in het jaar 2026, dit jaar, maar ook in 2027, vrijwel zeker komt. Dus die weersextreme, daarom dus die voorbereiding al van het Rode Kruis voor inzet van mens en materieel. Mogelijk lopen veel meer mensen risico dan bij de vorige El Niño in 2023. Niet dat het me niet is, het is me niet ontgaan, laat ik het zo zeggen, maar dan denk ik 2023 El Niño. Op de een of andere manier denk ik, ja, het zal allemaal wel. Maar het is ook echt waar. Het wordt steeds extremer qua weer. Groot verhaal, Trouw vanmorgen op de eerste pagina.
1: Goed, gaan we naar de Telegraaf. Die met een groot verhaal over het kabinet dat sneller los wil van Amerika. Er zijn gesprekken met Fransen over kernwapens. Ja, met rigoureuze inhaalslag wil het kabinet van afhankelijkheid van de VS op het gebied van veiligheid. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken presenteert nieuwe plannen waarmee Nederland eigen inlichtingen en luchtverdediging op orde wil krijgen. Ja, het luidt, we moeten zorgen dat we kunnen doen wat de VS nu nog doet. Ja, en dan een groot verhaal over de Hollandse Nieuwe. Vrijwilligers van de historische logger SCH236 happen samen met de Haagse cabaretier Sjaak Pral de Hollandse Nieuwe lekker aan het staartje. Het imago van het visje moet hipper om jongeren aan de zilte lekkernij te krijgen. Daarom doen ze dit jaar geen veiling van het eerste vaatje, maar een demonstratie van nieuwe manieren om het vette visje te eten.
0: Oh ja.
1: Ja, en je ziet ze dus demonstreren op de voorpagina. Mooi.
0: Ja, maar haling aan het staartje naar binnen laten glijden of op een andere manier? Hoe gaat dat? Wat staat er op de foto?
1: Kan die... Ja, ze zijn aan het happen. Ja, dit ziet er wel heel traditioneel uit, hè? Dus dat ze bij het staartje pakken en zo van bovenaf happen.
0: Maar veel jongeren weten dit dus niet, hoe het moet, wordt gesteld in de krant.
1: Ja, die denken zo'n haring glibberig, intens qua smaak, misschien niet lekker. Ja, je kunt het op zoveel manieren eten. Je kunt ook nog een broodje doen. Je kunt het in stukjes snijden.
0: Oh, jij weet het allemaal.
1: Oh, ik vind het
0: ook
1: heerlijk.
0: Oh, vind je het ook lekker?
1: Oh, geweldig.
0: Ja? Ik ben dan niet zo van het haring. Ik weet wel hoe je het kunt eten op diverse manieren. Maar nee, ik lust het wel. Maar als ik er 2 per jaar eet, dan, nou, wat zeg ik? Als ik er 1 per jaar eet, is dat al veel, denk ik.
1: Oh, nou, geef mij maar een stuk of 5.
0: Ja,
1: is liefhebber. Nou, goed.
0: En cabaretier Jacques Bral.
1: Die was erbij.
0: Die had hem vast aan het staartje en die laat hem zo naar binnen glijden. Ja, eigenlijk met e en e.
1: Ja, geweldig,
0: lekker vetten. Hoor. Geweldige cabaretier trouwens. Hij zit ook of heeft gezeten, dat weet ik niet meer, bij Omroep West. De collega's van de regionale omroep in Zuid-Nederland dan.
1: Leuk.
0: Dat dus, haring happen, oké. Okay. En dan heb ik nog het politieke nieuws zoals Jezilkus wil gevoelige gegevens per direct offline. Het gaat over spionage bij Defensie. Groot pakt NRC daar vanmorgen mee uit. En 2 andere ministeries die weigeren volgens nog informatie over militaire infrastructuur te verwijderen. Er moet nu direct wat gebeuren, zo schrijft de krant al even in het kort.
1: De Volkskrant heeft een groot verhaal over datacenters. Verzet tegen gulzige datacenters groeit. Net als in de VS zijn datacenters ook in Nederland het mikpunt van het groeiende protest tegen big tech en AI. In Amsterdam ketenden activisten zich vast op de bouwplaats van een enorm datacenter van Microsoft. Met welk doel wordt dat gebouwd? Vraagt activist Peter zich af. Het opslaan van kattenfilmpjes? Het gros van wat er in de cloud staat is toch onzin. Ja, en daarnaast ook een verhaal over vogelaars. De krant gaat mee op stap met Arend van Dijk en Joop Kleine, die al bijna 60 jaar broedvogels tellen in Zuidwest-Drenthe. groot verhaal daarover in de Volkskrant en nog meer natuurlijk.
0: Rob Jetten staat tussen de koeien op de voorkant van het Algemeen Dagblad vanmorgen. Veehouder binnen 1 kilometer rond grote natuurgebieden moet flink ingrijpen. Inkrimpen is het woord. En dat is een van de ingrijpende maatregelen waarmee het kabinet de stikstofproblematiek wil aanpakken. Het gaat onder meer om de Peel in Brabant en de Veluwe in Gelderland. Grote kop vanmorgen. De koeienkop ook wel, maar de kop is op de foto te zien. Het hoofd van Rob Jetten, de kop van de koeien. En de tekst: minder koeien en strengere maatregelen rond de natuur. Rob Jetten in gesprek met een van de boeren die er wel een probleem mee heeft, denk ik dan. Nog meer te gaan snijden in de koeienpopulatie. In een eigen stal, zeg maar. Dat in het Algemeen Dagblad vanmorgen op de voorkant. Ik vind het wel weer mooi zo eigenlijk.
1: Ja, was hem, hè?
0: Ja, het is 4 minuten voor 7:30. Een van die grote hits van Janis Ian. Ze had al heel veel mooie, rustige muziek gemaakt in de jaren 70. Maar dit kwam er in 1979 bij. Run Too Fast and Fly Too High. In

0: De week van de 70s bij Radio M Utrecht. Met mooie herinneringen die weer bovenkomen. Verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt goed door in Midden-Nederland. Kan over 5 minuten wel weer anders zijn. Ik hou je op de hoogte natuurlijk voor degenen die onderweg zijn of die onderweg gaan. Goede reis in elk geval. Hoe je ook... Je gaat voortbewegen. Het kan met de fiets, het kan met de auto, het kan, nou ja, op alle mogelijke manieren. En misschien blijf je wel lekker thuis, maar ik zal wel lekker naar buiten gaan. Maar hou wel rekening met dat we nog wel een spettertje kunnen krijgen. Even een kort weerberichtje van Margot Ribberink hier voor Midden-Nederland. Vanochtend is het bewolkt. Ik zag over zo'n klein beetje zonnegloren. In de loop van vanmorgen kan er zelfs een spettertje regen of motregen vallen. Vanmiddag in Midden-Nederland wel droog. En in de loop van vanmiddag komt ook de zon er goed bij vanuit het zuidwesten. En dan loopt de temperatuur door een matige zuidwestenwind flink op. De aanvoer van warme lucht zorgt ervoor dat we op 3 of 24 graden gaan uitkomen. Utrecht is wakker, nieuws, weer en verkeer.
1: Utrecht is wakker met Bob van

0: Ja hoor, Utrecht is wakker. Mrs. Vanderbilt hoorden we van Pommegranate and Wings op Radio M Utrecht. 6:55 inmiddels worden met meer muziek onderweg. Ja, wat voor leuke muziek. En de aantocht die we... Nee, de aanloop moet ik zeggen die we gaan
1: intocht,
0: maken.
1: Intocht.
0: Ja, wel. We gaan de aanloop maken naar komende vrijdag. Daar hebben we de top 100 vanaf 9 uur trouwens morgens. Van 1978. Een specifiek jaar. Wat in de loop van de dagen wel duidelijk gaat worden waarom we dat doen. 1978 was een mooi jaar. Zeg ik dan. Bioscoop denk ik dan aan. Grease denk ik aan. Die kwam voor het eerst in de bioscoop. Was die te zien. En nog veel meer herinneringen die mij dan te binnen schieten. Maar goed, het gaat niet om. Dat onder andere in het vooruitzicht. Dat voor vrijdag. En tot die tijd alleen maar muziek uit de jaren 70 in de week van de 70s bij Radio M Utrecht. Dus zometeen nog meer muziek. Eerst, dit klinkt je ook als muziek in de oren. Robert Jan Boy bij ons in de studio. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Want jij gaat natuurlijk weer voor ons allemaal op pad. Wat is de insteek van het verhaal? Waar ga je heen?
2: Vreeswijk.
0: Vreeswijk.
2: Vreeswijk, okay. Jawel, Museum Vreeswijk.
0: Ja.
2: Daar ligt een, dat is een hele oude werf. Die overigens als museum nu 20 jaar bestaat.
0: Mm-hmm.
2: Dat virus ook dit jaar, dus dat is punt 1.
0: Ja.
2: En punt 2 is dat daar een bijzonder schip ligt, wat ze echt nog nooit hebben gezien.
0: Ja.
2: Ze zijn natuurlijk daar wel wat gewend als het gaat om allerlei historische schepen.
0: Want het gaat om schepen. Dus.
2: Schepen, ja, museumwerf. Dus dat is echt een hele oude scheepswerf in het centrum van Vreeswijk. En klippers, tjalken, parlevinken.
0: Botters ook? Grote schepen, kleine schepen?
2: Ja, botters vind je meer in Spakenburg natuurlijk. Maar dat
0: weet ik niet.
2: Grote schepen zijn.
0: Ik weet dat ze daar liggen inderdaad. Ja, kleine schepen, grote schepen.
2: Ja, zeker. En met name binnenvaartschepen, die vaak meer dan 100 jaar oud zijn.
0: Mm-hmm.
2: En ook deze Dumas is meer dan 100 jaar oud, in 1918... Een Belgisch schip ligt op de kant. Het onderschip wordt aangepakt. En de werf heeft dat eigenlijk nog nooit gezien, zo'n koekblik. Want daar lijkt het op.
0: Oh.
2: Dus een hoog koekblikachtige vorm.
0: Ja, ik ken de naam, maar ik moet even een voorstelling mee maken. Vertel, ja, koekblikachtige vorm van een schip.
2: Ja, dus een hele vierkante, niet zo'n sierlijke vorm, laat ik het zo zeggen. We gaan dat uiteraard weer van dichtbij bekijken. We proberen er ook op te gaan of dat mogelijk is, want er werd opgewoond op dat schip.
0: Mm-hmm.
2: Werd gebruikt voor kolenvervoer.
0: Echt een vrachtschip dus.
2: Echt een vrachtschip, ja. Dat was de lading. En dat willen we wel eens van erbij bekijken. En hoe bijzonder het is ook dat het in België in principe ligt, omgeving België. En naar Vreeswijk helemaal gaat om onderhandelaar te worden genomen.
0: Ja. Misschien omdat daar specialisten dit schip onderhandelen.
2: Ja, we gaan het allemaal even vragen.
0: Ja.
2: En natuurlijk ook praten over dat 20 jaar bestaan van het museum. Dat wil er ook even te smaken.
0: Oh, kijk eens, ja. Dus, maar zo'n schip, meer dan 100 jaar oud. Ik bedoel, welke voertuigen. Kunnen dat ook? Iets van 100 jaar oud en dan gewoon nog in gebruik zijn? Of,
2: dat voertuigen gewoon... bedoel je dus, auto's?
0: Nou ja, die gaan in principe ook 100 jaar mee, maar dat doet het dan bijna niet meer. Maar zo'n schip, dat is een flink gevaarte natuurlijk.
2: Ja, kennelijk gaat het wat langer mee, oude schepen. Ja, de romp blijft vaak wel goed natuurlijk, de motor zal ongetwijfeld benieuwd zijn. Maar ze kunnen oud zijn, hè, als je ook naar de Sail gaat kijken.
0: Ja, precies.
2: Ontzettend oude boten.
3: Goed voorbeeld.
2: Dat zijn allemaal zeilboten natuurlijk, dit is geen zeilboot. Maar ik ben er wel eens vaker geweest op die museumwerf. Het is echt heel leuk om naartoe te gaan.
0: Tuurlijk.
2: Er is echt nog werken daar aan schepen. En schepen ligt ook langs de kade om bezichtigd te worden.
0: Ja.
2: Maar we gaan eens even kijken hoe de vlag er nu bij hangt.
0: Stuurboord en bakboord. Of bakboord.
2: Stuurboord, bakboord.
0: Of was het ook weer? Wat stuurboord is rechts.
2: Ja. Bakboord is links.
0: Maar stuurboord is... Rechts, zeg
2: ik. Rechts. Stuurboord.
0: Maar de kleur is niet rood, die is groen, toch?
2: Is groen, dat klopt.
0: Zie je. Dat,
3: verwarring.
0: Ja, dus,
2: ja, zeker.
0: Daar zit ik altijd mee. Dat ik denk van, oké, stuurboord is rood, is links.
2: Nee, groen, rechts.
0: Daar zie je wel, daar gaan we.
3: Daar ga je alweer.
2: Ja, nee.
0: Maak het toch zometeen even
2: duidelijk. Ik zal het allemaal eventjes daar vragen. Want andere maritieme termen kunnen we er even doorheen gooien.
0: Ja, dat is goed, ja.
2: Van paalsteek, wat splitswerk, wat schiemanswerk. Schiemanswerk.
0: Schiemanswerk.
3: Wat dat is.
0: Je ook weer even uitgelegd.
2: En zo, dat soort dingen. Nou, ga zomaar door.
0: Geweldig.
2: Maar daar weten ze er veel meer van.
0: Ja, op naar Vreeswijk. En ik vrees niet dat het goed gaat komen. Het gaat zeker goed komen. Mooi verhaal daar vandaan. En een 20-jarig bestaan van de museumwerf. Tot zo, Robert-Jan.

0: Ja, het zijn de gouden jaren. De jaren 70, voor velen is dat echt een prachtig decennium. Van 1970 tot het einde van 1979. Voor mij eigenlijk ook wel, moet je zeggen. Maar ook wel de jaren 80. Maar dit is de week van de jaren 70. En dus de Golden Years van David Bowie die erbij zat. En nog meer muziek zometeen. En Margot Ribberink. En het weer voor Midden-Nederland. Maar wel het weer van vandaag en de komende dagen. Niet het weer uit de 70's. Dat hoeft niet. Kunnen we wel even terugblikken, maar het is leuk om te kijken wat ons vandaag te wachten staat. Die vraag op de Facebookpagina van Radio M Utrecht. En zeker ook die we het algemeen stellen en die je kunt beantwoorden op WhatsApp bijvoorbeeld. Hè?
1: Ja, en die vraag is, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat bijvoorbeeld een vrolijke kringverjaardag met sigaretten in een glaasje op tafel? Of werd het anders gevierd? Oh, ik slik me gelijk. Nou,
0: ja, oh, komt nou, door de kaas en borsten in je hoofd
1: op zitten. Je hebt ook je kaas weggemoffeld natuurlijk. Was maar hier kaas, lekker. Nee, goed, er zijn wat mensen die hebben gereageerd. Zoals Henny. Nou, die zegt ook wel iets, wel semi-verdrietigs. Goedemorgen.
0: Oh,
1: ja, verjaardagen werden bij ons stilgehouden in die tijd. We waren arm. Onze ouders hadden veel kinderen. Mijn moeder heeft 17 kinderen gekregen, vandaar.
0: Zo.
1: Ja, dat is natuurlijk ook wel aan de orde geweest. Hè? Grote gezinnen en weinig geld. In die tijd, dat is ook wel gewoon een realiteit geweest.
0: Ja, maar toch kon het wel gezellig zijn, denk ik dan, toch?
1: Ja, verzwijgen is ook weer zo wat, hè?
0: Ja, maar ik snap het wel, ja, als je geen geld hebt. En dat komt helaas vandaag de dag ook nog steeds voor. Dat het te weinig geld is om een verjaardag van een kind te vieren. Hadden we vorige week nog.
1: Vorige week nog, met stichtingjarige Job. Dat steeds meer mensen gebruik maken van die hulppotjes om de verjaardag van een kind te laten vieren. Ja. Dat is wel heftig.
0: Maar hij niet deelt het even met ons.
1: Ja, dus, nou, dank.
0: Ja.
1: Dan hebben we Michel, die zegt, op een van mijn verjaardagen in de jaren 70 kreeg ik een speelgoed zandvrachtwagen. Ik vergeet het nooit meer.
0: Geweldig.
1: Ik ben mee geweest om hem te kopen met mijn moeder. Net als jij met je fiets, zoals jij vertelde.
0: Ja, ging we naar Bastora in Zaandam. Inderdaad, om de fiets uit te kiezen. Fantastisch.
1: Geweldig. Hij zegt, ik moest ergens anders gaan staan in de winkel. Ik mocht niet zien dat mijn moeder die auto kocht.
0: Ook mooi, ja.
1: Leuk. En Peter zegt, ja, gezelligheid. Alle familie bij elkaar in de jaren 70. Lekker gebakje erbij. Kopje thee en koffie. Daarna drankjes met plakje worst en stukje kaas natuurlijk. Uiteindelijk het bij elkaar zijn en kletsen maakt gewoon de verjaardag natuurlijk.
0: En voor Michel, die je net noemt, was dat de voorbode. Want hij is nog altijd vrachtwagenchauffeur. Hij wilde gewoon vrachtwagenchauffeur worden. Dus hij wilde een speelgoed vrachtwagen hebben natuurlijk.
1: Oh, dat is leuk zeg. Oh.
0: Leuk hoor.
1: Hij zegt trouwens ook, ik heb er wat bruine bonen mee vervoerd. Ik ben benieuwd wat hij nu vervoert.
0: Oh, van alles en nog wat, ja.
1: Leuk.
0: Hollen in de bollen doet hij ook wel als het bollentijd is bijvoorbeeld.
1: Ah.
0: Ja, in het vervoer, in de transporten wordt van alles vervoerd natuurlijk.
1: Ja.
0: Wat een leuke reacties. Dick zegt, ik mis de kaas, de boterhamworst met augurk gevuld. En nog meer op die foto. Ja, we kunnen niet alle foto's plaatsen. Maar als je een leuke foto hebt, nog uit de jaren 70, hoe een verjaardag gevierd.
1: Geweldig, stuur door.
0: Kijk eens even in dat fotoalbum dat je misschien wel hebt liggen.
1: Ja.
0: Niet op zolder, want dat duurt misschien te lang. Maar aan de andere kant, we kunnen er de hele dag erover praten.
1: Ja.
0: En jij noemde even die sigaretten op tafel. Ja, dat is kenmerkend. En borrelnootjes ook, trouwens, uit de jaren 70.
1: Het staat er gewoon tussen, alsof het een zakje chips is, hè?
0: Ja, maar zo,
1: echt heftig.
0: Zo werd het wel gepresenteerd. Want toen beseften we ons nog niet dat roken nou niet heel erg gezond was.
1: Ja.
0: Slecht dus uiteindelijk. 7:10. Reacties welkom. Facebook, Radio M Utrecht en de RTV Utrecht app. Kom je
1: kom maar door.
0: Reactie. Precies, zo doen we dat. Hoe laat is het? 7:10, zei ik. Dan is het hoog tijd om Margot er eens even bij te halen. Margot, ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor,
0: Attentie, Margot in de startblokken. Even met de introductie erbij. Ja, Margot, je liet ons al even weten, dat heb ik even om 6:30 voorgedragen, dat we een dag krijgen met misschien nog wel een spettertje regen in de ochtend.
2: Ja,
0: of motregen.
2: Ja, het is niet veel hoor, maar ik moet het toch eventjes noemen. Want iedereen denkt van, yes, nou gaat het warm worden. Maar eerst moet er nog even een warmtefrontje passeren. En dat ligt op dit moment net ten zuidwesten van Zeeland. En daar zie ik uit de wolken inderdaad een spettertje vallen. En dat komt onze kant uit, dus uit de bewolking die op dit moment overheerst. Het is nu nog droog in onze provincie. Starttemperatuur van deze woensdag 15,2 in De Bilt, 15,8 in Cabauw. Dus dat zijn al behoorlijk hoge temperaturen. Windje uit het zuiden en dat spattertje dat komt eraan. Wanneer gaat het dan vallen? Nou, uit de dikste bewolking die tussen 10 en 12 van zuidwest naar noordoosten over onze provincie provincie schuift. Dus dan zou er in principe een spatje kunnen vallen.
0: Nou ja.
2: Het is niet heel actief, dus wat dat betreft zal het ook niet door iedereen worden opgemerkt, maar ik ga het toch eventjes noemen. En als dat warmtefront eenmaal gepasseerd is, draait de wind naar de zuidwesthoek en dan gaat de föhn aan. Nou, vandaag nog niet hoor. 23, 24 graden als de zon erbij komt. Op de zon moeten we ook nog wel even wachten. Ik denk tweede helft van de middag en vanavond. Dat zijn de zonnigste delen van deze woensdag. En dan merk je echt wel dat we in warmere lucht zijn terechtgekomen. Dus met aan het einde van de dag die 23 of 24 graden.
0: Kijk eens aan, er is toch het vooruitzicht dat we wel een warme weertype gaan opzoeken. Hè? Dat komt er heel gauw aan, volgens mij.
2: Heel gauw, ja, en dat is eigenlijk al komende nacht. Hè. De temperatuur komende nacht zal niet onder de 16 graden gaan dalen. Nog net geen plaknacht. En morgen wordt dus met die matige zuidwestelijke wind en flink wat zon. En de zonkracht is ook nog eens zeer sterk, kracht 7. Gaat de temperatuur oplopen naar 28 tot 29 graden. Ja, jij zegt zo, Anne.
1: Hoog,
2: maar zonkracht 7 is heel sterk voor Nederland. Hè. 8 is bijna het hoogst haalbare. En dat komt natuurlijk omdat we bijna bij de langste momenten van deze zomer zijn. Hè? Dat de zon hoog aan de hemel staat. En als het dan ook nog eens onbewolkt is, kan die zonkrachten dus heel sterk oplopen. En dat betekent dat je eigenlijk niet in de zon moet gaan zitten op het warmste van de dag. 28, 29 graden, dus morgen nog geen 30er. Maar vrijdag wel. We gaan in één keer door naar 33 graden op vrijdag met wolken, zon. En in de ochtend, in de nachtochtend zou er al een spatje kunnen vallen, maar dat is nog geen onweersbui. Maar het geeft wel aan dat er vocht in de atmosfeer zit en dat het dan in de namiddag en avond, dus dan hebben we het over vrijdag, ergens in Nederland een flinke onweersbui gaat vallen. Maar of dat nou precies boven Utrecht is of wat verder naar het oosten,
0: dat moet je dat te kan bepalen,
2: nog niet
0: nu
2: zeggen. Nee, nog niet. Ja, ja.
0: Het is nog te onduidelijk, maar dat er iets aan zit te komen op het gebied van donder in de lucht,
2: dat zit er ook wel aan. En dat het warm wordt, dat is wel heel duidelijk. Dus vandaag het warmtefront. En vanaf morgen echt nou een dag of 4, 5 echt in hele warme, vochtige lucht. Een beetje Bangkok weer.
0: Bangkok weer. Daar word ik bang van als je het zo zegt. Ik ben er nooit geweest, maar ik begrijp dat het drukkende warmte is, toch? Of zo?
2: Ja, precies. Ja. Ja, ja. En dan heb ik het ook over de nachttemperaturen, want die zijn hoog natuurlijk.
0: Ja.
2: We gaan niet onder de 18, 19 graden komen. Maar door de combinatie met die hoge luchtvochtigheid is het echt plakken geblazen.
1: Oh, ja. Nee.
0: Okay. Nou, jij blijft dus ook plakken, want de hele dag ga je horen. En graag in Utrecht is wakker om 7:50 weer. En met een weerspreuk erbij. En denk jij ook even na over hoe je een verjaardag vierde in de jaren 70 als kind?
2: Oh,
0: dan ben je heel benieuwd naar je verhaal. Dan hebben we dat
1: gelijk
0: van
1: gaan
0: je
1: we ook aan jou vragen.
2: Ja.
0: Hey, tot zometeen weer, Margot. Dankjewel voor nu.
2: Tot zo weer.
0: Dit is Utrecht is wakker. Oh, Radio M Utrecht. Dan luister je naar voor de beste muziek uit de 70s.

0: De allereerste glasbak.
1: Vrijdag vanaf 9 uur.
0: De top 100 van 1978.
1: Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
2: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het heurt.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
5: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over, omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
7: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou, voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
6: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hat-trick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose WK-topscorer aller tijden.
8: Weer Messi! Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hat-trick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
6: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Radio M Utrecht, steeds op het hele uur het nieuws uit binnen- en buitenland, het NOS-journaal. En vanaf nu ook het regionale nieuws erbij op het hele en half uur bij Radio M Utrecht. Marjolein Heijen bij ons in de studio, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Een flinke klapper in Amersfoort vannacht was een explosie bij een kantoorpand aan de Arnhemse weg, net buiten het centrum van de stad. De glazen ingang ligt aan Diggelen. Er is nog niemand aangehouden en de politie doet daar uiteraard onderzoek. Na de gewelddadige rellen rond de geplande asielopvang in wijk bij Duurstede heeft de gemeente hulp aangeboden gekregen vanuit Den Haag. Volgens burgemeester Doornenbal hebben premier Jette en ook asielminister Van den Brink hun steun uitgesproken. En ook kan de gemeente ondersteuning krijgen bij Duurstede.

0: voor €179. Voordeeluitjes.nl.
1: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
2: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
3: Voordeeluitjes.nl.
4: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
5: Juwelier Duvolet staat al 2 decennia bekend om haar uitgebreide collectie, service en vakmanschap. Een sieraad ambachtelijk laten maken, vermaken of repareren? Ook daarvoor ga je naar Duvolet, aan de Draai 98 in Driebergen.
6: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
7: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
8: Terug naar de jaren 70.
9: Dames en heren, goedenavond bij Tros Sport en de wedstrijd van de week. Later in deze uitzending een interview met de vandaag door de KNVB tot bondsridder benoemde Johan Cruijff, die over 10 dagen in het Amsterdamse Olympisch Stadion voor het laatst als actief voetballer in actie komt.
10: De week van de 70's.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
11: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Radio M Utrecht.
12: Met bij ons, er zit al een klein beetje afstand tussen net in de studio, maar nu alweer richting de locatie, richting Vreeswijk. Robert-Jan Boy, die gaat verslag doen bij de museumwerf vandaag, hè?
13: Jazeker, want daar ligt een schip. Wat we nog nooit gezien hebben. Een soort koekblik schijnt het te zijn. Uit België, gebouwd in 1918. En ze zijn er wel wat gewend als het gaat om historische schepen. Maar dit, ja, dat slaat werkelijk alles. Uh-huh. Ik moet nog een paar straten verder en dan kom ik aan bij de museumwerf. En ik ben toch wel eventjes benieuwd wat wij aan zullen treffen. Het wordt ook wel een bakstke genoemd.
12: Een bakske
13: uit België. Met de naam Dumas.
12: Dumas, bakske en koekblik heb ik gehoord. Wat een woorden allemaal voor een schip dat toch al meer dan 100 jaar oud is. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal. Bij allemaal, Robert-Jan, tot zo meteen doen. Vanuit Vreeswijk. Dan alle Facebook en diverse onderwerpen vanmorgen in Utrecht is wakker. Ligt even wat toe?
14: Ja, zal ik zo meteen even wat vertellen over het gesprek wat we straks gaan hebben met Claudia Brugman van de Armoedecoalitie Utrecht. Zij maken kans op een appeltje van oranje. Dat is een van de belangrijkste prijzen van Nederland als het aankomt op sociale initiatieven van het Oranje Fonds. Die iets goed doen voor de samenleving. En we praten zo meteen met haar over wat de Armoedecoalitie doet en ja, hoe ze daarbij terecht is gekomen.
12: En dan verjaardagen in de jaren 70. Velen hebben dat meegemaakt. Noem eens een verjaardag. Dat vragen we jou. Hoe werd die gevierd?
14: Ja, laat het weten aan ons in de app van RTV Utrecht. Je mag trouwens ook een foto sturen. Vinden we ook enig.
12: Zeker leuk, zeker leuk.
14: Of Facebook, Radio M Utrecht, kun je reageren onder de laatste post.
12: Met lekkere muziek onderweg. Rihanna, Fleetwood Mac. Vind je ook altijd leuk?
14: Oh
12: Fleetwood
14: yes, Mac, ik zie het staan. Geweldig.
12: Uit de jaren 70.
14: En, dit ook heel leuk hoor.
12: Ook uit de jaren 70. Maar vanzelfsprekend, de Bee Gees en Night Fever. Dit is Utrecht is wakker. 7 over 7.

0: Rhiannon. Rhiannon van Fleetwood Mac. Zo zeg, wat heerlijk om te horen in de week van de 70's. Die muziek, met meer muziek gaan we zo meteen verder natuurlijk. Maar eerst gaan we hier bij Radio M Utrecht praten over de organisatie Armoede Coalitie Utrecht. Dat kans maakt op een appeltje van Oranje. En dat is een van de belangrijkste prijzen van Nederland als het aankomt op sociale initiatieven, zeg maar, die iets goeds doen voor de samenleving. Bij ons Claudia Brugman. Goedemorgen, Claudia.
1: Goedemorgen allemaal.
0: Jij bent vrijwilliger bij Armoede Coalitie Utrecht. Nou ja, ik moet eigenlijk eerst namens ons allemaal, namens Anne en mij ook, en de hele club bij RTV Utrecht, je feliciteren met deze nominatie, hè?
1: Ja, ik denk gefeliciteerd aan al die mensen die zo leven, denk ik.
0: Ja, je hebt gelijk, ja. Even in het kort over jullie als organisatie, hè? Wie zijn jullie, wat doen jullie? Armoede Coalitie Utrecht zet zich in voor armoedebestrijding natuurlijk. Maar hoe bewerkstelligen jullie dat?
1: Wat wij bij uitstek doen is mensen die in armoede leven een gezicht geven. Dus wij kennen die armoede helaas van binnenuit. Dat doen we met mensen die dus echt te maken hebben daarmee nu nog en ook gehad hebben. En we signaleren ook heel erg waar het dus misgaat. Dat doen we door samen echt na te denken over zaken, regels te veranderen. Maar vooral met concrete passende oplossingen te komen. En dat doen we gelukkig in goede samenwerking met organisaties. Ja, dus je kunt wel zeggen dat we bij uitstek een soort samenwerkersverband zijn.
0: Het is naar om in armoede te leven, dat is een beetje algemeen gesteld.
1: Ja.
0: Maar mensen die niet rond kunnen komen, te weinig geld kunnen krijgen, die moeten steun hebben. Krijgen ze ook steun? Dat is natuurlijk niet altijd het geval. Bij jullie kunnen ze wel terecht. Maar wanneer praat je over dat iemand in armoede leeft?
1: Dat is een goede vraag. Helaas is het zo dat in armoede leven is niet mee kunnen doen. Voor de buitenwereld lijken van Nederland, je hebt een dak boven je hoofd. Maar bijvoorbeeld je kunt de bus niet betalen of je hebt geen geld om een ontbijt voor je kind te kopen. Je hebt bijvoorbeeld geen behang zoals ik zelf ook ooit niet had, geen vloerbedekking, je hebt de hele dag honger. Dus aan de buitenkant kan het niet zichtbaar zijn, maar helaas betekent dat wel dat je niet meedoet in de maatschappij.
0: En ik kan me ook voorstellen dat je niet te koop loopt als je inderdaad in armoede moet leven.
1: Dat klopt. Ik heb zelf toen ik in grote armoede verkeerde ook dat altijd geprobeerd een beetje weg te stoppen. Ik was door een combinatie van een scheiding en een faillissement in grote problemen gekomen. En zeker niet iemand die geld over de balk gooide. Maar ik leef in een soort van twee werelden. Eén aan de buitenkant en waar ik het probeerde te verbergen. En aan de andere kant had ik helaas elke dag honger. Dat was dus een zware tijd.
0: Ja, schrikkelijk. Kon je dan nergens terecht?
2: Ja.
0: Bij familie, bij vrienden? Of durfde je dat niet? Hoe uit is het?
1: Ja, ik weet niet hoe ik dat eigenlijk ooit gemaskeerd heb. Nee, en ik kon niet terecht bij organisaties. Ik had een hele negatieve ervaring gehad in het begin om hulp te vragen. En daardoor had ik een beslissing genomen. Nou, dit dus nooit. En heb ik het echt geprobeerd op eigen kracht te doen. Dat is mij dan wel gelukt. Maar de prijs die je ervoor betaalt is wel heel erg hoog.
2: Ja, Claudia, hoe kijk je terug op dat leven? Want het is 10 jaar lang geweest dat jij in armoede hebt geleefd.
1: Ja, dat was een hele zware tijd. Het laat littekens voor het leven achter. Dat zie ik ook om me heen met mensen die in armoede leven. Het doet heel veel met je. Je schaamt je eigen. Eigenlijk blijf je altijd dat litteken houden. En als iemand daar aan krast, zeg ik, dan kan het wel eens open gaan. En dat is dus ook wat wij met de coalitie doen. Het is zo'n beetje een moeilijk woord, maar we weten zelf precies wat armoede van binnenuit betekent. En dat mensen ook wel eens beslissingen nemen. Mm-hmm. Dat je denkt, waarom neemt iemand zo'n beslissing? Maar als je bekend bent daarmee, dan kan je zeggen van ja, maar het komt daar vandaan. Dus het was een zware tijd, maar ik ben ook trots dat ik er weer uitgekomen
0: ben.
1: Ja,
0: super, ja. En ik hoop dat iedereen die in armoede moet leven dat ook kan. Vangen jullie bijvoorbeeld ook wel mensen op die in ene, door wat voor omstandigheid ook geen dak meer boven hun hoofd hebben?
1: Nou, waar ik voor zelfverwerkerservaringskunde vrijwilligen is een onderdeel van de tussenvoorziening. En de tussenvoorziening in deze stad zet zich heel erg in voor een dak boven het hoofd. Die vindt dat heel belangrijk. Dus wij zelf als coalitie, dus dat samenwerking doen we dat niet. Maar er zijn natuurlijk partijen in de stad. Dus de tussenvoorziening is ook een onderdeel van die armoedecoalitie. Die doen dat zeker. En helaas is het nog zo dat er nog best veel mensen op straat leven. En ik denk ook dat de werkende mens, dat is nu degene die in grote armoede verkeert, dat het heel kwetsbaar wordt. En als dat omvalt, ja, dan gaan we zien dat nog veel meer mensen door allerlei politieke beslissingen straks geen dak boven hun hoofd hebben.
0: Jij vreest dat dat wel gaat gebeuren, begrijp
1: ik? Nou, dat vrees ik niet. Dat is helaas al gaande. Ja.
0: Wat naar. Hopen dat er wel goede oplossingen voor komen. We begonnen eigenlijk een beetje aan het verhaal feestelijk door je te feliciteren met de nominatie. Daar moeten we wel nog even heen, dat verhaal.
2: Ja, want uiteindelijk kiest het bestuur van het Oranje Fonds 3 winnaars uit. Alle genomineerden. En die ontvangen ieder een bronzen beeldje en een geldbedrag van 25.000 euro. Hebben jullie al ideeën voor nieuwe plannen voor als het mag lukken in oktober?
1: Zeker hebben wij plannen. En wat we vooral heel erg doen is kijken op dat moment waar dat geld heel dringend nodig is. Dat klinkt wat algemeen, maar dat is het niet. Het is waar het echt heel erg wringt. En dat kunnen we dan heel goed doen met die samenwerkingspartners. En daar kunnen we het echt brengen. Want het geld wordt altijd in ieder geval goed uitgegeven aan iets wat heel broodnodig is. En dat is die armoede veranderen en mensen een gezicht geven. En dus het is waar het dan ook concreet naartoe gaat. Het is heel erg nodig en nooit verloren.
2: Nou, mooi gezegd. Dank voor dit gesprek. Claudia Brugman, vrijwilliger bij de Armoedecoalitie in Utrecht. Die in aanmerking komen voor een appeltje van Oranje. Dank je wel.
1: Ja, mag ik nog iets kort toevoegen? Kan dat? Op de valreep. Ik wil ook zeggen dat de luisteraars die zelf misschien op dit moment met dit helaas te maken hebben. We hebben ook een website, als je dat kunt, digitaalvaardig. Kijk erop, er is een nieuwsbrief waarbij we mensen ook echt willen informeren over van dit zijn de mogelijkheden in de stad, het zullen kleine dingen zijn. Schroom je niet, vraag hulp en kijk ook bij ons op die site om te kijken hoe je je eigen leven kunt verbeteren.
2: Dank voor de toevoeging.
0: Ja, precies. Nog even de website, Claudia. Dan zijn we dan weer compleet.
1: Dat is www.armoedecoalitie-utrecht.nl.
2: Heel goed, dankjewel. En veel succes met het mooie werk dat jullie doen.
1: En jullie hele mooie dag, hè?
2: Dankjewel.
0: Claudia, dankjewel. Dit is Utrecht.

0: Bolland. En Bolland, Rob en Ferdy, Bolland en Wait for the Sun. Nou, het is nog heel even geduld hebben. De zon heeft wel wat moeite met doorkomen vandaag. Meer over het weer ga je zo meteen horen. En het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht om 19:30. Marjolein.
1: Amersfoort is opnieuw opgeschrikt door een explosie. Voorlopig geen strengere milieuzone in Utrecht. En ook steun voor burgemeester Doornenbal van Wijk Beduursteden.
0: Dat zo meteen in het regionale nieuws hier bij Radio M Utrecht. Met één filemelding op dit moment van Amersfoort naar Amsterdam op de A1 tussen Baren en Hilversum Noord. Er is een ongeluk gebeurd. Er is één rijstrook dicht. De vertragingstijd is een kwartier. Al dus de ANWB hier bij Radio M Utrecht met de Supertramp.

0: buiten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
5: Half acht, het nieuws bij Radio M Utrecht, dat ga je horen. Het begint met een harde klapper vannacht in Amersfoort.
6: Ja, bij een kantoorpand was namelijk een explosie. Rond middernacht was die explosie bij het gebouw waar meerdere bedrijven in zitten. De glazen ingang van dat pand aan de Arnhemse weg ligt door de klap aan diggelen. De politie is een onderzoek opgestart. Ook een explosieve verkenner kwam ter plaatse. Veel omwonenden hoorden de harde knal. Er is nog niemand opgepakt. Afgelopen maandag was er nog een explosie bij een woning in Vathorst. En in april en mei was het op meer plekken raak in de stad. Na de gewelddadige rellen rond de geplande asielopvang in wijk bij Duurstede heeft de gemeente hulp aangeboden gekregen vanuit Den Haag. Volgens burgemeester Doornenbal hebben premier Jette en asielminister Van den Brink hun steun uitgesproken. En de gemeente kan bestuurlijke en juridische ondersteuning gebruiken, bijvoorbeeld bij een noodbevel. Volgens Doornenbal is een kleine gemeente zoals Wijk niet toegerust op dit soort langdurige onrust. Medewerkers draaien overuren en de rellen kosten volgens haar handen vol geld. Alleen al voor de extra bewaking rond het gemeentehuis. De uitbreiding van de Utrechtse milieuzone gaat voorlopig niet door, omdat de plannen in strijd blijken met landelijke regels. Utrecht wilde de strengere regels voor oude dieselauto's en autobussen uitbreiden, maar die voor de bestelbussen en vrachtwagens nog niet. Volgens de wet mag dat niet, omdat beide milieuzones aan elkaar zijn gekoppeld. De gemeente erkent dat zij zich baseerden op een conceptversie van landelijke regels. Hierdoor kan de uitbreiding vanaf volgend jaar dus niet worden ingevoerd. Oud-rolstoeltennister Esther Vergeer uit Woerden stopt als chef de mission van Team NL. Ze leidde de Paralympische ploeg bij verschillende winter- en zomerspelen. En Vergeer wordt nu opgevolgd door triatleet Jetse Plat.
7: Een hele eer om met Team NL eigenlijk die hele Paralympische ploeg, ja, zo goed mogelijk te gaan ondersteunen. En dan ja, niet als atleet, maar als chef de mission. Dat is toch wel heel speciaal.
6: En gisteren werd ook bekend dat voormalig topschaatster Irene Wüst Carl Verheijen uit Leusden opvolgt als chef de mission bij de winterspelen. Meer nieuws kun je ook lezen op de app en op de website. Dan het weer. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Vanmiddag droog en zon en dan kan het 24 graden worden.
5: Dankjewel Marjolein voor nu. Het weer even het kort en zometeen bij Margot natuurlijk. Veel meer van haar vanuit haar weerkamer. Weer voor Nederland.
6: Ja, Nederland. En dan weet ze natuurlijk ook hoe lekker het daarna wordt.
5: Zeker, ja. Dus misschien wel even door de appel heen bijten. Die fris, zure
6: precies.
5: Appel van
6: en
5: vandaag.
6: Ook misschien nog wel even lekker. Geniet er nog even van.
5: Dankjewel voor nu. Voor het nieuws over een half uurtje dan weer bij ons op de zender. Ik heb een snel oplopende file. Ik had het net al even over voor half acht over de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Vanwege een ongeluk is de vertragingstijd nu tussen Baren en Hilversum Noord meer dan een uur. Door het ongeluk is er nu één rijstrook dicht op de A1. Nogmaals van Amersfoort in de richting van Amsterdam tussen Baren en Hilversum Noord. En 5 minuten langere rijstijd heb je nodig op de A27. Komende vanuit Noord-Brabant, Breda richting Utrecht tussen knooppunt Gorinchem en Lexmond.
8: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
9: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
10: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Volendammer visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Soest.
13: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
16: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Utrecht is wakker. Met

0: kenmerkende geluid van Barry White en de Barry White Orchestra. De Love Unlimited Orchestra natuurlijk in Never, Never Gonna Give You Up. Het is 10 minuten over 19:30 intussen geworden. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ze zijn bij de Museumwerf Vreeswijk best wel wat gewend. Als je het hebt over schepen als Clippers, over Koftjalken, over IJssellaken. Ik noem er even een paar. Maar in elk geval een Bakske uit België hebben ze volgens mij nog nooit gezien. De onderkant van het varend koekblik, zoals het ook wordt genoemd, wordt deze week onder handen genomen. En het museum viert ook nog een 20-jarig bestaan. De reden te meer om daar zijn bezoeker mee aan te brengen. Robert-Jan Boy die doet dat vanmorgen. Het zal nog rustig zijn bij het museum dat nog niet open is. Maar jij kunt toch vast een beetje rondneuzen, kan ik me voorstellen.
1: Ja, daar zijn we druk mee bezig, Bob. Helaas is dit scheepsdeurtje dicht. Als je museumwerf opkomt, staat er een opbouw van een... dat zal wel een binnenvaartschip zijn. Ik heb werkelijk geen idee. Zo'n houten opbouw. Je kunt door de ramen kijken. Daar zie je een enorm houten stuurwiel. Ja, een paar soort schoorsteentjes zie ik daar. Een mastje. Ja. Hier zo op de binnenplaats, ja. Maar de deur zit dicht. Ja, dat jammer, klopt. Ik wou eventjes aan het stuur had draaien.
2: Ja, dat is jammer. Dan moet je toch even wachten tot 10 uur.
1: Tot 10 uur?
2: Open, ja.
1: Ah, 10 uur gaat het pas open.
2: Ja.
1: Siska de Ruiter werkt al jarenlang hier bij Museum Vreeswijk. Ja, als je hier rondkijkt, dan... Ja, je ziet daar een antieke kraan, zie je daar. Je ziet daar een heel mooi, oud, sierlijk... roeibootje liggen.
2: Ja, klopt.
1: Met de klinknagels erop en eraan en noem maar op.
2: Ja, ja, een bijzonderheid weer dat daar ligt.
1: Wat nog meer hier? Daar ligt een oude tjalk, zie ik daar, met opbouw met grote zijzwaarden.
2: Ja, ja, die ligt op de helling voor onderhoud.
1: Waar heb je hier nog meer liggen voor schepen, om even een beeld te geven?
2: Ja, we hebben aan de ene kant hebben wij rondvaartboten. Dat zijn ook historische schepen. We hebben een paar historische schepen op de wal staan. Een oud zandschip, want dat hoort hier natuurlijk in Vreeswijk. Een zandschippersdorp.
1: Ja.
2: En ja, allerlei attributen hier hebben wij hier.
1: We lopen even naar de waterkant. Daar staat ook een mooi sierlijk, is aan een plezierboot. Een groot
2: dat
1: roestig
2: ja,
1: schip
2: dat
1: eigenlijk.
2: Een groot roestig schip, dat is een directieschip geweest van de directeur van Douwe Egberts. En die heeft ook in Utrecht gelegen.
1: Ja.
2: Het is een schip dat ook helemaal ontworpen is. Dus het is een heel bijzonder schip.
1: Alles is oud. Ja, we zijn op zoek naar het hekje. Hier doorheen.
2: Ja, hier doorheen.
1: Want de vraag is natuurlijk, hoe ziet nou dat Bakske eruit? Nou, kijk, ja, daar aan de waterkant.
2: Ja.
1: Ik heb de term koekblik onthouden.
2: Heel goed.
1: En inderdaad... Er moet een beetje dichterbij komen, allerlei, hoe noem je die relingen hier?
2: Ja, de hellingwagens.
1: De hellingwagens,
2: ja.
1: Even overheen stappen.
2: Ja,
1: dan kom je op het water, bij het water. En daar een vierkant gevaarte, inderdaad helemaal op de kant. Hoe lang zou het zijn, meter of 30, 40, schat ik zo in?
2: Nee, dit is 19...
1: 50, 100...
2: 19 meter.
1: Oh nee, is dat maar 19 meter?
2: 19
1: dat lijkt
2: meter
1: groot.
2: 60. Ja, lijkt groot, hè?
1: Heel smal.
2: Smal is, ja.
1: Ja,
2: 2
1: hoogte.
2: 2 meter 60 breed.
1: Ja.
2: Moet je kijken. En dan de hoogte is, dat heb ik niet opgemeten. Maar als hij volgeladen is, dan steekt hij 1 meter 90 diep. Dus dan zit er nog een stuk boven.
1: We moeten nog even dichterbij komen. Want we staan hier op de verkeerde hellingbaan. Even kijken of die staalkabels hier... zegt één maritiem festijn hier in Vreeswijk. En nou komen we bij het Bakske. Tjongejonge, wat stevig.
2: Ja.
1: Roer.
2: Ja.
1: We kunnen straks nog even erop klimmen. Ik zie een ladder staan.
2: Klopt.
1: Doen wij zo meteen.
2: Ja.
1: Zeg, vertel even over dit schip.
2: Ja, Bakske van Charleroi. Speciaal gebouwd voor het kanaal van Charleroi. En waarom? Daar werd de kolen gewonnen en dat moest getransporteerd worden naar de industriegebieden rond Brussel, Antwerpen. En die kanalen die hadden een heleboel sluizen, die waren smal. En daar moest het scheepje in passen. Dus het werd niet breder dan 2,60 meter.
1: Bakske.
2: Bakske. Bakske.
1: Bakske.
2: In het Vlaams.
1: Ja.
2: Bakske van Charleroi.
1: Die voeren op grote schaal rond met kolen.
2: Ja, hoofdzakelijk kolen. Maar terug brachten ze natuurlijk ook wel stenen mee of ander materiaal. Hmm. Maar echt kolen, dat was de hoofdmoot.
1: Gebouwd in 1918.
2: Klopt, helemaal.
1: Wat was dat voor tijd?
2: Ja, dat was de tijd.
1: Ik denk aan de Eerste Wereldoorlog natuurlijk,
2: precies.
1: Maar goed.
2: Dus we vragen ze ook af van hoe zijn ze eigenlijk aan het materiaal gekomen? Want er was eigenlijk een tekort aan
1: staal.
2: Staal, precies, ja. En toch is het gebouwd. En dat Ja, dat was blijkbaar nodig.
1: En hoe kan dat dan? Want dit komt uit België, dit scheepje, toch?
2: Dit scheepje komt uit België. Dus het is in Halle gebouwd.
1: In Halle? En ja. Ze zijn bezig met de onderkant. Nou, die ziet er keurig grijs geverfd uit. Als ik
2: In de coating is dat.
1: Is die ook klaar?
2: Nee, want over die coating moet nog een laag, hè?
1: Ja.
2: Want je moet dat echt goed isoleren. Hè? In de conservering moet je zetten. Ja.
1: Nou, we gaan zo meteen even daar bovenop kijken.
2: Ja.
1: En dan zijn we ook benieuwd onder meer, hoe kan het nou? Want hij komt uit België, dat ze helemaal naar Vreeswijk komen.
2: Ja, goed,
1: om dit scheepje te repareren. Dat is toch, we houden dat nog even vast.
2: Ja,
1: dit is eventjes een cliffhanger tot en met. En ook nog van harte gefeliciteerd met het 20-jarige bestaan.
2: Nou, dankjewel.
1: Van de museumwerf.
2: Ja,
1: dat
2: zeker.
1: Dat het museum is, hè? Want het is al veel ouder, deze werf natuurlijk.
2: Klopt, ja.
1: En daar is ook het een en ander over te vertellen, Bob, je begrijpt. En Anne, uiteraard. We zijn er voorlopig nog niet klaar.
0: Gelukkig maar. Hey, na 8 uur veel meer hierover.

0: Uit Zuid-Afrika, Cloud kwam zomaar bij ons in Ede binnen in de jaren 70. En meerdere nummers hebben ze gehad die heel succesvol waren. Deze bijvoorbeeld, Save Me, 10 voor 8 geworden. En we gaan doorpraten over het weer en zometeen ook over de 70s. Jammer, goh, dat zijn mooie herinneringen die naar boven komen.
1: Mooi, hè? Ja, ja, leuk.
0: En ik heb het niet alleen over de jaren 70 qua weer natuurlijk. Maar we gaan zometeen met jou nog eventjes duiken in de feestjes van de jaren 70.
1: Ja, ja, ja, zeker. Heb ik goede herinneringen aan. Ja.
0: Ik ook, moet ik je zeggen. Dus ik ben benieuwd naar jouw herinneringen, zeker. En trouwens, van ieder ander ook, hè. Kom er maar mee,
1: ja,
0: met je herinneringen.
1: Reageer maar, leuk.
0: Via de app, de RTV Utrecht app, of anders op Facebook van Radio M Utrecht. Maar nu eerst maar eens even het weer voor vandaag. Eens even kijken, want het is wel licht, maar of het zonnetje nou echt erdoor wil komen in Utrecht stad, dat vraag ik me af.
1: Nee, het is bewolkt. Op heel veel plaatsen nog wel droog en niet koud. 16, 17 graden bij deze start van de woensdag met een windje uit het zuiden. En die warme lucht komt er wel aan, maar we moeten eerst nog eventjes een warmtefront overleven. Komt vanuit het zuidwesten binnen. Uit de dikkere bewolking kan in de loop van de ochtend, begin van de middag, een spatje vallen. Maar dat zal niet heel veel voorstellen. En als dat eenmaal gepasseerd is, naar het noordoosten weggetrokken, dan komt met een zuidwestelijke wind die vanmiddag matig is, die warme lucht binnen. Dan moeten we nog even wachten op de zon. Ik denk dat vooral in de tweede helft van de middag en vanavond de zon goed doorbreekt. En dan merk je gelijk, wow, we zitten echt in een hele andere luchtsoort. De temperaturen die gaan nog eventjes een sprintje trekken aan het einde van de dag naar 24 graden. En vanavond is het lang warm. Het is een mooie zomeravond met temperaturen tot zonsondergang boven de 20 graden.
0: Kijk eens aan, ja. Nog niet zo'n plaknacht komt eraan, hè, denk ik dan.
1: Nee. Nog geen plaknacht. Ik denk wel dat de temperaturen komende nacht blijven steken bij 15, 16 graden. Vanaf morgen komt de hitte naar ons toe uit Frankrijk met flinke zonnige perioden. Een zeer sterke zonkracht 7. En daarmee wordt het zo'n 28, 29 graden. Maar dan loopt in de loop van de middag en avond die luchtvochtigheid op. En dan wordt het echt wel plakken geblazen. Met name in de nacht naar vrijdag 18, 19 graden. In grote steden niet onder de 20 graden. En ook in de nacht naar zaterdag is het plakken geblazen. Met tropische temperaturen. Ja, tropisch is normaal overdag 30 graden. Maar een tropische nacht is boven de 20 graden. Dus wat dat betreft is het in één keer heel erg warm. De warmste dag van de hele reeks is de vrijdag. Dan wordt het in de beeld 32, 33 graden. Met vooral aan het einde van de dag kans op zo'n onweersbui. Of die bij ons gaat vallen. Of wat verder naar het oosten. Ja, of naar het zuiden. Dat weten we op dit moment nog niet. Dus dat gaan we nog eventjes in de gaten houden. En ook in het weekend is het warm en vochtig. Met 28, 29 graden. Vooral zaterdag, namiddag en avond is er kans op een onweersbui. En daarna neemt die kans op onweer af. Maar het blijft nog wel behoorlijk warm. Een lange tijd.
0: Oké, ja, hoe kun je dat tegen bergen? Zorgen dat je niet de warmte een beetje uit het huis houden, denk ik.
1: Precies, hè, ja. En ik ben daar, zeg ik zelf, heel goed in. Dus eventjes lekker alles tegen elkaar open. In de vroege ochtend, daarna de gordijnen dicht en de ramen en deuren dicht. Mm-hmm. En dan hou je het huis goed koel. En dan pas eigenlijk aan het einde van de nacht, als de temperatuur de laagste waarde bereikt, eventjes lekker alles tegen elkaar openzetten. En zelf natuurlijk niet in de zon gaan zitten, want de zonkracht is sowieso heel sterk, hè. Een zeer sterke zonkracht 7. En goed blijven drinken natuurlijk. Water, hè, frisdrank, ijsjes. Ja, zeg het
0: erbij. Goed dat je er even bij zit. Ik wil ook naar de koelkast lopen, kijken wat voor wijn daar koud ligt. Maar natuurlijk niet.
1: Dat mag in de avond best wel, hoor.
0: Ja, zeker. Maar lekker water.
1: Een beetje letten op je buurvrouw en op je buurman als het iemand is die een beetje kwetsbaar is. Dat is het allerbelangrijkste.
0: Oh, dat vind ik een hele goede tip van je, inderdaad. Ja. Een beetje naar elkaar omkijken is heel belangrijk. Maar goh, we ronden af met een weersprook en dan gaan we even naar de jaren 70 wat betreft verjaardagen met jou.
1: Nou, het warme weer komt eraan en het vochtige weer, dus daarbij de weerspreuk. Juni vochtig en warm, dan maakt ze de boeren niet arm.
0: Kijk eens aan. Ja, mooi weerspreuk, ja. Zo'n verjaardag in de jaren 70. Even een herinnering van jou.
1: Ja, ik kan me de sausjes van duivens nog herinneren. kinderen.
0: De sausjes.
1: Dat waren, sausjes. Ja, precies. Van die zakjes. Die kun je kopen in de supermarkt. En daar zat dan een kruidenmengseltje in. En vooral heel veel zout. En die moest je dan aanmaken met mayonaise.
0: Vette mayonaise.
1: Heel lekker vet. Vet en zout. En dan werd daarbij geserveerd rauwe bloemkool. En dat was voor ons in de jaren 70 helemaal nieuw. Want bloemkool, dat had je altijd lekker fijn gekookt. Mm-hmm. Maar bij de duivensdipjes hoort dan rauwe bloemkool.
0: Rauwe bloemkool. Eetje. Oh ja, ja. Bleekselderij werd het ook geserveerd. Hè? Ja, ik moet ook meer denken. Ja?
1: Ja, bleekselderij.
0: Worteltjes stonden die ook op tafel? Worteltjes
1: ook? Ja, precies. Komkommers. Ja. Ja, dus
2: en de sigaretten erbij.
1: Oh, dat nog, ja. Dus enerzijds heel gezond, al die rauwkost. Ja. Maar anderzijds met de duivensdipjes was het ietsjes minder gezond, ja.
0: Wat een leuke herinnering, zeg. Jongen, jongen.
2: Leuk.
0: Hey, Margot, dank je. Tot over een klein uurtje, 8:50. Dan gaan we elkaar weer spreken over het weer voor Midden-Nederland. En we gaan sowieso met iedereen graag door spreken. Ja, kan via Facebook van Radio M Utrecht en de RTV Utrecht hebben. En misschien kunnen we je even bellen als het gaat om een verjaardag vieren in de jaren 70. Hoe deed je dat?
2: Ja, vinden we ook heel leuk om je te spreken in de uitzending daarover. Of stuur een foto, vinden we ook gezellig, van die verjaardag in de jaren 70.
0: Komen we daar in het volgende uur zeker op terug. En dat volgende uur, Utrecht is wakker, is ons derde uurtje al met nieuws en actualiteit uit Midden-Nederland en gezellige muziek. Net als nu uit de jaren 70. Crosby, Stills, Nash en Young.

0: Vandaag in bureau Hengeveld.
1: In Amersfoort is een man op straat neergestoken. De daders gingen er vandoor en worden gezocht. In Oudewater sloegen koplampdieven toe. De eigenaar van een Volvo was de pineut. En goed bewakingsbeeld van een man die veel geld pint met, je raadt het al, een gestolen pas.
0: Vandaag in bureau Hengeveld bij RTV Utrecht.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
13: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
12: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
14: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
12: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden.
15: 8:03, je luistert naar Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Met u zometeen verkeersinformatie, het regionieuws. En dat is door Marjolein te horen.
16: Ja, een deel van Amersfoort zit momenteel zonder stroom. Volgens Netbeheerder Stedin gaat het om 2300 aansluitingen. Over de oorzaak van die storing is nog niks bekend. Maar monteurs werken er hard aan. Die zijn ermee bezig om dat te herstellen. Zonder stroom. Volgens Netbeheerder Stedin gaat het om 2300 aansluitingen. Over de oorzaak van die storing is nog niks bekend. Maar monteurs werken er hard aan. Die zijn ermee bezig om dat te

0: verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. Dat begint op de A1 met een file die een beetje aan het opschuiven is, maar nog altijd flink wat vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Vertraging begint inmiddels bij Amersfoort-West, loopt door tot Hilversum-Noord. Daar gebeurde een ongeluk, een half uur extra reistijd, bergingswerkzaamheden vinden plaats. De rechte rijstrook ter plekke is dicht. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, er zat een vrachtwagen met pech, en daardoor is de vertraging tussen Harmelen en Knooppunt Oude Rijn. Minuut of 5, ook hier is een rechte rijstrook afgekruist. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal-West en Maarsbergen doe je 5 minuten langer over je reis. En de ANWB meldt ook 5 minuten vertraging op de A27, dat moet ik zeggen, van Breda naar Utrecht. Knooppunt Gorinchem, Lexmond. Goede reis namens ons, Radio M. Utrecht, zeker.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Proost. Je vindt ons in Enkhuizen.
2: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
3: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
4: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
3: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
5: Terug naar de jaren 70.
6: Door de komst van de grote vliegtuigen was de luchthaven Schiphol vooral in de zomermaanden te klein geworden. Nu is het stationsgebouw aanzienlijk vergroot en is er bovendien voor de jumbo's een extra pier bijgekomen. Aan die D-pier hebben de AVIO-bruggen nu 2 slurven gekregen voor beide deuren van het vliegtuig.
7: De

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: En hier bij de piep, hoera, de museumwerf in Vreeswijk bestaat 20 jaar. Daar en nog veel meer zaken gaan we over spreken met Robert-Jan Mooi, want hij is ter plekke. Robert-Jan, hoe gaat het met je rondleiding?
3: Ja, die rondleiding is nog in volle gang, Bob, want er is hier werkelijk van alles te zien. Buiten allerlei historische schepen, maar ook binnen hier een expositieruimte. Ik zie oude foto's, handel op de kade staat erbij, knooppunt van vaarwegen, een sleep opdoen in het café. Ja, dat prikkelt weer die nieuwsgierigheid, zodat de Piketanis...
2: Piketanis hier erbij, ja. Ja. En als je het over alcohol hebt, dan valt de verbinding weg. Dat is niet de bedoeling, natuurlijk. Goed, vanuit de museumwerf in Vreeswijk, waar een historisch schip uit België ook is aangemeerd. Er zit geen motor in, maar dat wordt onder handen genomen. Een prachtig schip van heel lang geleden. We gaan er meer over horen en het 20-jarig bestaan van de museumwerf in Vreeswijk. Even na 8:30 in Utrecht is wakker. En ja, natuurlijk in de week van de 70's is heel veel lekkere muziek en herinneringen die we ophalen. Graag samen met jou.
4: Ja, hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Was dat een vrolijke kringverjaardag met sigaretten op tafel of andere hapjes? Of werd het anders gevierd? Wat zijn jouw herinneringen daaraan? Dat horen we graag. Stuur even een berichtje in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht. We komen graag met je in contact, want we hebben het er graag met je over.
2: Ja, precies. We even bellen met elkaar. Ja, vind ik ook leuk in de uitzending. Dus.
4: Ja, precies.
2: Inmiddels 7 minuten over 8 geworden.
1: Utrecht

0: Donna Summer in de Summer bij Radio M Utrecht MacArthur Park. Wat lekker. Oh, 14 over 8 in de week van de 70's bij Radio M Utrecht. Hoe vierde jij verjaardagen vroeger? Hoe werd het bij jullie thuis gevierd? We hebben al zoveel reacties binnengekregen en heel leuk om daarover te praten. Gaan we doen met Gino. Gino, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ja, met Gino inderdaad. Ik heb jouw naam niet gehoord.
0: Ik doe het al een tijdje. Ik ben Bob en jij bent Gino.
2: Ja, toch? Goedemorgen, Gino.
0: Maar dat geeft niet.
1: Goedemorgen.
0: Je zit in de auto en je hebt de auto even op een parkeerplaats ingezet. Je komt uit de sportschool vandaan. Is dat dagelijkse koers? Ga je elke dag naar de sportschool?
1: Nee, 3 keer in de week.
0: Oké. En goed. Ik vind het wel heel knap, ja.
2: Ja.
0: Hou je dat alleen vol of doe je dat met een maatje of zo? Want ik hou dat met een maat, anders dan komt er niks van terecht bij mij.
1: Ik ben heel gedisciplineerd, ja? Dat doe ik alleen.
0: Oh, geweldig, geweldig, ja. Hey, ik ga je even vragen, want we gaan naar de week van de 70's in gedachten en met jouw verhaal terug. Maar uit welk bouwjaar ben jij?
1: Ik ben uit 67.
0: Oh, dan schelen we niet zoveel. Dan word je volgend jaar 60, denk ik.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, oké. Okay.
1: Maar ik zie er nog uit als 50.
0: Ik geloof het, maar dat komt doordat je 3 keer in de week naar de sportschool gaat natuurlijk.
1: Ja, dat zeggen
0: we
1: een heleboel. Ja, dat klopt.
0: Hey, verjaardag, Gino, in de jaren 70. Hoe ging dat bij jullie? Heb je een mooi verhaal?
1: Ja, nou, die verjaardagen die waren bij ons niet klein, die waren altijd groot.
0: Ja?
1: Wij woonden, toentertijd woonden wij in de Rijp. En mijn ouders die kwamen uit Amsterdam vandaan. Dus we hadden wat vrienden ook vanuit Amsterdam. En dat was nou echt regelmatig van de klok waren er wel feesten bij ons. En het waren echt grote feesten, 20, 30 man. En dan inderdaad, wat jullie zeggen, glaasjes op tafel met sigaretten erin. Iedereen die ook rookte. Harde muziek. En de een nog harder dan de ander. En tot in de hele kleine uurtjes.
0: En dat was familie, vrienden. En er werden heel wat feestjes gevierd bij jullie thuis.
1: Ja, ja, zeker. Ja, het was, sommigen sliepen zelfs gewoon bij ons in de woonkamer.
2: Geweldig, joh.
0: Wat leuk, ja. Had je wel je eigen slaapkamertje dan, Gino?
1: Ja, wij sliepen met de kinderen, sliepen wij met z'n allen op zolder.
2: Nou, gezellig.
1: Dat was beschermd.
0: Wat leuk. Dat gebeurde in de Rijp, zeg je dan.
1: Ja.
0: Oh, ja. Hey, en er stond van alles op tafel. Ja, sigaretten, wil ik toch wel even op inhaken. Ik heb nooit gerookt trouwens, maar dat gebeurde wel. Op elk feestje stond zo'n glaasje met sigaretten in meerdere merken volgens mij.
1: Ja,
0: ook.
1: Dat klopt. Dat was bij ons ook. Mijn moeder die rookte toen, is dat Belinda. Oh, ja. Ik weet niet of je dat merk nog kent. En mijn vader die rookte altijd check. Maar dan haalden ze voor die feestjes altijd of stuiverstand of Camel haalden ze. En er ging gewoon in. En op ieder tafel stond niet 1 of 2, nee, meerdere glaasjes met sigaretten. Ja. Want ja, als je 20 man over de vloer hebt, dan heb je natuurlijk ook heel veel wat rookt.
0: Ja, en weet je nog de tijd dat de borrelnootjes geïntroduceerd werden? Dat dat op tafel kwam, de borrelnootjes.
1: Ja, dat kan ik me niet. Ik weet wel die kaasplankjes en die worstenplankjes.
2: Oh, lekker.
1: En het waren geen planken bij ons, het waren grote schalen. Van die roestvrijstalen schalen met plakken worst erop. Dat is echt geweldig.
0: Hoe vier jij nou vandaag de dag een feestje? Of als je ergens komt, is dat een stuk bescheidener dan ten opzichte van de feestjes bij jullie thuis vroeger?
1: Ja, het is veel ingetogener. Het is veel rustiger. Toen was ik niet in een kring zitten. Toen was het gewoon, jongens, schuif aan. Kom binnen, hoe meer zielen, hoe meer vreugd. En nu zie je toch wel dat mensen wat meer gereserveerd zijn. Wat ingetogener.
0: Ja.
1: Ja, dat zie ik wel.
0: Dat is toch jammer dan eigenlijk, hè?
1: Dat vind ik wel, vind ik wel. En een beetje, we mogen best wel een keertje uit de band springen. Want dan word je namelijk heel vrolijk van.
0: Ja.
2: Nou, leuk, Gino. Je bent welkom op mijn verjaardag volgend jaar. Dan gaan we even uit de band springen. Kan nog steeds, hoor, in 2026.
1: Stuur je adres.
2: Hartelijk welkom.
0: Mag iedereen komen? Ik nodig mezelf niet uit. Maar mag iedereen die nu luistert komen?
2: Oh,
0: dan moet je voorzichtig zijn, hoor.
2: Nee.
0: Dan moet je heel erg voorzichtig. Maar Gino, jij hebt voorkeur. Dat blijkt wel weer. Dus, leuke herinneringen aan de jaren 70.
1: Ja. Ja.
0: En qua muziek, heel eventjes nog daarop doorgaan. Wat kun je herinneren? Wat werd bij jullie thuis gedaan? Of wat was je eerste singeltje bijvoorbeeld dat je kocht?
1: Nou, mijn eerste singeltje. Nou, ik kreeg een LP toen in de jaren 70 voor mijn verjaardag.
0: Nou.
1: En het was van Cliff Richard.
2: Welke?
1: Het was een verzamel-LP, was dat.
2: Ah, wat vond jij de beste?
1: Nou, heel eerlijk, je spreekt nu met een Cliff Richard-cent.
0: Oh, nee. Ja, maar dan is het moeilijk, hè?
1: Ja, dan is het moeilijk. Heel moeilijk. Want
2: congratulations of zo, is wel toepasselijk natuurlijk. Van
1: dat
2: hem.
1: Is heel toepasselijk natuurlijk. Een Power to Our Friends hebben jullie van de week ook gedraaid.
0: 1973, ja. Hè? Ja. Songfestival, ja.
1: Songfestival, inderdaad. Ja, en die man die zingt nog steeds. Ook met mijn vader, want mijn vader was ook fan van Cliff Richard, ben ik toen samen met hem naar Ahoy geweest, naar een concert. Want hij was nog nooit naar een concert geweest.
0: Oh, wat geweldig.
1: En ik heb hem meegenomen naar Cliff Richard. Ja. Ja, dat vond hij geweldig.
0: Dat is wel best, ja.
2: Leuk zeg,
0: ja.
2: Mooie herinnering ook.
0: Zeg, Power to All Our Friends, ja, dat blijft dan bij mij ook hangen. Dat hoorde ik heel veel in 1973. Mijn ouders hadden een huisje op het strand, op Bloemendaal. En dat kwam uit elke radiospeaker kwam het, allemaal die transistorradiootjes. Ja. Want dat kwam van de zeezenders af. En dus bij mij is dat meteen herinnering. Dat ik denk, ik zit hier op het strand als ik dat nu wel laat horen.
1: Volgens mij komt We Don't Talk Anymore uit 1979.
0: Durf ik je niet te zeggen of 80 of 79 is. Als jij het zegt, zullen we die dan laten horen? Maar op het risico van als het jaren 80 is, dan moet ik hem afbreken. Dat kan niet.
1: Maar dan moet je eerst even checken dan. Hè? Want ik weet, volgens mij is hij van 79, maar dat weet ik
2: niet.
1: Ga
2: nu kijken.
1: Ga even kijken.
2: Oh, 79. We don't talk anymore. Cliff Richard. Ja. Hij komt uit de 70s. We kunnen hem draaien.
0: Ja, dan moet ik wel even zeggen. Hou zien te vinden natuurlijk.
2: Ja, in de
0: fonotheek, in de discotheek. Ja. Maar je bent echt een Cliff Richard fan. Hoe dat zo dan? Omdat je vader dat ook zo leuk vond?
1: Ja. En heel eerlijk. En nu ga ik ietsje dieper in detail. Ik ben in 2013 gescheiden. En ik had op zolder bij mijn ex, heb ik 100 LP's van Cliff Richard liggen.
2: 100?
0: Oh. Hey, maar mag je die niet ophalen van je ex dan? Of zo?
1: Ja, daar ga ik niet verder over uitleggen.
0: Ja, maar die moet je hebben.
2: Nee, ja, precies. Ja. Maar dat is hartstikke zonde dan dat je die niet meer hebt, in je verzameling.
1: Ja, 100 LP's. Want ik was zo'n groot fan van Cliff Richard. Ja. En ik heb nu een aantal LP's heb ik weer teruggekocht. Ja. Me and My Shadow uit 1959. Toen was ik er nog niet eens. Een hele goede LP. Ik heb nog een andere verzamel LP.
0: Nou, laten we hopen dat je weer een goede collectie Cliff Richard binnenkort hebt dan, Gino. Hey, ik ga hem voor jou laten horen. 1979 hoor ik net. Hey,
1: geweldig, dankjewel, hè.
0: Hey, goede reis en goede werkdag vandaag, hè.
1: Ja, dankjewel.
0: Leuk je gesproken te hebben. Muziek uit de jaren 70, herinneringen uit de jaren 70. En bij ons mond, We Don't Talk Anymore.

0: Met Gino Kei.
1: Oh, wat een leuke gast was dat.
0: En wat een Cliff Richard fan is dit, zeg hij, in 1979. We don't talk anymore, Radio M Utrecht. Zometeen het nieuws uit de regio, na de muziek van de Dutch Rhythm Steel in Showband. Ik doe even een vrolijk plaatje. Maar wat hebben we het regio nieuws, Marjolein? Zo.
2: Ja, iets minder vrolijk, vrees
0: ik. Dat dacht ik al, ja.
2: Een stroomstoring en een explosie in Amersfoort in het nieuws. Ook een toename van inbraken en de waarde van woningen, die blijft maar toenemen.
0: Oké, nou, dan toch wel die vrolijke muziek nog even.
2: Ja.
0: De Dutch Rhythm Steel & Showband. Wat een leuk plaatje vond ik dit in de jaren 70. Januari, februari, de calendar song, zo werd het ook wel genoemd natuurlijk. Ja, zo kun je doorgaan.
2: Nou.
0: Utrecht is wakker, Radio 1.

0: genieten. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Radio M Utrecht. En het wordt bij mij een beetje stil. Bij iedereen denk ik wel. Maar misschien kunnen we nog een klein beetje muziek horen. Ja, goed. Klinkt je als muziek in de oren. Want het is tijd voor het nieuws uit de regio. En het begint met een stroomstoring in Amersfoort. Voorafgegaan door het andere nieuws uit de Keistad.
7: Klopt, want er was vannacht ook een explosie. Bij een kantoorpand net buiten het centrum van Amersfoort is rond middernacht een explosie geweest met veel schade tot gevolg. De glazen ingang van het pand aan de Arnhemseweg ligt aan diggelen. De politie is een onderzoek gestart. Veel omwonenden die hebben die harde knal gehoord. Er is nog niemand opgepakt. Een deel van Amersfoort zit momenteel zonder stroom. Volgens Netbeheer De Stedin gaat het om 2300 aansluitingen in de wijken Lindert en Rustenburg. Over de oorzaak van die storing, dat is nog niet duidelijk. Monteurs die zijn bezig om het probleem op te lossen. In Houten is het aantal woninginbraken dit jaar opvallend gestegen. Volgens de gemeente zijn er bij elkaar 30 pogingen en inbraken geweest. En in dezelfde periode vorig jaar waren dat er slechts 7. Niet alleen woningen hebben de interesse van inbrekers, ook de autokraken nemen toe. Uit auto's werden vooral laptops gestolen. Let dus goed op wat je in het zicht gaat laten liggen.
6: Laptop, zei je toch? Hè? Laptop.
7: Ja. Een 19-jarige man uit Woudenberg die moet, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, voor langere tijd de cel in. Het OM heeft 4 jaar geëist. De man wordt verdacht van 2 maal poging tot doodslag en openlijke geweld. Een jaar geleden sloeg hij vanuit het niets 2 leeftijdsgenoten met een stalen uitlaatpijp tegen het hoofd. De slachtoffers raakten hierdoor zwaar gewond. Ook stond hij terecht voor oplichting van een vrouw van 80. De verdachte heeft volgens deskundigen ernstige gedragsproblemen. De gemiddelde WOZ-waarde van een woning in Utrecht is nu hoger dan in Noord-Holland. Volgens het CBS is de geschatte verkoopwaarde in de provincie Utrecht gemiddeld €534.000. Noord-Holland staat op €526.000. Het is voor het eerst dat Utrecht de hoogste waarde heeft. De gemiddelde WOZ-waarde in Nederland ligt een ton lager dan in Utrecht. In Heerlen, in Limburg, is de gemiddelde waarde het laagst en in Laren, in Noord-Holland, het hoogst. En ook meer daarover, ook over je eigen gemeente, kun je vinden op de app en op onze website. Het weer dan. Het is nu nog bewolkt met hier en daar kans op motregen. Maar vanmiddag droog en veel zon. En het kan zo'n 24 graden worden.
6: Marjolein, dankjewel voor nu. 9:30, dan ben je er weer.
7: Ja hoor.
6: Het regio nieuws op radio. Dankjewel. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Waarin ga ik beginnen van Amersfoort naar Amsterdam. De file is flink geslonken. Vertragingstijd om 5 minuten tussen Baren en Blaricum richting Amsterdam. De A12 Den Haag-Utrecht vanaf Harmelen tot Knopend Oude Rijn. Een vrachtwagen proberen ze nu te bergen. Dat is nog even bezig. Rechterreis ook is dicht. 5 minuten extra reistijd richting Utrecht dus. En op de A12 ook vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen. 5 minuten extra. Namens ons Radio M Utrecht een hele goede reis.
8: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
9: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals Ma was.
13: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
14: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
15: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
17: Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
16: Verkeersverwachtingen.nl.
18: Utrecht is wakker.

0: van Vera Lynn. En dan heel wat decennia daarvoor. Dit was uit de 70s natuurlijk. The Three Degrees, When Will I See You Again. Komt op hetzelfde neer, ander melodietje, maar ook hartstikke mooi. Muziek uit de jaren 70, daar gaan we zo meteen mee verder. Eerst even naar verslaggever Robert-Jan Boy, die vanmorgen op de Museumwerf is in Vreeswijk. En de Museumwerf bestaat 20 jaar. Bijzondere zaken zijn daar te zien, hebben we al gehoord. En je gaat nog even verder lopen, denk ik, hè?
1: Goeiedag. Ja, ik kom juist. Dag meneer. Dag meneer, wat gaat u doen?
2: Schilderen.
1: Wat gaat u schilderen?
2: Schip.
1: Het schip, u gaat het bakje schilderen?
2: Ja.
1: Heel goed, ja, we gaan er juist eventjes in. Ongelooflijk, je bent aan het praten, Bob. En er gebeurt weer van alles op de Museumwerf. Want ik sta nu eigenlijk bovenop het bakje, de Dumas. Dat schip uit België, dat vierkante koekblik werkelijk wat hier op de werf onder handen wordt genomen. Meneer komt net aanlopen met een roller. Ik zag hem bakken, ja, het leek wel carboleum. Geen idee. Maar om de onderkant onder handen te nemen. En in de tussentijd ga ik een ladder af. En dadelijk af in het ruim van het bakje. We gaan er niet helemaal in vanwege de verbinding. Maar er is een soort open gat hier boven mijn hoofd nu. Nog een paar treetjes. Even kijken. Hoppa, hup. En daar staat Siska de Ruiter van de Museumwerf. Jongen, we kunnen een heel stuk doorlopen.
3: Ja, Siska, zeker.
1: Maar dat doen we dus even niet vanwege de verbinding. Maar ik zie hier, en het lijkt wel een soort mini-restaurantje in een smalle koepelik.
3: Ja, je zou het een restaurantje kunnen noemen, maar het is wel de huiskamer waar je in kijkt. En tevens slaapkamer.
1: Heel veel hout, houten
3: ja,
1: kasten.
3: Ja, helemaal ingetimmerd, klopt.
1: Houten kastjes.
3: Ja.
1: Hier een soort keukentje.
3: Ja, ja.
1: Gewoon een keukentje eigenlijk, want ik zie een gootsteen.
3: Ja, gootsteen. Kasten natuurlijk. Je ziet hier de koelkast.
1: Maar wacht even, een uurtje geleden hoorden we dat dit voor kolenvervoer is gebruikt in België.
3: Klopt.
1: Maar daar zie je helemaal niks meer van. Het lijkt net of hier iemand gewoond heeft of zo.
3: Ja, dat klopt. In 82 is hij tot woonboot gewoon. Nee, ik zeg het verkeerd. In 82 is hij hier gekomen in Maastricht. Maar in 42 is hij al gestopt met het werk, het kolenvervoer.
1: Ja.
3: En na dat moment is het opgebouwd of ingebouwd als woning.
1: Aha, hier hebben dus mensen in gewoond.
3: Ja, dat klopt. En het is heel erg verwaarloosd geweest. Dus vandaar dat het eigenlijk vanaf 1982 weer opnieuw is ingetimmerd.
1: Ja, ja.
3: En dat heeft die mevrouw heel lang gedaan. Elke keer een beetje.
1: Aha, dus jij hebt een vrouw alleen ingewoond?
3: Ja, klopt. Ja, die heeft eigenlijk haar leven opgeofferd om hier dit in te timmeren en bewoonbaar te maken. Maar ook om het te behouden, want daar lag haar hart.
1: Maar wat begrijp je dat?
3: Ja, dat begrijp ik.
1: Van vierkant schip, niet een mooie lijn, dat je dat wil behouden?
3: Ja, dat begrijp ik heel goed. Ik vond het een lelijk schip, maar ik vind het wonderschoon. En zeker als je weet wat het is geweest, wat het heeft gedaan en dat het nog bestaat. Hè.
1: Kolen vervoerd.
3: Kolen vervoerd, inderdaad. Ja, aangepast aan de kanalen daar.
1: Ja.
3: Dat het nog bestaat.
1: Ja.
3: En dat iemand dat wil behouden, dat begrijp ik heel goed.
1: Jullie hebben ook nooit zoiets gezien, hè? Museumwerk. Je keek er van op van zo'n schip.
3: Ja, ik keek er echt van op. Dit heeft zo'n buitenissige vorm.
1: Ja.
3: Echt gewoon een koekblik.
1: Ja.
3: Ja, ik kan het niet anders beschrijven.
1: Ja.
3: Terwijl onze Nederlandse schepen hebben wat meer zegen en meer lijn, meer rondingen.
1: Ja.
3: Is dit echt gewoon een vierkant geval.
1: En dan wordt hier Vreeswijk gerepareerd. Terwijl de Maastricht komt, tenminste, dan lag hij dan.
3: Ja.
1: Waarom helemaal hier naartoe?
3: Ja, nou, ik kan natuurlijk opscheppen, dat doe ik ook. We hebben een hele goede werf.
1: Ah.
3: Maar wat ook belangrijk is, is dat de mensen zelf met hun schepen kunnen komen hier. En die kunnen er ook aan werken. Mm. En bij commerciële werven heb je dat niet. Want dan moet je gewoon de mensen inhuren die dat voor jou doen. Dan ben je sowieso heel veel geld kwijt.
1: Ik hoor een licht getril. Volgens mij is de meneer die we zojuist spraken nu aan bezig met de onderkant.
3: Ja.
1: Met die roller.
3: Met die roller, volgens mij hoor ik die roller ook. Ja.
1: Zeg, 20 jaar Museumwerf. Gefeliciteerd nogmaals.
3: Ja, dank je wel.
1: De werf is nog veel ouder, maar er zijn plannen om de zaken onder handen te nemen. Wat gaat er onder meer gebeuren?
3: Ja. Het is natuurlijk een beetje ouderwet geworden. Hè? Het moet met de tijd mee. Je moet beleving hebben. Het moet wat. Met andere technieken moet je dingen kunnen verwoorden, kunnen laten zien, beelden. Ja, het moet echt weer een fris museum worden.
1: Wat gaat er gebeuren?
3: De indeling gaat veranderen. Ook de opstelling gaat veranderen. Er komt meer techniek aan te pas. Ja, dan kun je misschien iets bedenken dat het toch heel anders wordt.
1: En ik hoorde ook wat over een moeras.
3: Ja, want daar beginnen we natuurlijk mee. Hè? Nederland is waterland, een moerasland. En dat is in kanalen geleid, zeg maar, in banen geleid, ontgonnen. En toen zijn ook de waterwegen ontstaan.
1: Dus het museum Vreeswijk gaat uitbreiden, gaat veranderen. gaat ook de vroegere tijden, dat hier nog moeras was, meenemen. Zeker. Kunnen wij dat zo concluderen?
3: Ja, dat is heel mooi samengevat.
1: Het is toch wel eventjes een veranderingetje.
3: Ja, absoluut.
1: Dan dit baksen, dan de klippers, dan de aken, noem maar over wat.
3: Jazeker, maar die blijven toch in het verhaal voorkomen.
1: Zeg, we gaan weer naar buiten toe, zou ik zeggen.
3: Ja.
1: Terug naar de oppervlakte, moet er even dit bakske af zien te komen. En ja, wanneer gaat hij weer te water en verdwijnt hij weer?
3: Ja, maandag gaat hij weer te water.
1: Oh.
3: Ja, ja.
1: Dus de mensen hebben nog een paar dagen om te komen kijken. Gewoon naar het museum Vreeswijk. En dat kan hij niet missen, want dan zie je hem liggen.
3: Ja, absoluut. Ja, je ziet hem heel goed liggen.
1: Goed, nou, ik ga er weer vandoor.
3: Nou,
1: misschien wil je nog even blijven, het zou kunnen.
3: Ja, ik blijf hem
1: even. Oh, blijf nog eventjes. Behouden vaart. Even kijken.

0: Jigsaw, figuurzaag, dat betekent het maar goed. Het maakt verder niet uit, het was een leuke groep en ze hadden hele leuke muziek. En dit was er eentje van, Sky High. Nou, wij gaan eens even, het is ook een beetje Sky High qua aantal reacties we binnenkrijgen via de RTV Utrecht app en Facebook op de 70's en hoe je die verjaardagsfeestjes herinnert van toen.
1: Ja, precies. Hoe vierde jij je verjaardag in de jaren 70? Dat maakt wel wat tongen los, zo in de reacties wat we net al zeiden. Zoals van Marcel, die zegt: goedemorgen. In de jaren 70 vierden wij verjaardag door alle ooms en tantes en alle vrienden uit te nodigen. Die kwamen dan zo rond koffietijd. Ja, koffie met gebak eerst, geserveerd door moeder. Iedereen zat naast elkaar in een langgerekte kring. Na de koffie kwam de drank op tafel en de rook warm. Geserveerd door de vader, heel traditiegetrouw. En de groep ging ook veranderen. De heer aan de eettafel gingen kaarten.
0: Oh ja.
1: En de dames in de voorkamer die zaten met elkaar te praten en te giechelen. Ook stonden de zouten pinda's op tafel. Een schaal met erop augurk en plakjes worst eromheen. Blokjes kaas aan een prikker. Ja, en zo tegen 11:30 ging iedereen lekker naar huis. Ja. Leuk hoor, Marcel, zo'n verhaal eventjes om te horen van je. Even kijken hoor. Ja, we hebben Peter, die zegt: gezelligheid, kan ik me vooral herinneren. Alle familie bij elkaar. Lekker gebakje, kopje koffie, thee, drankjes, plakje worst. Ook weer datzelfde beeld.
0: Ja, dat denk ik ook. Ja.
1: Dat is echt Hollands wel, hè. Ik denk dat dat toch wel een beetje de Nederlandse cultuur is, dat kring. Ik heb ook nog veel kringverjaardagen gehad, hoor, mijn leven.
0: Ja, maar het is op zich logisch, hè. Ik bedoel, je hebt normaal gesproken, laten we zeggen, een plaats of 5, 6 in huis misschien voor mensen.
1: Ja.
0: En dan pakte je de eetkamerstoelen erbij. Want er kwamen heel veel mensen natuurlijk op verjaardag.
1: Ja, bij de buren stoelen halen moesten wij
0: ook
1: wel eens.
0: Ook dat, ja. Ja,
1: we hebben niet genoeg.
0: Kijk, we nog de tuinstoelen werden gepakt. Klapstoel. De klapstoeltjes, ja.
1: Alles kwam erbij.
0: Waar je eigenlijk al niet meer op kon zitten, want je was er al doorheen gezakt. Maar die werden dan toch door binnen gezet, inderdaad. Ja, om zoveel mogelijk mensen in je woonkamer, in de huiskamer noemden we dat, neer te zetten. En inderdaad, ja, de eetkamer, dan het splitste een beetje misschien nog. Ja.
1: Ik weet ook nog zo goed op familieverjaardag dat dan mijn neven, die werden dan wat ouder en die gingen dan meepraten met volwassenengesprekken.
0: Mocht dat wel?
1: En het ging dan over politiek en goed, wat meer onderwerpen waar je als kind niet zoveel van bezig hield.
0: Nou, ik kan me ook wel herinneren dat je dat soort dingen juist niet moest doen. Je moet niet over politiek gaan praten, niet over geld en niet over geloof. Want er werd altijd een beetje grimmig werd de sfeer van ons op verjaardag.
1: Ja. Oh, ik kan me niet zo herinneren. Maar goed, ik weet nog wel het moment dat ik daar zin in had. Dat ik wat ouder werd, dat ik denk, hey, ik vind ook wat. En dan gingen we meepraten met de volwassenen. Ja, dat was wel een mooi moment.
0: Dat mochten jullie wel thuis, zeg maar.
1: Ja,
0: dat is wel fijn.
1: Ja, zeker. Ja. En ik vond het altijd heel leuk om ons daarmee te bemoeien. Ja, nu in tijden van polarisatie toch wel wat gevoelige onderwerpen. Hè? Dus ik weet niet of dat dan vroeger en nu nog steeds zo was. Oké, dan gaan we even door naar Henny. Die zegt wacht even hoor. Er komt zoveel binnen.
0: Ja, doe er maar eentje nog, want we moeten ook. Nou, Margot zit er al klaar voor.
1: Ja, noem nog even Nettie. Die zegt: goede herinneringen aan mijn Brabantse gezelligheid. Familiebezoek, worstenbroodjes, koude schotel. Kaas en worst. Plaatjes draaien.
0: Ook,
1: ook gedaan.
0: Ja.
1: Later rond 13, 14 jaar werd feestjes op mijn zolder. Met een visnet en posters en kerstverlichting.
0: Nou, zo'n visnet hing aan het plafond inderdaad. Dat was populair.
1: Wat is dat dan?
0: Ja, echt een visnet. Ja, decoratie vonden we mooi inderdaad.
1: Ah, wat grappig.
0: En spotjes aan het plafond en aan de wanden en zo. Ja,
1: oh god. Na afloop kreeg ze sinaas en een ijsje. Dat was heel wat in die tijd.
0: Geweldig. Leuke herinneringen ophalen, dat doe je de hele dag bij Radio M Utrecht. Ook vanmiddag weer bij Connie in Aan Tafel. En bij Aart en Utrecht komt thuis. Laat het ons weten via de RTV Utrecht app. En
1: via Facebook kan het ook. Radio M Utrecht. Moet je reageren onder de laatste post.
0: Maar gewoon, had je ook wel zo'n visnet in huis hangen?
1: Ja.
0: Dat was ook plezier wel. Dat, dat was heel populair.
2: Ja, Bob en Mick zijn ongeveer van dezelfde tijd.
0: Ja.
2: En dat visnet, dat hadden wij ook, inderdaad. Ja. Met schelpen erin, hè.
0: En spotjes aan de wand en op het plafond.
2: Ja.
0: Van die bruine
2: donkerbruin.
0: Spotjes. Dat zie je wel. Ja.
1: Ik heb even een foto opgezocht.
0: Oranje hadden wij ook trouwens. Oranje spotjes.
2: Oranje met bruin.
0: Ja, geweldig. Wat een kleurencombinatie.
2: Ja,
0: ook
2: lekker hoor.
0: Ook de tegeltjes in de keuken. Of met appeltjes.
2: Oranje.
0: Oranje. We hadden ook paars-gele en in de gang, dat was in de gang. En in de woonkamer geel-bruine tapijttegels hadden wij. Die kwamen ook in.
2: Mooi hoor. Van die vierkante tapijttegels.
0: Exact,
2: ja, die kan ik ook nog.
0: Ze zijn er nog steeds, tenminste, ze zijn nog steeds verkrijgbaar. En het is op zich hartstikke handig. Back to the 70's in gedachten, maar terug naar de dag van vandaag en het weer. En de komende dagen maar gewoon.
2: Ja, nou, de bewolking overheerst vandaag, dat is 1. En de warmte komt eraan, dat is 2. En we hebben al een klein beetje zon gehad, maar er zal niet heel veel zijn tot het einde van de middag. Bovendien zit er ten zuidwesten van ons ook een heel klein gebiedje met wat lichte regen. En dat kan de komende uren ook over onze provincie trekken. Maar niet iedereen vangt iets op, hoor. Dus het zal heel sporadisch zijn. Dat heeft te maken met een warmtefront. En als dat eenmaal naar het noordoosten is getrokken, dan voert de zuidwestelijke wind Franse lucht aan. En dan gaan de temperaturen vandaag omhoog naar 24 graden. Nou, dat is nog lekker, hoor. En vooral eind van de middag en vanavond, als de zon weer tevoorschijn komt, is het buiten heerlijk toeven. Dan krijgen we ook nog een redelijke nacht. Het is helder. De temperaturen die zullen gaan teruggaan naar zo'n 15, 16 graden. Dus wat dat betreft is het morgenochtend, net na zonsopkomst, eventjes alles tegen elkaar openzetten. Voordat dan echt de warmte binnenkomt, 28, 29 graden met flink wat zon morgen. En vrijdag 33 graden. Met in de namiddag en avond misschien wel een flinke onweersbui. En dat houden we het hele weekend en maandag vast. Broeierig weer. Warm ook. Warme nachten ook. Plaknachten. En vooral vrijdag en zaterdag kans op een onweersbui.
0: Oké, dus ook het hele weekend. Dus de kansen zijn aanwezig dat je donderslagen hoort en bliksemschicht in de lucht ziet of zo.
2: Vooral die zaterdag. Ja, die zondag denk ik dat de kans wat minder is. Maar wat dat betreft blijft het wel warm, hoor. Met temperaturen. Ook op maandag nog weer naar de 30 graden toe. Dus wat dat betreft is het echt heel heet. En vooral door de hoge luchtvochtigheid. Hè. Gisteren hebben we het even gehad over de gevoelstemperaturen. Die maakt het voor het gevoel zo ondraaglijk heet.
0: Ja. We doen er niks aan, behalve dat je het kunt toelichten en ons duidelijk kunt maken dat je er misschien enigszins tegen kunt wapenen.
2: Ja, je kunt je eigen hitteplan maken natuurlijk. Hè. Dus goed zorgen dat je huis koelt. Zelf natuurlijk niet in de volle zon gaan zitten.
0: Nee.
2: En goed blijven drinken. En vooral ook even op je buurman en buurvrouw letten.
0: Margot, dankjewel. Morgen is donderdag. Dan zeg ik vroeg de wekker zetten voor Utrecht is wakker, hè?
2: Ja, geen probleem.
0: Oké, goed zo. Heel graag tot dan. En vanmiddag worden we hier aan tafel weer bij Aart en Utrecht komt thuis. Dankjewel, Margot. Het is 7 voor 9. Het wordt 6 voor 9. Er staat vast en zeker weer te popelen van ongeduld. En wij allemaal natuurlijk voor de hits uit Holland. In de jaren 70 zijn er zoveel leuke plaatjes gemaakt in de Nederlandse taal. In het Engels ook. En het Frans volgens mij ook wel, van Nederlandse bodem. Dus de hits uit Holland die komen er zo meteen aan. Hier bij Radio Ebbe Utrecht.
2: Kijken we naar uit, toch?
0: Zeker, dat zei ik al. Dus,
2: Edwin.
0: Heel mooi. Veel plezier en blijf lekker luisteren naar de hele dag, de jaren 70, bij Radio M Utrecht. Edwin.

0: allereerste glasbak. Vrijdag vanaf 9 uur. De top 100 van 1978. Alleen bij ons. Radio M Utrecht.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Op onze zolder.
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Get ready for the OG.
8: All y'all bitches wanna look like me.
9: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
0: Radio M Utrecht, in midden in...
10: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle 3 de doelpunten. Met zijn hat-trick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Goedemorgen en van harte welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 17 juni. Zoals gewoonlijk brengen wij je het komende uur op de hoogte met nieuws en achtergronden uit je eigen streek. En tegenover mij zit Eddy van der Weer, die binnenkort ook op de woensdag om en om met mij te horen is bij Eemland 1 Actueel. En vandaag in de uitzending Marielle Kroon, directeur van het MDL-fonds over het belang van hun collecteweek, actuele nieuwtjes uit onze regio, het weer natuurlijk met Klaas Bijker, bij Eemland 1 Actueel. En vandaag in de uitzending Marielle Kroon, directeur van het MDL-fonds over het belang van hun collecteweek, actuele nieuwtjes uit onze regio, het weer natuurlijk.

0: Je hoorde If van Stevie Wonder. En ja, wat als, wat als. We beginnen vandaag met iets dat ons allemaal aangaat. Onze gezondheid. Want wist je dat miljoenen mensen te maken hebben met maag, darm of leverziekte? En dat bovendien bijna 140.000 kinderen in Nederland hiermee leven? Daarom is deze week de landelijke collecteweek van het MDL-fonds. En Mario Kroon, directeur van het MDL-fonds, kan ons hier alles over vertellen. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Laten we beginnen met de basis. Wat is het MDL-fonds precies? En waar zetten jullie je dagelijks voor in?
1: Ja, het MDL-fonds is een gezondheidsfonds wat eigenlijk geld ophaalt voor onderzoek, maar ook voorvechterschap doet voor mensen met een maag-, darm- of leverziekte. En daar horen ook nog de alvleesklier bij en de galwegen en de slokdarm. Dus het is eigenlijk een heel groot orgaangebied. En dit jaar gaan we ons extra inzetten voor kinderen met zo'n aandoening. En dat zijn er toch heel erg veel. En ja, je kunt je denk ik wel voorstellen dat kinderen met een maag- of een darmaandoening, met name een darmaandoening, die hebben niet alleen de lichamelijke klachten daarvan, maar die lijden daar ook nog onder omdat ze zich ervoor schamen, omdat er een beetje een taboe op rust, omdat ze soms een ongelukje hebben en zich moeten verschonen, omdat ze op school niet naar de wc durven. Dus het is een beladen onderwerp eigenlijk. En wij willen ons inzetten om te zorgen dat ook voor deze kinderen er veel meer onderzoek komt naar diagnose, maar met name ook naar behandelingen. Want voor kinderen is dat altijd lastiger. Er is altijd minder onderzoek voor kinderen, terwijl het zo belangrijk is.
0: Ja, daarom ook deze collecteweek natuurlijk. Waarom is juist die collecteweek ook zo belangrijk?

0: voor jullie organisatie?
1: Ja, die collecte, dat is eigenlijk een hele mooie traditie. Hè? Dat de vrijwilligers voor ons langs de deuren gaan. De mensen moeten zich realiseren, het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen. Om het goede doel te steunen. En het is ontzettend mooi dat, vind ik, dat zoiets bestaat. Dat je eigenlijk buiten al het overheidsbeleid om een hele stroom hebt waarin je echt het goede kunt doen voor deze patiënten. Dus het geeft een soort saamhorigheid. Iedereen doet het voor hetzelfde doel. En ja, ook de zichtbaarheid voor deze groep, die kinderen met een maag-darm- of leverziekte, die willen wij gewoon een beetje in het zonnetje zetten. En die collecteweek is voor ons een enorm waardevolle manier, ja, om meer onderzoek te kunnen doen. Want we zijn als MDL-fonds volledig afhankelijk van donaties. We krijgen geen subsidie.
0: Nee, oh ja. En kunt u iets meer vertellen over hoe die collecte praktisch in zijn werk gaat? Wat gebeurt er nou in deze week?
1: Ja, dat is een hele organisatie. Daar zijn mijn collega's een jaar lang mee bezig. En we hebben in het land vrijwilligers. En die worden weer aangestuurd door een coördinator die de bussen uitdeelt, de collectebussen. En dan gaan mensen met zo'n collectebus langs de deur om geld in te zamelen. En daarna gaan ze met z'n tweeën samen met de coördinator. Dus we hebben altijd een vier ogen principe, hè, zodat dat allemaal veilig gebeurt. Dan gaan ze
0: tellen,
1: de opbrengsten tellen.
0: En ja.
1: Die worden afgestort bij de bank. Dus voor ons is dat altijd heel spannend. Wij hebben ons kantoor in Amersfoort en dan is het nog wekenlang. Ja, is het heel spannend wat er elke keer weer op de rekening staat. Dus we kunnen uiteindelijk pas de balans opmaken na een heel aantal weken nadat alle vrijwilligers dit gedaan hebben en het geld hebben afgestort. En daar zit heel veel werk in. Dus we zijn onze vrijwilligers ook verschrikkelijk dankbaar dat ze dit voor ons willen doen. Die geven hun tijd en die halen dat geld op. En dat is een enorme klus, maar het is ook eigenlijk wel heel geweldig dat zoveel duizend mensen door het hele land heen dat doen. Nou, we hebben niet overal vrijwilligers, want dat wordt in deze tijd moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden.
0: Dus ik hoor een vraag om hulp.
1: Ja, een vraag om hulp, die is er altijd. Maar mensen kunnen ook naar onze website gaan en daar kun je gewoon een digitale donatie doen.
0: Oh,
1: dat
0: fantastisch.
1: Dat is ook een manier. MDLfonds.nl. En ik heb bijvoorbeeld zelf een digitale collectebus aangemaakt.
0: Die kun je dan delen op de socials of via WhatsApp.
1: Ja.
0: En
1: inderdaad.
0: En waar wordt het geld concreet voor gebruikt? Ja, je zegt onderzoek, maar kun je voorbeelden geven?
1: Ja.
0: Worden er ook zaken gemaakt waar echt die kinderen ook wat meer mee kunnen?
1: Ja, zeker. Ja, wij hebben. Ja, dat is eigenlijk best een ontroerend verhaal. We hebben een echtpaar, Gerben en Mimi. En die hebben een babytje verloren aan necrotische enterocolitis. NEC heet dat ook wel. En dat is bij te vroeg geboren kinderen kan dat voorkomen. En dan sterft de darm af.
0: Ja.
1: Ze hadden een tweeling en één kindje heeft het godzijdank overleefd. En het andere kindje is overleden. Nou, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar verdriet. En ja, en deze ouders zijn voor ons in actie gekomen en we hebben dat omarmd. Dus dat is voor ons nu ook een heel belangrijk onderwerp geworden, die NEC. En wij steunen eigenlijk onderzoek naar, waarschijnlijk heeft dat veel te maken met het microbioom van die kindjes. Dus met de bacteriën in de darm. Het is ook een infectie, hè, een ontsteking. Dus daar zijn we onderzoek naar aan het doen om te zorgen dat in de toekomst die premature kindjes die NEC of niet meer krijgen, of dat het snel te ontdekken is, hè? Want als je er snel bij bent, dan ben je hopelijk nog op tijd met je behandeling. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar we onderzoek naar aan het steunen zijn. En iets anders is dat er ook kinderen zijn, niet alleen volwassenen, maar ook kinderen met een chronische ontstekingsziekte van de darm. Want dat begint vaak al op de kinderleeftijd. Wij noemen dat IBD, het is een ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat is een hele nare chronische ziekte. En dat begint vaak in de puberteit.
0: Ja.
1: En ook daarvoor is het ontzettend belangrijk dat er meer onderzoek komt naar hoe je het snel kunt behandelen eigenlijk. Hoe je daar snel iets mee kunt.
0: Ja, genoeg te doen
1: dat
0: dus.
1: Dat is heel belangrijk.
0: Genoeg te doen. En,
1: ja, genoeg te doen. Er is enorm veel te doen. Want 140.000 kinderen is echt veel die hier last van hebben. En we zetten ons ook in, dat is iets heel simpels eigenlijk, maar dat klinkt heel simpel, maar voor schone en besloten school-wc's. Want de wc's op school zijn heel vies en dan houden die kinderen het op en dan kunnen ze ook medische klachten van krijgen.
0: Ja, uiteraard.
1: En medische zorg voor nodig hebben.
0: Ja, en dat
1: zijn allemaal dingen die wij doen voor kinderen met een MDL-aandoening en eigenlijk ook voor alle kinderen. Hè, want ja, als kinderen niet op school naar de wc gaan, dan kunnen ze er een MDL-aandoening van krijgen.
0: Ja, absoluut. Nou, wij zijn wat wijzer. Komen ze bij je aan de deur, dan zou ik zeggen, geef vooral. Dankjewel Mario Kroon voor dit gesprek en het belangrijke werk dat jullie doen. En nogmaals, wil je bijdragen aan een toekomst zonder maag, darm en leverziekte? Kijk dan op mdlfonds.nl en klik op help mee.
1: Heel fijn. Dankjewel.

0: Nieuws uit de regio.
1: De Soester Zakenkring organiseert op 24 juni weer de traditionele haringparty in de Soesterduinen. Tijdens dit evenement wordt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor lokale goede doelen. Ondernemers uit Soest en Baren komen hier samen om te netwerken en natuurlijk de haring te proeven. Er is ook een loterij georganiseerd om extra geld in te zamelen voor de goede doelen. Kinderen in Soesterberg hebben afgelopen dinsdag volop buiten gespeeld in de vernieuwde locatie Bloemenheuvel. Er waren veel sportieve en creatieve spelletjes te doen in de frisse buitenlucht. Het doel van deze middag was om de kinderen te stimuleren meer te bewegen en samen te spelen. De activiteiten trokken veel jonge buurtbewoners aan uit het hele dorp. De gemeente Bunschoten heeft strenge maatregelen opgelegd aan horecagelegenheid de Gingerman. Er is een dwangsom aangekondigd omdat de zaak zich niet aan de geldende regels houdt. Als de ondernemer de situatie niet snel aanpast, moet er een hoog geldbedrag worden betaald. De gemeente voert hiermee de druk op om de veiligheid en voorschriften af te dwingen. De partijen VVD, D66, CDA en 50PLUS hebben in de gemeente Baarn een nieuwe coalitie gevormd. Simon Bremmer is de gezamenlijke kandidaat wethouder voor het CDA en 50PLUS in de nieuwe raad. De VVD draagt Anne Sterenberg voor, die momenteel nog wethouder is in de gemeente Soest. De gemeenteraad van Baren moet binnenkort nog officieel beslissen over deze nieuwe benoemingen.

Ja, en ik kom nog even terug op het nieuwtje van de coalitie van Baren. Want Anne Sterenberg, die was tot voor kort wethouder van in de gemeente Soest, is ze niet meer. Dus even een correctie. Gaan we verder met de rest van het nieuws, want we hebben natuurlijk nog meer. De openbare basisschool Het Kruisgat in Bunschoten heeft grote zorgen geuit over het gebrek aan ruimte. De school zit momenteel helemaal vol en kan de groei van het aantal leerlingen niet meer aan. Dit zorgt voor problemen met de kwaliteit van de huisvesting en het onderwijs. De directie vraagt de gemeente daarom om een snelle oplossing voor dit ruimtegebrek. De gemeente Baarn zoekt kandidaten voor de koninklijke onderscheidingen van volgend jaar. Inwoners kunnen mensen voordragen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de lokale samenleving. Met deze lintjes wil de gemeente lokale helden extra waardering geven en in het zonnetje zetten. Aanmelden van kandidaten kan vanaf nu via de website gemeente Baarn. Een 37-jarige man heeft 4 jaar cel en TBS tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij de woning van zijn ex-partner in Soesterberg. Ook zou hij haar hebben bedreigd en gestalkt. Door de ontploffing ontstond schade aan de woning en aan spullen van omwonenden. De rechtbank in Utrecht doet op een later moment uitspraak in de zaak. De gemeente Baarn gaat de komende 15 jaar investeren in speel-, sport- en ontmoetingsplekken. De gemeenteraad heeft daarvoor de nieuwe BOSS-beleidsplan vastgesteld. Het plan moet zorgen voor een gezondere en aantrekkelijkere openbare ruimte. Het oude speelruimtebeleid uit 2009 voldoet volgens de gemeente niet meer. In het nieuwe beleid staan ook thema's als klimaat, biodiversiteit en inclusiviteit centraal.

0: Silk Sonic met Skate. En daarvoor hoorde je The Golden Earring met Last of the Mohicans.
1: Nieuws uit de regio.
0: Gaat even wat mis met de techniek, maar we zoeken natuurlijk de aankondiging van Klaas Bijker. Want we willen wel even weten wat voor weer het wordt vandaag.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Hallo Klaas.
3: Optimaal, maar ik hoor je wel.
2: Oh ja, ja we zaten even. Ja, er waren hier wat donkere wolken in de studio. Dus,
3: Ja. Geen voorspellende waarde voor vandaag hoor, die donkere wolken.
2: Nee, want wat kunnen we verwachten vandaag?
3: Ja, behalve dan die studiowolken verder toch steeds bredere opklaringen. Temperaturen gaan richting 25 graden. Nog niet eroverheen, maar morgen wel. Dus een graad of 27.
2: Dan wordt het echt tropisch?
3: Tropisch is boven de 30, hè.
2: Okay.
3: Ja, dat gaat misschien lukken op vrijdag. Vrijdag, dat wordt dus de heetste dag van deze week. Het is wel zo, als het op zijn heetste is, dan komen juist ook onweersbuien tevoorschijn. En die later in de middag twee onweersbuien op lijn, achter elkaar.
2: Op lijn? Wat betekent dat?
3: Wat?
2: Onweersbuien op lijn?
3: Twee buienlijnen, zou ik maar zeggen. Met onweer, misschien ook hagel en windstoten.
2: Hallo?
3: Het zijn kortvurende buien. Ik denk niet dat de hoeveelheden heel groot zullen zijn. Want je wordt er nog even flink nat van. En dan daalt de temperatuur van 30 naar 25 graden. En dan hebben we een zwoele avond. En achter die buien koelt het niet echt af, hoor. Want het is op zaterdag alweer 27 graden. En dan gaan we zondag alweer richting 30 graden. En gaan er maandag duidelijker overheen, denk ik, als vrijdag. En dan wordt het ook op maandagavond wordt het afgestraft met regen- en onweersbuien. En dan is het vanaf dinsdag is het rond 20 graden. Dus het is dan weer meer dan 20 graden.
2: Dus we kunnen wel lekker een terrasje pakken en een barbecueetje doen, als ik dat zo hoor.
3: Ja, we kunnen een terrasje pakken, maar bij het hete weer moet je wel opletten, hè. Dus het weer kan dan verstoord worden door het onweer en de afkoeling.
2: Ja, maar goed, dat is toch. Dan letten we toch gewoon op en dan gaan we eventjes naar binnen en dan gaan we daarna weer naar buiten.
3: Ja, want ik moet mij denken aan een hete dag jaren geleden aan zee. En toen zag ik duidelijk vanuit zee, dat was in de buurt van Den Haag, zag ik onweersbuien komen opzetten. Dus ik dacht wegwezen. Maar bijna iedereen bleef zitten. De mensen werden compleet verrast door het onweer.
2: Oké, dus dan moeten we een beetje...
3: Dat is het voordeel van een weerhobby, hè? Dat je dat ziet aankomen.
2: Ja, precies. Ja, maar dat is echt beroepsinformatie. Want dan kan je... Of valt het mee?
3: Ja, ik denk het ook door mensen... je hebt niet zoveel kennis nodig, hoor, om te zien dat er onweersbui aankomt, denk ik. Maar ja, als je er nooit op let, dan weet je dat niet. Nee. Geeft verder niks, maar het is wel onhandig.
2: Ja.
3: Als je de tekenen niet ziet. Ik bedoel, niet iedereen zal doorhebben welke wolk onweer of regen brengt. En welke eigenlijk nog niet is uitontwikkeld voor regen of onweer. Dat moet je kunnen onderscheiden.
2: Ja,
3: en
2: ja.
3: Ik wil één ding zeggen. Van als het heel hard regent in de verte, kun je niet, zie je de horizon niet. Dus die zware regen die maakt dat het zicht plotseling veel minder is. Kijk, als die muur op je afkomt, dan weet je het al, hè.
2: Ja, precies. Ja.
3: Nou ja, even dus, wat informatie over hoe je zelf op het weer kunt letten. Maar nogmaals, vandaag en morgen steeds meer zon, steeds hogere temperaturen. Tot tropisch warm op vrijdag. Wordt dan opgevolgd door regen en onweer. En het idem dito op maandag. En daartussendoor, op zaterdag en zondag, is het gewoon warm. Lekker warm.
2: Oké, we houden de paraplu en de zonnebrand in de gaten. En dan, dank ik jou, denk ik. En dan morgen weer.
3: Hoge factor heet dat, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ja.
2: Prachtig.
3: Dus met een hoge factor insmeren en dan kun je dan moet je nog niet te lang in die zon zitten.
2: Nee, het blijft gevaarlijk.
3: Het wordt een hele koperen ploert.
2: Ik dank je hartelijk voor de actuele weersverwachtingen. En morgen is er weer nieuw weer, denk ik, Klaas.
3: Ja, als het goed is wel.
2: Oké, nou,
3: doei.
2: Dankjewel. Dag.

0: Duran Duran met Hungry Like the Wolf hier bij Eemland 1 Actueel. En vandaag zetten we een gloednieuw programma in de spotlight. Want vanaf vanmiddag hoor je hier Duurzame Draai. Een uur lang alles over duurzaamheid, energietransitie en circulaire initiatieven. En gewoon uit onze eigen streek. En daarover ga ik praten met een van de drijvende krachten achter dit nieuwe programma. Presentatrice Annemarie Onderstal. Annemarie, welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: En Annemarie, laten we meteen even met een vraag beginnen die veel luisteraars misschien hebben. Er is al best veel aandacht over duurzaamheid, voor duurzaamheid. Waarom dan toch een nieuw programma over dit onderwerp?
1: Nou, omdat er eigenlijk heel veel gebeurt hier in de regio. En ja, vooral ook omdat Eemland 1 eigenlijk heel graag iets wilde met dit item. En ja, wij als Baarn Duurzaam zijn natuurlijk meteen ingesprongen. Dus om vooral ook de consument meer te informeren. Er is veel onduidelijkheid. En wij hopen wat meer, luchtigheid ook van de duurzaamheid. En kijken hoe we mensen en vraagstukken centraal kunnen zetten.
0: Ja, en het gaat daarbij niet alleen om grote thema's, maar juist ook wat er dichtbij gebeurt.
1: Ja, juist. Ook over een repaircafé, over een wijkinitiatief. Over een clothing loop.
0: Wat is een clothing loop?
1: Zeg maar dingen wat kleiner, want met heel veel kleine dingen kunnen we zeg maar ook een heleboel bereiken. En we hebben zo weinig invloed op al die grote dingen.
0: Ja, maar ik hoor je net clothing loop. Wat is dat?
1: Ja, we hebben in Baren ook een... en ik weet eigenlijk niet of Soest en Amersfoort en Leusden en Bunschoten het ook hebben. Maar dat is zo'n kledingtas. Die gaat zeg maar rond in het dorp en daar stopt iemand wat in en dan haalt iemand er weer wat uit en dan een soort van tweedehands kleding gebruikt, dus daar haalt iedereen zeg maar iets uit.
0: Ja, dat is natuurlijk zeer lokaal en heel duurzaam. Ja. Wat kunnen luisteraars nou concreet verwachten van duurzame draai? Hoe ziet zo'n uurprogramma er bij jullie uit?
1: Ja, dat gaat eigenlijk best wel vlot, want eigenlijk hebben wij inmiddels gemerkt dat een uur best wel kort is. Wij zijn zelf zeker geen radiomakers, dus wij zijn eigenlijk een aantal amateurs die dit nu opgezet hebben, samen met jullie overigens, waar we natuurlijk gewoon heel goed begeleid worden. Maar elke 7 minuten hebben we een onderwerp en vanmiddag gaat dat dan over het buurtinitiatief TED. Dus dat is de wijk Transvaal, waar bewoners hier in Baren zelf het initiatief hebben genomen om de verduurzaming, dus het gasloze zijn over een aantal jaren, om die verduurzaming zeg maar
0: dat,
1: in de wijk.
0: Dat is nog wel een project ook, ja?
1: Op per huis aan te pakken. Maar we praten ook met de klimaatburgemeester van Soest. De klimaatburgemeester van Baren, Noelle, is medepresentator. Henk van Es doet veel in Baren, is ook medepresentator. En zo hebben we ook nog, spreken we met Jessica en Sigrid. En zij doen een heleboel projecten in Soest. Over warmte aan vijvers, dus uit de vijvers warmte halen, waarmee je huizen kan verwarmen.
0: Kan dat? Ik moet echt gaan luisteren.
1: Ja, het is echt. We gaan hele leuke dingen doen. En ja, vanmiddag voor het eerst natuurlijk is een beetje de eerste uitzending die we met verschillende onderwerpen gevuld hebben. Nu nog veel Baren Soest en we hopen dat daar ook vanuit de rest uit de regio wat gaat volgen en wat gaat komen.
0: Ja, dus ook een oproep natuurlijk aan de luisteraars. Heb jij een leuk initiatief? Heb je iets duurzaams? Kun je natuurlijk altijd melden bij Duurzame Draai van Eemland 1.
1: En, ja, je mailtje sturen naar communicatie@baarnduurzaam.nl. Nou, komt het meteen op de goede plek uit.
0: Helemaal goed. En is het programma vooral bedoeld om te informeren of willen jullie ook echt mensen in beweging krijgen?
1: Nou, dat laatste willen we natuurlijk sowieso, hè, vanuit Baarn Duurzaam. Ik doe communicatie bij Baarn Duurzaam. En wij zijn de bundeling eigenlijk van alle initiatieven in Baren. En zeker willen wij mensen... het is een combinatie, hè, want er wordt zoveel ook landelijk over ons heen gestort. Laat ik het meer zo zeggen.
0: Ja, daarom zei ik al. Van, ja, is er wel behoefte aan... voegt het iets toe? En... Ja, ik denk juist wel dat het lokaal onderbelicht is.
1: Ja, ik denk dat we juist kunnen inspireren. Want uiteindelijk, kijk, we moeten allemaal beginnen met ons huizengoed isoleren. En de mensen die die eigen huis hebben. Nou is woningbezit natuurlijk in Baren best wel hoog. Maar ook mensen die zeg maar in huurhuizen wonen, die kunnen kleine dingetjes doen. Daar hebben we ook een project voor. En kijk, al dat hoog over, dat snappen mensen niet zo goed. En we willen ook af en toe kritisch zijn op dingen die er gebeuren. Door ook een stukje kennis vanuit een stukje techniek of mensen daarin te informeren. Eigenlijk ja, doen wij wat we vanuit Baarn Duurzaam al een aantal jaren gewend zijn. Dat willen we verder uitbreiden. En dan in koppeling met al die initiatieven die er gewoon al zijn. Ik noem een weggeefwinkel die we natuurlijk in Baarn hebben.
0: Op de Brink.
1: De kringloop die we hebben. Zo kan iedereen toch ook zijn steentje bijdragen en proberen wat meer naar de gezinnen te brengen.
0: Ja.
1: Om die bewustwording te creëren.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Vind je het zelf spannend?
1: Nou, ik vond het uiteindelijk, we hebben natuurlijk, het is een opgenomen radioprogramma, dus we doen het niet live zoals nu. En we hebben best wel wat voorbereiding gedaan, maar ik moest eerlijk zeggen, toen ik het terugluisterde, vond ik het helemaal niet heel slecht zo voor de eerste keer. En we beginnen misschien wel een klein beetje wat hakkelend. Maar ja, ik denk dat het heel leuk is geworden. En we gaan volgende week alweer zitten voor nummer 2, want we gaan het ook maar 1 keer per maand doen. Dus het is ook niet zo dat we echt wekelijks op de radio zijn. dus ik ben heel benieuwd hoe het ontvangen wordt. Wij vinden het in ieder geval heel leuk om te doen. En
0: snap
1: ja,
0: ik
1: hoop dat een beetje afstraalt ook.
0: Nou, dankjewel Annemarie Onderstal en heel veel succes met dit mooie initiatief. En ben je benieuwd geworden? Stem dan vanaf vandaag af op de allereerste uitzending van Duurzame Draai van 5:00 PM tot 6:00 PM hier op Eemland 1. Laat je inspireren door verhalen uit je eigen regio en wie weet zet het je aan om zelf ook een duurzame draai te geven aan je dag.
1: Helemaal leuk, dankjewel.

0: Ja, het blijft toch altijd een prachtig nummer, hè? Africa van Toto. Ja, en ik vond Toto eigenlijk ook wel passen bij het onderwerp waar we nu heen gaan. Want vorige week spraken we met Ramon Wernse, kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal, over een paar legendarische wedstrijden van Oranje op voorgaande toernooien. En blikten we met hem vooruit op de wedstrijd tegen Japan. En vandaag is hij er weer bij. Goedemorgen, Ramon.
1: Goedemorgen.
0: En om maar gelijk te beginnen met de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Japan. Iedereen heeft het over de wissels van Koeman.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was doodzonde. Koeman haalde, zoals iedereen had gezien, na 70 minuten alle snelheid voorin naar de kant. En dat zorgde ervoor dat Nederland in de verdediging kwam. En hij vergat daarbij even de wijze woorden van zijn oude leermeester Johan Cruijff bij zowel Ajax als Barcelona, dat aanvallen nog altijd de beste verdediging is.
0: Ja, ja, dus dat, daar waren we niet blij mee.
1: Nee, en verder gingen mijn gedachten ook even terug naar, ik denk dat de meeste mensen dat nog wel herinneren. Dat is de EK van 2004 in Portugal. Toen was Dick Advocaat bondscoach. Mm-hmm. En die haalde toen Arjen Robben tegen de wedstrijd tegen Tsjechië naar de kant. Robben speelde een uitstekende wedstrijd en hij bracht een verdedigende middenvelder, Paul Bosveld. Stonden 2-1 voor en verloren die wedstrijd nog in de laatste fase met 3-2. En de toenmalige assistent bondscoach Willem van Hanegem sprak toen de legendarische woorden: als hij dat nog een keer doet, dan sla ik hem neer. En tussen die twee kwam het nooit meer goed. Maar ik zie dit de huidige assistent bondscoaches nog niet zeggen tegen Ronald Koeman.
0: Nee, en hoe kijk jij dan naar zo'n wedstrijd? Zit je dan helemaal met gekromde tenen op de bank? Of...
1: Nou, laat ik zo zeggen, je ziet het wel aankomen dat als Nederland zo ver teruggaat, dat vaak niet goed afloopt. Dus dat doelpunt hing wel een beetje in de lucht. Dus ik denk dat iedereen thuis dat ook al een beetje dat gevoel had. Ja, en dan was het ook nog jammer dat Mickey van de Ven eigenlijk aan het slapen was bij die laatste corner. Die werd ingekopt door toch een wat kleinere Japanner, de spits van NEC Nijmegen. En dat we toch, ik zou bijna zeggen, de legendarische woorden van Herman Kuiphof, waar zijn we er toch weer ingetuimd. Dus zonde. Aan de andere kant, Japan heeft natuurlijk een prima elftal, heeft niet voor niets recent van zowel Engeland als Brazilië gewonnen. Dus op zich 2-1 was beter geweest, maar ik denk dat iedereen kan leven met 2-2.
0: Ja, zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Deze wonnen eenvoudig met 5-1 van Tunesië. Wat zijn onze kansen op basis van de statistieken tegen de Zweden volgens jou, Ramon?
1: Ja, we hadden het net even over de EK 2004. Nou ja, eigenlijk als we kijken naar... we hebben 25 keer gespeeld tegen Zweden. Dan haal ik de vriendschappelijke wedstrijden even uit. Wat opvalt is dan eigenlijk de laatste, ook die EK van 2004, waar we het dus net even over hadden. Dat werd 0-0. En na verlenging ook nog 0-0. En toen won Nederland bij uitzondering een keer na penalties door prima keepende Edwin van der Sar destijds. En als we naar een WK gaan kijken, dan hebben we één keer tegen Zweden op een WK gespeeld. Dat was de WK 1974. Ook die wedstrijd werd 0-0. Bekend uit die wedstrijd is die beroemde Cruijff-turn, waarin die zijn verdediger Olsson eigenlijk wegkapt. Die is heel vaak herhaald, die beweging. Maar ja, eigenlijk scoorde Nederland in al die 7 wedstrijden, die helaas toen verloren werd van West-Duitsland in de finale, scoorde in alle wedstrijden, behalve tegen de Zweden. Dus 0-0-0-0. We gaan het zien.
0: Ja, spannend. Spannend.
1: Zeker.
0: Inmiddels zijn er alweer 20 van de 104 wedstrijden op dit EK gespeeld. Welke wedstrijden sprongen er tot nu toe voor jou uit?
1: Er zijn heel veel mooie momenten. En het begon natuurlijk, het begon eigenlijk heel slecht. Hè? 3 rode kaarten in een dramatische openingswedstrijd. Dus daarmee werd eigenlijk bijna al het record van de 2 voorgaande WK's verbroken, toen er maar 4 rode kaarten in het hele toernooi vielen. Wat mij opviel verder, nou, laten we gelijk bij vannacht beginnen. Ik weet niet wie is opgebleven of in ieder geval de samenvatting heeft gezien.
0: Als je het niet erg vindt, dan lig ik gewoon te slapen s'nachts.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar de samenvattingen kun je ook kijken.
0: Ja, dat is
1: en
0: waar. Maar
1: eigenlijk
0: daar heb ik jou voor.
1: Wat zeg je?
0: Daar heb ik jou voor.
1: Ja, zeker. Nou ja, wat gewoon hartstikke mooi is natuurlijk, dat Messi bijna 39 jaar op zijn 6e WK 3 keer scoort tegen Algerije voor Argentinië. En nou ja, eigenlijk zesde WK-deelname. Dat is al een record. Op vijf WK's weet hij nu te scoren. En hij heeft het record van de topscoorder aller tijden van de WK's, Miroslav Klose van Duitsland, met 16 doelpunten, heeft hij nu geëvenaard. Dus het zou mij niet verbazen als hij daar overheen gaat. Nee. Dus dat was geweldig. Ja. Uiteraard gisteren een van de mooiste wedstrijden. Die was wat vroeger nog op de avond. Dus wellicht hebben mensen die wel live gezien. Dat was Frankrijk-Senegal. Geweldige wedstrijd. Senegal had ooit de openingswedstrijd WK 2002. Toen verrassend van Frankrijk gewonnen. Deden het heel goed in de eerste helft. Maar wie was daar in de tweede helft? Ja, hij is toch altijd nog een fenomeen. Dat was natuurlijk Kylian Mbappé.
2: Ja.
1: Scoorde twee keer. En,
2: dat heb ik wel gezien.
1: Wat zeg je?
2: Dat heb ik wel gezien.
1: Dat heb je wel gezien, ja. Ja, echt een fenomenale wedstrijd. Ik durf te zeggen, samen met Marokko-Brazilië de beste tot nu toe van dit WK. En we mogen niet vergeten, de verrassing vind ik, Kaapverdië voor de eerste maal op een wereldkampioenschap, ja, tegen toch een van de favorieten Spanje. Het bleef 0-0. Dankzij een keeper van 40 jaar met een naam, prachtige naam, Vozinha, spelend op het tweede niveau van Portugal. Hij hield alle ballen tegen, het bleef 0-0. En op de socials ging hij van 50.000 volgers naar 10 miljoen volgers.
2: Ja,
1: dus dat is ook zeer bijzonder.
2: Ja, hey, maar blijf jij nou echt wakker voor alle wedstrijden?
1: Niet voor alle wedstrijden, maar ik kijk wel alles terug in zoveel mogelijk hele wedstrijden ook in samenvatting. De meeste in hele wedstrijden kijk ik terug en een aantal in samenvatting. Maar van de 20 wedstrijden heb ik er 17 helemaal gezien en 3 in samenvatting.
2: En even, waar komt jouw fascinatie voor het WK eigenlijk vandaan?
1: Ja, vanaf jongs af aan al. Ik speelde eigenlijk op straat voetbal. Ik voetbalde zelf. En met mijn voetbalspel speelde ik als 8, 9-jarige alle tot dan toe gespeelde WK-wedstrijden. Want dan praten we nog over tot de jaren, begin jaren 80. Speelden we alle wedstrijden na. En dan gaat alles in je hoofd zitten. En je haalde boeken uit de bibliotheek. Was lid van de Voetbal International. En ja, dan dat zit allemaal op je lange termijn geheugen, dus dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, en hoe zit je er dan bij thuis? Heb je dan alle oranje artikelen die de supermarkten hebben aangeboden, heb je die dan aan?
1: Nee. Ik zit met een schriftje en daarin maak ik aantekeningen over de statistieken van de wedstrijd. Dus ik kijk, denk ik, op een andere manier naar wedstrijden dan de meeste mensen. Behalve natuurlijk naar het Nederlands elftal. Dan speelt de emotie speelt zeker een rol.
2: Nou ja, hey, hartstikke bedankt. Ik kijk alweer uit naar de wedstrijd van Oranje tegen Zweden van zaterdag. Fijn ook wel dat deze wedstrijd op een voor ons wat meer christelijke tijd wordt gespeeld.
1: Ja.
2: En laten we hopen dat Koeman geen gekke wissels doet.
1: Nee, laten we het hopen. Hè. Ik denk dat hij wel geleerd heeft, hopelijk van de afgelopen wedstrijd. Dus ik verwacht geen gekke wissels. En laten we hopen op een overwinning, maar het zal een nipte zijn.
2: Nou, dankjewel voor je bijdrage weer, Ramon. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dag allemaal.
2: Dit was Eemland 1 Actueel. Van woensdag 17 juni blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar de website eemland1.nl.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: In het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: De nieuwe Rambo Acrylbijts biedt extra lang bescherming door alle jaargetijden heen. Rambo Acrylbijts beschermt tegen vocht en houtrot, tegen winterkou en zomerhitte. Ja, zelfs tegen ultraviolette straling. De nieuwe Taaie Rambo Acrylbijts beschermt hout dus in elk seizoen en gaat 2 maal langer mee.
6: This program is climate neutral.
7: Dit programma is klimaatneutraal.
6: All music will be recycled.
7: Alle muziek wordt gerecycled.
8: Het Muziekmuseum.
9: The Music Museum.
10: Just let me hear some of that rock and roll music.
8: Het Muziekmuseum.
11: Let the music play.
8: Het Muziekmuseum. Kijk ook op hetmuziekmuseum.nl.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. Waar we alles kunnen vinden tegenwoordig. Deze keer een rondleiding langs week 25. En dat is de week waarin Edward Wallerstein, de directeur van de Amerikaanse platenmaatschappij Columbia Records, op 18 juni 1948 een demonstratie geeft van de langspeelplaat. Deze nieuwe vorm van de vinylplaat is uitgevonden door Peter Goldmark. Hij is werkzaam in het laboratorium van Columbia. Binnen een jaar worden er zo'n 3,5 miljoen LP's verkocht. Concurrenten als Decca en Capitol Records kunnen niet achterblijven. Ook zij brengen vanaf 1949 LP's uit. RCA Victor gaat pas in 1950 over op de productie van de 33 1/3 toerenplaat. En ze zijn nu nog steeds razend populair. Ongelooflijk, met die prachtige hoes erbij. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Ja, volgens mij hebben we deze keer geen LP, maar een CD. Je hoort het zometeen. En de muziek die we net hoorden is van Elvis Presley. A Little Less Conversation staat in een remix van Junkie XL, alias Tom Holkenborg uit Nederland, vanaf 22 juni 2002 vier weken lang op de eerste plaats van de Britse hitparade. Op het label worden de uitvoerenden vermeld als Elvis versus JXL. De nabestaanden van de King die willen niet geassocieerd worden met het begrip junkie. Daarom staat het dus zo op de plaats. Het origineel van A Little Less Conversation heeft Elvis op 7 maart 1968 opgenomen in de studio van Western Records in Los Angeles voor de soundtrack van zijn bioscoopfilm Live a Little, Love a Little. In december 1968 wordt het nummer uitgebracht. De single komt niet verder dan nummer 69 in de Amerikaanse Billboard Hot 100. De remix van Junkie XL komt in de Verenigde Staten niet verder dan 50. In het Verenigd Koninkrijk wordt het de 18e nummer 1 voor Elvis Presley. In Nederland komt het tot 2, maar staat maar liefst 15 weken in de top 40. We luisteren dus naar die originele versie van Elvis. Uiteraard. Zometeen tijdens deze rondleiding een van de belangrijkste componisten en zangers van Nederland. Omdat hij geld moet verdienen voor zijn gezin, maakt hij in 1967 als Lord Wanhoop een seks-LP. En wat is nou een seks-LP? Gaat je vertellen, Daan. En muziekvrienden, ja, ik zei het net al, een langspeelplaat van de week. Het is er deze week 1 uit 2011, dus dat is al ruim na het ontstaan van de cd's. Het is van een Nederlandse vrouwelijke singer-songwriter. En ze wordt geboren in 1975 en heeft maar liefst 6 kinderen. En dadelijk tijdens deze rondleiding ook nog muziek van een verkoper van mobiele telefoons. Tot zijn 36e stond hij gewoon in de winkel. Maar op 17 juni 2007 verandert alles voor hem. Als hij met een klassiek lied een talentenjacht wint. En niet zomaar een talentenjacht, nee. Muziekvrienden, ook deze week weer één oude top 40 eentje dus uit week 25 het jaar. Dat verklap ik nog niet. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het geboortejaar is van Mariah Carey, Amerikaanse zangeres. En Bo van Erven Dorens, Nederlandse televisiepresentator. Komen alle twee hetzelfde jaar. En op nummer 1 in die lijst, week 25, staat een nummer van een Engelse rockband opgericht in Birmingham in mei 1964. Het is hun vierde nummer 1 hit en oorspronkelijk bestaat het liedje uit 2 verschillende songs met een groot tempoverschil. En dat vinden we nog wel weer terug in dat ene, in dit nummer wat op 1 staat. En het liedje begint met de volgende tekst. Why do we never get an answer when we are knocking at the door? En dadelijk ook nog muziek van een vrouwelijke Canadese singer-songwriter. 2005 wordt het nieuwe album van haar uit de verkoop gehaald, omdat het al bij de koffieketen Starbucks wordt aangeboden. Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1962. Maar we gaan nu naar maandag 1 juni 1964.
2: Ladies and gentlemen,
3: The Beatles.
2: The Beatles. The Beatles.

0: L. Nevers en Don Kirshner beginnen op 16 juni 1962 in New York hun eigen platenmaatschappij Dimension Records. Het label concentreerde zich op meidengroepen en brengt nummers uit van Jerry Goffin en Carole King. Hun compositie The Locomotion, gezongen door Little Eve, is de eerste grote hit voor Dimension Records. De achtergrondvokalen op die plaat worden gedaan door de Cookies. Deze meidengroep heeft een hit in 1962 met Chains, die hoorden we net. Een nummer van Gary Goffin en Carole King. De Beatles namen het op voor hun debuutalbum Please Please Me. En van deze popgroep uit Liverpool verschijnt op 19 juni 1964 hun vijfde extended play, Long Tall Sally. Een extended play, oftewel een EP, is een plaatje met vier liedjes erop. De Little Richard cover, Long Tall Sally, en de John Lennon en McCartney compositie I Call Your Name zijn op 1 maart 1964 opgenomen. Slow Down van Larry Williams en Matchbox van Carl Perkins zijn op 1 juni 1964 op de band vastgelegd in de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen. Op 4 juni dat jaar leggen George Martin en Norman Smith de laatste hand aan deze vier tracks. De EP Long Tall Sally van de Beatles bereikt de top van de Britse Extended Play hitparade. In ons land wordt Long Tall Sally en I Call Your Name op single uitgebracht. En die staat vanaf 4 juli 1964 drie weken lang op de eerste plaats in de hitwezen top 50. Wij luisterden naar Matchbox, gezongen door Ringo, de drummer van de band, opgenomen op maandag 1 juni 1964. Straks de langspeelplaat van de week, een album uit 2011. Of een cd, ja, vinylplaat was het toen niet, hè? Nee, het kwam pas later weer terug. Het is van een Nederlandse vrouwelijke singer-songwriter. Ze wordt geboren in Den Haag in 1975. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst eens eventjes kijken naar die oude top 40. Aan die lijst zit één tipparade vast en daar gaan we een nummertje uitdraaien.
1: Dit is de tipparade.
2: Nummer 24.
0: En dus nummer 24. Een nummer van Black Widow, Come to the Sabbath. De band wordt opgericht in september 1969 in Leicester in Engeland. En stond vooral bekend om gebruik van satanische en occulte elementen in hun muziek en toneelacts. Hun muziek kun je omschrijven als progressieve folk, wat verwant is aan bijvoorbeeld de muziek van Jethro Tull. Waarschijnlijk ook vanwege het gebruik van de dwarsfluit.

dat is wat leuk van die liedjes uit de tipparade. Want dit kwam ook weer niet in de hitparade terecht. 24 dus, Come to the Sabbath van Black Widow. Ja, die liedjes die verdwijnen helemaal. Want dit was toch wel weer een bijzonder nummer om terug te horen. Band uit Engeland. Muziekvrienden, het is tijd voor de langspeelplaat van de week. En ik zei het net al, het is er een van een dame uit Den Haag. Ze wordt daar geboren op 8 april 1975. En de LP komt uit 2011. En ik moet eigenlijk zeggen de CD, hè? Ja, het is nooit op vinyl verschenen. Het gaat hier om een album van Anouk. En de plaat heet To Get Her Together. Het is het zevende studioalbum van haar. Het verscheen in mei 2011. Anouk Thewe wordt dus geboren in Den Haag, 8 april 1975. En ze wordt opgemerkt in 1995 door radio-dj Alfred Lagarde. En in datzelfde jaar komt ze in contact met Barry Hay van de Golden Earring. Dit resulteert in haar eerste single in 1996, Mood Indigo. In 1997 breekt ze door met de single Nobody's Wife en stond sindsdien met vele albums en singles in de Nederlandse en Belgische hitlijsten. Met het album To Get Her Together slaat Anouk een totaal andere richting in dan men van haar gewend is. Waar vorige albums nog vol stevige rocksongs stonden, levert zij nu een album met een duidelijke basis van soul en funk. Op de plaat wordt meegezongen door Treintje Oosterhuis, Burkert Lewis, Shurma Roos en Jenny Lane. Op 2 oktober 2011 krijgt ze een Edison voor dit album in de categorie Beste Zangeres. Op het moment dat de cd uitkomt is het al platina. Ook dankzij het nummer Killer Bee dat vooraf ging aan de release van het album. Het nummer is 4 dagen gratis te downloaden via iTunes. En het wordt de 3FM megahit en de Radio 538 alarmschijf. Over aandacht dus niet te klagen. To Get Her Together van Anouk uit 2011 is een opvallende plaat tussen de 20 albums die ze tot nu toe uitbrengt. Een plaat met soul, funk en rock. En daarom is het deze week

0: Langspeelplaat van de week. Deze week het album To Get Her Together van Anouk uit 2011. En we luisterden naar Better Off Alone. En dadelijk dus nog veel meer muziek van die plaat. Muziekvrienden, dat is nu tijd voor één oude top 40. Een hele oude, zou ik je zeggen. Eentje uit de tijd dat Radio Veronica als zeezender deze lijst uitzond. Iedere zaterdag van 2 tot 4:30. Dat zie ik hier op het gedrukte exemplaar staan. We hebben alle liedjes weer terug kunnen vinden. We hebben ze in de computer gezet. We swipen er langs 40 tot en met nummer 11. Ik lees de top 10. En we draaien de nummer 1 hit. En dadelijk natuurlijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. En op nummer 1 staat een liedje van een band uit Birmingham. Die worden in 1964 opgericht. Ze hebben in Nederland 4 hits. En het liedje bestaat oorspronkelijk eigenlijk uit 2 verschillende songs met een groot verschil in tempo. En dat is ook terug te horen in dit lied wat dus op 1 staat. En het nummer begint met de volgende tekst. Why do we never get an answer when we are knocking at the door? Nou, ja, dat is een bekende Britse band hoor, zou ik je zeggen. Ik kijk even verder naar die lijst. 6 nieuwelingen, 3 Nederlandstalig liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit Noord-Ierland, Verenigde Staten, Wales, Ierland, Nederland, Schotland, Liberia, Engeland, Barbados en Canada.
1: Top 40. De enige echte Nederlandse hitparade.
2: Nummer 40.
0: Een liedje van een artiest die we eigenlijk van andere liedjes kennen.
3: Empty sound, deserted town, beneath the silvery feather down of morning's waking breath. Forgotten tunes and silver spoons, ghost of deeply shadowed gloom and die a silent death. Junkard peers through plastic ears, holds his bottle of heaven near and dimly strains to rise. Unreal, can't feel. His dagger dangling banded steel through plastic coated eyes.
0: Misschien herken je zijn stem wel. Het is David McWilliams. Die kennen we natuurlijk van Days of Pearly Spencer. En ook Can I Get There by Candlelight. Hij staat nu in deze lijst op nummer 40. Het plaatje staat maar 3 weken in de top 40. En het heet 3 O'Clock Flamingo Street.
4: Nummer 39.
0: En daar staat een lekker nummer wat we het tweede gedeelte nog eens keer helemaal opnieuw willen beluisteren. Die snappende gitaar erin. Norman Greenbaum heet hij. Hij had maar 1 hit volgens mij. Was wel wereldwijd een hit, dat zou ik je zeggen. Verkochten 2 miljoen exemplaren van dit nummer. Spirit in the Sky heet het. Staat dus op nummer 39.
5: When I die and I lay me to rest, gonna go to the place that's the best.
4: Nummer 38.
0: Ja, we gaan het toch het tweede gedeelte helemaal beluisteren. Dus ik stel voor door naar nummer 38. Daar vinden we Tom Jones. Met het liedje Daughter of the Darkness. En hij zingt natuurlijk over

0: wat een stem en geweldig. Tom Jones. Hij heeft het lang volgehouden, zeker. 37. Daar komen we de eerste nieuweling tegen.
1: Top 40.
0: Muziek uit Nederland. Trio 67.

Ja, dat zou nu nooit meer in de hitparade terecht kunnen komen. Ongelooflijk, hè? Trio 67 met Annemarie bestond toen uit Ben de Groot, Jacques Verbrugt en Martin Nauwens. Nieuw. Volgende nieuweling op. Uit Amerika, Rufus Thomas. We kennen hem onder andere van Walking the Dog. Maar ook van dit liedje. Do the Funky Chicken. Nieuw dus op 36.

0: En ze hadden een grootste hit al gehad. Ma Belle Ami werd zelfs een hit in Amerika. Dit was een van de opvolgers ervan. If You Believe in Love staat op 35 in die top 40. Week 25, 1900 nog wat. Nu de band van een held van mij.
1: What's going on? Can you correct my vision? Helping my decision.
0: De eerste zanger Rory Gallagher werd later bekend onder zijn eigen naam, maar hij zat daarvoor in een band. En die heette Taste. En zo waar een singeltje dat in de hitparade terecht is gekomen. Dat is bijna niet voor te stellen.
1: Should I be standing on a chair?
0: Tweede gedeelte gaan we helemaal draaien, want wanneer horen we dit nog weer eens?
2: Nieuw.
0: Het liedje heette What's Going On. Heeft niks met Marvin Gaye te maken, overigens. Nu even de grootste klassiekers aller tijden, echt waar. Geschreven door Graham Nash, Teach Your Children.
1: You

0: Op het album Deja Vu kwam het terecht onder de naam van Crosby, Stills, Nash en Young Teach Your Children. Dus
1: nieuw.
0: Ook religieuze nummers komen we tegen, zoals deze.

en zo heet het ook, Let Us Pray Together. Misschien heb je hun stemmen herkend. Sandra en Andres, nieuw op nummer 32 in die top 40, week 25, 1900 nog wat. Een van de grootste hits aller tijden in Nederland.

Ja, er staan maar 3 Nederlandstalige liedjes in deze lijst. En dat is niet zoveel. En wie is dit dan? Erik Binkhuizen is het.

we kennen hem als Wilde Bras. En dit was zijn eerste singeltje en zijn eerste hit. Die Nacht staat op nummer 30 dus. Er staat wel veel muziek in deze lijst uit Nederland. Zoals ook deze band. Een afsplitsing van de Soul Machine. En dat was weer een afsplitsing van de Swinging Soul Machine. En later heette het...

Het liedje heet Lonesome Tree. En muziekvrienden, moet je eens eventjes goed luisteren. Naar het volgende. Het lijkt verdacht veel op dit van de Beatles. Van het album Abbey Road. Van het album Abbey Road. I Want You. En dit is Lonesome Tree van The Machine. Ja. Copy-paste, maar dat hadden we toen nog niet eigenlijk. We hadden gewoon typemachines. Niks. Ctrl-C,

0: Met onder andere Jerry Rafferty erin, die later in Steelers Wheel ging spelen. Met het liedje Shoe Shine Boy op nummer 28.
1: Nummer 27.
0: Daar vinden we muziek van Bertus Borgers. Die kennen we natuurlijk als saxofonist. Van onder andere Herman Brood, waar hij meespeelde. Maar hij formeerde een band rond deze periode en dat heette de Mr. Albert Show.

0: Ik zou het tweede gedeelte graag weer eens helemaal beluisteren, want het is natuurlijk een bijzonder nummer. De Mr. Albert Show meldt met het liedje Wild Sensation.
1: Nummer 26. Nieuw.
0: Totaal andere muziek nu. Van een ongelooflijk goede zanger. Wat een stem heeft die man. Roger Whittaker. En dit was een van zijn grootste hits.

Ja, je zou maar zo'n stem hebben, hè? Ongelooflijk. Ja, dan scoor je de ene hit naar de andere en dat deed hij dus ook. Hij verkocht zo'n 55 miljoen exemplaren. Roger Whittaker uit Engeland met I Don't Believe in If Anymore. Hey. 25, daar zijn we nu. Hey.

ze worden wel eens vergeleken met Blood, Sweat and Tears en Chicago. Ondanks dat ze voor de band Chicago al begonnen. En ze komen uit Chicago, dat is wel toevallig. The Ides of Mars en Vehicle. Dat was hun enige hit die ze hadden, Vehicle. 24 nu.

Drie beroemde namen: Steve Rowland, Albert Hammond en Mike Hazelwood. Is what we need, my friend. Alle drie verbonden aan Steve Rowland en The Family Dog. Is what we need. En die hadden een hit met dit geweldige nummer Sympathy op 23. En op 22 de hoogst nieuw binnengekomen plaat en band uit Engeland. Ja, lijkt een beetje een Amerikaanse band, maar ze komen terecht uit Engeland. Mango Jerry. Ja, met die singer-songwriter, gitarist, zanger Ray Dorset. In the sun.

Volgens mij werd het zelfs een nummer 1 hit. Komt dus op 22 binnen als hoogste nieuweling. En wie horen we hier? Richard Wayne Pennyman. Oftewel, Little

eind jaren 60 verhuisden ze naar Hamburg. Dus ze opereerden vanuit Duitsland. Het liedje heet Mademoiselle Ninette van de Soulful Dynamics 20. Dus we zijn inmiddels bij het linker rijtje. Beetje vaart maken. Het is hem echt, James Lloyd. Keep on smiling. Het liedje werd twee keer een hit in Nederland. Keep on smiling. In dit jaar, het jaar wat we zoeken dus. En keep

totaal andere muziek, muziekvrienden. Ja, het is leuk van zo'n oude lijst dat het zo heen en weer springt van Nederlandstalige hoepapa muziek naar dit soort keiharde, ja, de voorlopers van de punkmuziek. Frigid Pink heten ze. Een scheurende uitvoering van het liedje van The Animals, House of the Rising Sun. Straks op nummer 1 een liedje van een band uit Birmingham. Het nummer bestaat eigenlijk uit 2 verschillende songs. Maar dat gaan we dadelijk vanzelf horen met verschillende tempo. En het begint met de volgende tekst. Why do we never get an answer when we are knocking at the door? En dan nu gewoon weer lekkere andere muziek. That will set the pace. Other little guitar strum adds strength to the rhythm. En we kennen ze misschien het beste van het liedje Big Bamboo. En dit was de opvolger van Soul Calypso van de Merry Man. En die komen uit Barbados.

Caribische klanken dus op nummer 17. En nu Nederlandse klanken op nummer 16. Met een bekende zanger. Hij had later een solo carrière. En best wel wat hits. Albert West. En hij zingt hier In The Shuffle.

Ik zei het net al, we komen wat religieuze muziek tegen. Op 32 hadden we Sandra en Andres met Let Us Pray Together. En op nummer 15 hebben we deze. Jesus.

een serieus lied van een zanger die nogal wat gekke liedjes maakt, hoor. Zoals Harry the Harry Ape en Ahab the A-Rap. Ken hem misschien ook nog wel. En wat dacht je van The Streak? Everything is Beautiful staat op nummer 15. Muziek nu uit Amsterdam van de band die noemt zich Amsterdam.

0: Ja, bijna een Close Harmony band. Ja, ze konden geweldig goed zingen. Band dus Amsterdam, Lucy Lucy. Muziek nu van Earth and Fire, Ruby is the One, staat op 13. We gaan eventjes door, muziekvrienden, want dit is een heel raar plaatje. Een voetbalverslag van de Europa Cup finale tussen Feyenoord en Celtic. Het was voor het eerst dat een Nederlandse club de finale van de Europa Cup 1 won. En nou ja, mensen waren zo enthousiast dat een samenvatting van het verslag op single uitkwam. En dus in deze top 40. Terechtkomt. Ongelooflijk, staat dus op nummer 12 in een verslag van Wim Hogendoorn en Theo Komen. Nummer 11. Stukje nog van nummer 11. De band Super Sister bestaat weer inmiddels, geloof ik. She looked like in Zimbolinger. It was the cream of the commercial. En het liedje She Was Naked.
1: Beeld van de wekelijkse verschuivingen aan de top van de Nederlandse hitparade. Het overzicht van de nationale top 10.
0: Muziekvrienden, we hebben één oude top 40. Eentje van week 25. Het jaar is 1970. Het jaar waarin Feyenoord de Europa Cup wint. De Europa Cup 1 zelfs. Goed, ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 hit en dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat van de week. To Get Her Together van Anouk uit 2011. Komt-ie. Nummer 10, El Condor Pasa van Simon en Garfunkel. Nummer 9, Real Cool World van The Greatest Show on Earth. Kunnen we ons die nog herinneren? Nummer 8, The Green Malalichie van Fleetwood Mac. Toen nog Fleetwood Mac zonder de dames. Nummer 7, Cecilia, nog een keer Simon en Garfunkel. Nummer 6, Yellow River van Christy. Nummer 5 uit Canada, The Guess Who met American Woman. Nummer 4, Keach van Barry Ryan. Nummer 3, Creedence met Up Around the Band. 2, Never Marry a Railroad Man van Shocking Blue. En 1, The Moody Blues.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
5: Nu is er Golden American. Golden American. Groot van smaak en zo zuiver als goud. Golden American.
6: This program is climate neutral.
4: Dit programma is klimaatneutraal.
7: All music will be recycled.
4: Alle muziek wordt gerecycled.
8: All music will be recycled.
9: Het Muziekmuseum.
10: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het grote wereldwijde web. Waar je alles kunt vinden. En deze keer hebben we rondleiding langs week 25. Uit die week hebben wij een oude top 40 gekozen, eentje uit 1970. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die lijst kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat. Question van de Moody Blues. Het is hun vierde hit in Nederland na Go Now, Nights in White Satin en Ride My Seesaw. Question komt van hun album A Question of Balance uit 1970 en wordt uitgebracht als enige single van de LP. Het is geschreven door zanger en gitarist Justin Hayward. Het nummer schakelt tussen twee verschillende melodieën, een snelle Why Do We Never Get an Answer en een langzame It's Not the Way. Justin Hayward vertelde later dat het oorspronkelijk twee niet afgemaakte nummers waren. Met een simpele verandering van de akkoorden kon hij de nummers samenvoegen. En zo gebeurde het ook. Question staat 10 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 2 weken op de eerste plaats. Bijzonder is dat op de single-uitvoering het orkest pas na 2 minuten te horen is. Terwijl op de albumuitvoering dat al vanaf het begin aanwezig is. De single is dus een totaal andere mix en duurt bijna een minuut korter. En ik denk dat je die single bijna nooit meer terug hoort. Altijd de albumuitvoering. En misschien is hij wel opgevallen. Ja, het begin is echt anders. En de muziek die we net hoorden is van Jacques Dutronc. Want in week 25 wordt op 16 juni 1973 zijn zoon Thomas geboren. Hij heeft die zoon samen met Françoise Hardy. De Franse zanger en zangeres hebben al jaren een knipperlicht relatie. Na de geboorte van hun zoon gaan ze samenwonen in een groot droomhuis in Parijs. Jacques Dutronc heeft in Nederland in de jaren 60 3 hits. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Het is 5 uur, Parijs ontwaakt is zijn grootste en die hoorden we net. De single stond in 1968 maar liefst 11 weken in de Nederlandse top 40. Zometeen tijdens deze rondleiding een van de belangrijkste componisten en zangers van Nederland. Omdat hij geld moet verdienen voor zijn gezin, maakt hij een seks-LP in 1967 als Lord Wanhoop. Moet een wanhoopspoging geweest zijn. En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is niet zo'n mooie vinyle plaat, nee, het is een cd. Komt uit 2011, is van de Nederlands vrouwelijke singer-songwriter Anouk. De plaat heet To Get Her Together. En we hebben nog 2 liedjes daarvan klaarstaan. Ik kijk even naar de computer. What Have You Done? En nog een ander liedje komen we dadelijk vanzelf tegen. En dadelijk ook nog muziek van een verkoper van mobiele telefoons. Tot zijn 36e stond hij gewoon in de winkel. Maar op 17 juni 2007 verandert alles voor hem als hij met een klassiek lied een talentenjacht wint. Ik ga het verhaal vertellen, we gaan dat prachtige klassieke lied laten horen. En dadelijk ook nog muziek van een vrouwelijke Canadese singer-songwriter. 2005 wordt het nieuwe album van haar uit de verkoop gehaald, omdat het al bij de koffieketen Starbucks wordt aangeboden. Een bijzonder verhaal, dat zeker. En dan vertel ik je nu dat de Beach Boys op 18 juni 1964 in de Capitol Studios in Hollywood beginnen aan de opname van The Christmas Album. Vandaag worden de basistracks van We Three Kings of the Orient Air, Blue Christmas, White Christmas en Santa Claus is Coming to Town opgenomen. Op 30 juni 1964 worden deze opnamen afgerond. De Christmas album van de Beach Boys wordt op 9 november 1964 op Capitol Records in de Verenigde Staten uitgebracht en bereikt de 6e plaats in de albumlijst van Billboard. Muziekvrienden, het is nog maar net zomer en nu alweer een kerstlied.

0: The Music Museum.
1: It takes two to radio.
2: Het Muziekmuseum.
1: And you.
3: Dit is de Top 40.
4: 1970.
2: Week 25.
5: Nummer 39.

Track van de langspeelplaat van de week. Album van Anouk, To Get Her Together uit 2011. We luisterden naar Little Did I Know. Dan nu muziek van een van de belangrijkste componisten en zangers van Nederland. Omdat hij geld moet verdienen voor zijn gezin, maakt hij een seks-LP in 1967 als Lord Wanhoop. Een soort wanhoopspoging. Het gaat hier om vader Abraham, oftewel Pierre Cartner. Hij trouwt in Breda op 16 juni 1962 met Annie Mol. Het echtpaar verhuist naar Zetten in Gelderland, waar zij een cafetaria beginnen. Soms slaagt Pierre Cartner erin een van zijn zelfgeschreven liedjes te verkopen aan een muziekuitgeverij voor 25 gulden, maar hij kan zijn gezin hiervan niet onderhouden. Daarom maakt Pierre Cartner rond 1967 een seks-LP als Lord Wanhoop, met liedjes erop als Kruidendokter, mag ik jouw Adam een keertje zijn? In het bad met Violetta en Carolien, mag ik jouw puntje puntje eens zien? Overigens zonder veel succes. In 1969 treedt hij in dienst van de platenmaatschappij Elf Provinciën als talent scout en producer. Het echte succes van Pierre Cartner komt pas met zijn werk als producer en songwriter voor andere artiesten zoals bijvoorbeeld Corrie en de Rekels en vooral met zijn alter ego vader Abraham. Maar nu nog even terug naar de tijd van Lord Wanhoop. Op de melodie van Gina Lollobrigida, een lied van Jack de Nijs, wat in Nederland bekend werd door Tony Bas, het liedje Mina. MUZIEK

0: top 40. De enige echte Nederlandse hitparade. 1970.
1: Week 25.
2: Met Tom.
3: Met Gerda. Weet jij hoe ik in het bezit kan komen van zo'n ontzettend goede Veronica Boos?
2: Ja, dat weet ik. Worden van de Veronica Omroeporganisatie door het storten van 10 gulden op giro nummer 24024 ten name van Veronica Hilversum. In enkele weken ontvang je dan gratis een ongelooflijk mooie superposter in 4 kleuren van het Veronica-schip. Veronica aan land betekent zo'n superposter aan jouw wand. 10 gulden op giro nummer 24024.
1: Nummer 25.

25 in die top 40. Week 25, 1970. De band Ides of Mars met Vehicle. Oorspronkelijk komen ze uit Chicago, net als de band Chicago. En dat klinkt een beetje hetzelfde met een hoop blazers. Interessant is om te weten dat van dit liedje een deel gewist was. En dat ze uiteindelijk een deel van de demo gebruikt hebben in dit liedje. Dan nu muziek van die vrouwelijke Canadese singer-songwriter, waarvan haar nieuwe album in 2005 uit de verkoop wordt gehaald, omdat het al bij de koffieketen Starbucks wordt aangeboden. Het gaat hier om Alanis Morissette en de muziekketen His Master's Voice, afgekort HMV. Deze weigert op 16 juni 2005 de platen van Alanis te verkopen. HMV reageert zodoende op de overeenkomst die de zangeres is aangegaan met de koffieketen Starbucks. Zij heeft de Coffee Club de exclusieve rechten gegund om haar nieuwe album 6 weken lang exclusief te verkopen in de Verenigde Staten en Canada. Als reactie neemt HMV alle platen van Alanis Morissette uit de schappen. Haar nieuwe album is een akoestische versie van Jagged Little Pill, haar debuut van 10 jaar eerder. De overeenkomst met Starbucks heeft niets te maken met de Europese aanbod van haar nieuwe cd. Vanaf 25 juli 2005, dus 6 weken later, is Jagged Little Pill Acoustic van Alanis Morissette gewoon te koop in alle Amerikaanse en Canadese platenwinkels. Gedoe om niks dus.

0: Listen.
1: The Music Museum.
0: Listen again.
2: Het Muziekmuseum.
3: De langspeelplaat van de week.

laatste track die we draaien van de langspeelplaat van de week. To Get Her Together van Anouk uit 2011. Het liedje What Have You Done. En interessant is dat dit eigenlijk de opmaat is naar de opvolger van dit album. Want dat was het album Sad Singalong Songs uit 2013. Goed, we doen het album weer dicht en wachten tot de volgende week voor een nieuw album. Dan nu muziek van een verkoper van mobiele telefoons. Tot zijn 36e stond hij gewoon in de winkel, maar op 17 juni 2007 verandert alles voor hem. Hij wint dan namelijk de finale van British Got Talent, die op televisie wordt uitgezonden. De dan 36-jarige verkoper van telefoons, Pol Potts, zingt Nessun Dorma, oftewel Niemand Slaapt. Dit klassieke muziekstuk komt uit 1924. Het is van de Italiaanse componist Giacomo Puccini. Hij schreef deze aria voor zijn laatste opera Turandot, die hij overigens nooit voltooide omdat hij overleed. Pol Potts wint met de finale 100.000 pond. Daarnaast sluit hij met jurylid Simon Cowell een platencontract ter waarde van 1 miljoen pond af. Zijn album One Chance komt op 22 juli 2007 binnen op de eerste plaats van de Britse albumlijst. De cd staat 4 weken lang aan de top. Hier is dat liedje waar Pol Potts de finale van Britain's Got Talent in 2007 mee won. Nessun Dorma.

Nummer 11 in die top 40, She Was Naked van Super Sister. Band uit Den Haag met onder andere Robert-Jan Stips, Sascha van Geest, Marco Vrolijk en Ron van Eck. Ze hadden in totaal 3 hits, deze en later ook nog Radio en in 1975 onder een iets andere naam, Sweet OK Super Sister, het liedje Coconut Woman. Muziekvrienden, ik heb er nog 1. Van de Britse band The Greatest Show on Earth, een one-hit wonder. Net als het liedje van Norman Greenbaum wat we al eerder draaiden, Spirit in the Sky. Dit is Real Cool World, het staat op nummer 9 dus in die top 40 week 25 1970. Muziekvrienden, het Muziekmuseum gaat weer sluiten via je eigen vertrouwde radio. En je kunt ons natuurlijk altijd vinden via het grote wereldwijde web. Tot een volgende keer. Nummer 9.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is 1 Blad.

0: Goedemorgen en van harte welkom bij Eemland 1 Actueel op deze woensdag 17 juni. Zoals gewoonlijk brengen wij je het komende uur op de hoogte met nieuws en achtergronden uit je eigen streek. En tegenover mij zit Eddy van der Weer, die binnenkort ook op de woensdag om en om met mij te horen is bij Eemland 1 Actueel. En vandaag in de uitzending Marielle Kroon, directeur van het MDL-fonds over het belang van hun collecteweek, actuele nieuwtjes uit onze regio, het weer natuurlijk met Klaas Bijker, Annemarie Onderstal praat over het nieuwe programma Duurzame Draai. En we hebben leuke weetjes en feitjes over het WK met Ramon Wernsen.
1: De omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Eline Wansink.

0: Je hoorde If van Stevie Wonder. En ja, wat als. We beginnen vandaag met iets dat ons allemaal aangaat. Onze gezondheid. Want wist je dat miljoenen mensen te maken hebben met maag, darm of leverziekte? En dat bovendien bijna 140.000 kinderen in Nederland hiermee leven? Daarom is deze week de landelijke collecteweek van het MDL-fonds. En Mario Kroon, directeur van het MDL-fonds, kan ons hier alles over vertellen. Van harte welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Laten we beginnen met de basis. Wat is het MDL-fonds precies? En waar zetten jullie je dagelijks voor in?
1: Ja, het MDL-fonds is een gezondheidsfonds wat eigenlijk geld ophaalt voor onderzoek, maar ook voorvechterschap doet voor mensen met een maag-, darm- of leverziekte. En daar horen ook nog de alvleesklier bij en de galwegen en de slokdarm. Dus het is eigenlijk een heel groot orgaangebied. En dit jaar gaan we ons extra inzetten voor kinderen met zo'n aandoening. En dat zijn er toch heel erg veel. En ja, je kunt je denk ik wel voorstellen dat kinderen met een maag- of een darmaandoening, met name een darmaandoening, die hebben niet alleen de lichamelijke klachten daarvan, maar die lijden daar ook nog onder omdat ze zich ervoor schamen, omdat er een beetje een taboe op rust, omdat ze soms een ongelukje hebben en zich moeten verschonen, omdat ze op school niet naar de wc durven. Dus het is een beladen onderwerp eigenlijk. En wij willen ons inzetten om te zorgen dat ook voor deze kinderen er veel meer onderzoek komt naar diagnose, maar met name ook naar behandelingen. Want voor kinderen is dat altijd lastiger. Er is altijd minder onderzoek voor kinderen, terwijl het zo belangrijk is.
0: Ja, daarom ook deze collecteweek natuurlijk. Waarom is juist die collecteweek ook zo belangrijk voor jullie organisatie?
1: Ja, die collecte, dat is eigenlijk een hele mooie traditie, hè? Dat de vrijwilligers voor ons langs de deuren gaan. De mensen moeten zich realiseren, het zijn allemaal vrijwilligers die dit doen, om het goede doel te steunen. En het is ontzettend mooi dat, vind ik, dat zoiets bestaat. Dat je eigenlijk buiten al het overheidsbeleid om een hele stroom hebt waarin je echt het goede kunt doen voor deze patiënten. Dus het geeft een soort saamhorigheid. Iedereen doet het voor hetzelfde doel. En ook de zichtbaarheid voor deze groep, die kinderen met een maag, darm of leverziekte, die willen wij gewoon een beetje in het zonnetje zetten. En die collecteweek is voor ons een enorm waardevolle manier om meer onderzoek te kunnen doen. Want we zijn als MDL-fonds volledig afhankelijk van donaties. We krijgen geen subsidie.
0: Nee, oh ja. En kunt u iets meer vertellen over hoe die collecte praktisch in zijn werk gaat? Wat gebeurt er nou in deze week?
1: Ja, dat is een hele organisatie. Daar zijn mijn collega's een jaar lang mee bezig. En we hebben in het land vrijwilligers. En die worden weer aangestuurd door een coördinator die de bussen uitdeelt, de collectebussen. En dan gaan mensen met zo'n collectebus langs de deur om geld in te zamelen. En daarna gaan ze met z'n tweeën samen met de coördinator. Dus we hebben altijd een vier ogen principe, hè, zodat dat allemaal veilig gebeurt. Dan gaan ze
0: tellen.
1: De opbrengsten tellen.
0: Ja.
1: En die worden afgestort bij de bank. Dus voor ons is dat altijd heel spannend. Wij hebben ons kantoor in Amersfoort. En dan is het nog wekenlang. Ja, is het heel spannend wat er elke keer weer op de rekening staat. Dus we kunnen uiteindelijk pas de balans opmaken. Na een heel aantal weken. Nadat alle vrijwilligers dit gedaan hebben. En het geld hebben afgestort. En daar zit heel veel werk in. Dus we zijn onze vrijwilligers ook verschrikkelijk dankbaar dat ze dit voor ons willen doen. Die geven hun tijd en die halen dat geld op. En dat is een enorme klus, maar het is ook eigenlijk wel heel geweldig dat zoveel duizend mensen door het hele land heen dat doen. Nou, we hebben niet overal vrijwilligers, want dat wordt in deze tijd moeilijker om genoeg vrijwilligers te vinden.
0: Dus ik hoor een vraag om hulp.
1: Ja, een vraag om hulp, die is er altijd. Maar mensen kunnen ook naar onze website gaan en dan kun je gewoon een digitale donatie doen.
0: Oh,
1: dat
0: fantastisch.
1: Dat is ook nog een manier. MDL-fonds.nl. En ik heb bijvoorbeeld zelf een digitale collectebus aangemaakt. Waarbij ik.
0: Die kun je dan delen op de socials of via WhatsApp.
1: Ja.
0: En
1: allemaal. Inderdaad.
0: En waar wordt het geld concreet voor gebruikt? Je zegt onderzoek, maar kun je voorbeelden geven? Worden er ook bijvoorbeeld zaken gemaakt waar echt die kinderen ook wat meer mee kunnen?
1: Ja, zeker. Ja, we hebben

0: Ja, dat is eigenlijk best een ontroerend verhaal. We hebben een echtpaar, Gerben en Mimi. En die hebben een babytje verloren aan necrotische enterocolitis. NEC heet dat ook wel. En dat is daarbij bij te vroeg geboren kinderen kan dat voorkomen. En dan sterft de darm af.
1: Ja.
0: Ze hadden een tweeling en één kindje heeft het godzijdank overleefd en het andere kindje is overleden. Nou, dat is natuurlijk een onvoorstelbaar verdriet. En ja, en deze ouders zijn voor ons in actie gekomen en we hebben dat omarmd. Dus dat is voor ons nu ook een heel belangrijk onderwerp geworden, die NEC. En ja, wij steunen eigenlijk onderzoek naar, waarschijnlijk heeft dat veel te maken met het microbioom van die kindjes. Dus met de bacteriën in de darm. Het is ook een infectie, hè, een ontsteking. Dus daar zijn we onderzoek naar aan het doen om te zorgen dat in de toekomst die premature kindjes die NEC of niet meer krijgen. Of dat het snel te ontdekken is. Hè? Want als je er snel bij bent, dan ben je hopelijk nog op tijd met je behandeling. Dus dat is een heel concreet voorbeeld waar we onderzoek naar aan het steunen zijn. En iets anders is dat er ook kinderen zijn, niet alleen volwassenen, maar ook kinderen met een chronische ontstekingsziekte van de darm. Want dat begint vaak al op de kinderleeftijd. Wij noemen dat IBD, het is een ziekte van Crohn of colitis ulcerosa. Dat is een hele nare chronische ziekte. En dat begint vaak in de puberteit.
1: Ja.
0: En ja, ook daarvoor is het ontzettend belangrijk dat er meer onderzoek komt naar hoe je het snel kunt, hoe je het snel kunt behandelen eigenlijk. Hoe je daar snel iets mee kunt.
1: Ja, genoeg te doen
0: dat
1: dus.
0: Dat is heel belangrijk.
1: Genoeg te doen. En,
0: ja, genoeg te doen. Er is enorm veel te doen. Want 140.000 kinderen is echt veel. Die hier last van hebben. En we zetten ons ook in, dat is iets heel simpels eigenlijk, maar dat klinkt heel simpel, maar voor schone en besloten school-wc's. Want de wc's op school zijn heel vies en dan houden die kinderen het op en dan kunnen ze ook medische klachten van krijgen.
1: Ja, uiteraard.
0: En medische zorg voor nodig hebben.
1: Ja, ja, en dat
0: dus dat zijn allemaal dingen die wij doen voor kinderen met een MDL-aandoening en eigenlijk ook voor alle kinderen. Hè, want ja, als kinderen niet op school naar de wc gaan, dan kunnen ze er een MDL-aandoening van krijgen.
1: Ja. Absoluut. Nou, wij zijn wat wijzer. Komen ze bij je aan de deur, dan zou ik zeggen, geef vooral. Dankjewel Mario Kroon voor dit gesprek en het belangrijke werk dat jullie doen. En nogmaals, wil je bijdragen aan een toekomst zonder maag, darm en leverziekte? Kijk dan op mdlfonds.nl en klik op Help mee.
0: Heel fijn. Dankjewel.

0: Nieuws uit de regio.
1: De Soester Zakenkring organiseert op 24 juni weer de traditionele haringparty in de Soesterduinen. Tijdens dit evenement wordt het eerste vaatje Hollandse Nieuwe geveild voor lokale goede doelen. Ondernemers uit Soest en Baren komen hier samen om te netwerken en natuurlijk de haring te proeven. Er is ook een loterij georganiseerd om extra geld in te zamelen voor de goede doelen. Kinderen in Soesterberg hebben afgelopen dinsdag volop buiten gespeeld in de vernieuwde locatie Bloemenheuvel. Er waren veel sportieve en creatieve spelletjes te doen in de frisse buitenlucht. Het doel van deze middag was om de kinderen te stimuleren meer te bewegen en samen te spelen. De activiteiten trokken veel jonge buurtbewoners aan uit het hele dorp. De gemeente Bunschoten heeft strenge maatregelen opgelegd aan horecagelegenheid de Gingerman. Er is een dwangsom aangekondigd omdat de zaak zich niet aan de geldende regels houdt. Als de ondernemer de situatie niet snel aanpast, moet er een hoog geldbedrag worden betaald. De gemeente voert hiermee de druk op om de veiligheid en voorschriften af te dwingen. De partijen VVD, D66, CDA en 50PLUS hebben in de gemeente Baarn een nieuwe coalitie gevormd. Simon Bremmer is de gezamenlijke kandidaat wethouder voor het CDA en 50PLUS in de nieuwe raad. De VVD draagt Anne Sterenberg voor, die momenteel nog wethouder is in de gemeente Soest. De gemeenteraad van Baarn moet binnenkort nog officieel beslissen over deze nieuwe benoemingen.

Ja, en ik kom nog even terug op het nieuwtje van de coalitie van Baren. Want Anne Sterenberg, die was tot voor kort wethouder van in de gemeente Soest, is ze niet meer. Dus even een correctie. Gaan we verder met de rest van het nieuws, want we hebben natuurlijk nog meer. De openbare basisschool Het Kruisgat in Bunschoten heeft grote zorgen geuit over het gebrek aan ruimte. De school zit momenteel helemaal vol en kan de groei van het aantal leerlingen niet meer aan. Dit zorgt voor problemen met de kwaliteit van de huisvesting en het onderwijs. De directie vraagt de gemeente daarom om een snelle oplossing voor dit ruimtegebrek. De gemeente Baarn zoekt kandidaten voor de koninklijke onderscheidingen van volgend jaar. Inwoners kunnen mensen voordragen die iets heel bijzonders hebben gedaan voor de lokale samenleving. Met deze lintjes wil de gemeente lokale helden extra waardering geven en in het zonnetje zetten. Aanmelden van kandidaten kan vanaf nu via de website gemeente Baarn. Een 37-jarige man heeft 4 jaar cel en TBS tegen zich horen eisen. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een explosie bij de woning van zijn ex-partner in Soesterberg. Ook zou hij haar hebben bedreigd en gestalkt. Door de ontploffing ontstond schade aan de woning en aan spullen van omwonenden. De rechtbank in Utrecht doet op een later moment uitspraak in de zaak. De gemeente Baarn gaat de komende 15 jaar investeren in speel-, sport- en ontmoetingsplekken. De gemeenteraad heeft daarvoor de nieuwe BOSS beleidsplan vastgesteld. Het plan moet zorgen voor een gezondere en aantrekkelijkere openbare ruimte. Het oude speelruimtebeleid uit 2009 voldoet volgens de gemeente niet meer. In het nieuwe beleid staan ook thema's als klimaat, biodiversiteit en inclusiviteit centraal.

0: Silk Sonic met Skate. En daarvoor hoorde je de Golden Earring met Last of the Mohicans.
1: Nieuws uit de regio.
0: Gaat even wat mis met de techniek, maar we zoeken natuurlijk de aankondiging van Klaas Bijker. Want we willen wel even weten wat voor weer het wordt vandaag.
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
2: Goedemorgen Klaas. Hallo Klaas.
3: Optimaal, maar ik hoor je wel.
2: Oh ja, ja we zaten even. Ja, er waren hier wat donkere wolken in de studio. Dus,
3: Ja. Geen voorspellende waarde voor vandaag hoor, die donkere wolken.
2: Nee, want wat kunnen we verwachten vandaag?
3: Ja, behalve dan die studiowolken verder toch steeds bredere opklaringen. Temperaturen gaan richting 25 graden. Nog niet eroverheen, maar morgen wel. Dus graden 27.
2: Dan wordt het echt tropisch?
3: Tropisch is boven de 30, hè.
2: Dat, okay.
3: Ja, dat gaat misschien lukken op vrijdag. Vrijdag, dat wordt dus de heetste dag van deze week. Het is wel zo, als het op zijn heetste is, dan komen juist ook onweersbuien tevoorschijn. En die later in de middag twee onweersbuien op lijn, achter elkaar.
2: Op lijn? Wat betekent dat?
3: Wat?
2: Onweersbuien op lijn?
3: Twee buienlijnen, zou ik maar zeggen. Met onweer, misschien ook hagel en windstoten.
2: Hallo?
3: Het zijn kortvurende buien. Ik denk niet dat de hoeveelheden heel groot zullen zijn. Want er wordt er nog even flink nat van. En dan daalt de temperatuur van 30 naar 25 graden. En dan hebben we een zwoele avond. En achter die buien koelt het niet echt af, hoor. Want het is op zaterdag alweer 27 graden. En dan gaan we zondag alweer richting 30 graden. En gaan er maandag duidelijker overheen, denk ik, als vrijdag. En dan wordt het ook op maandagavond wordt het afgestraft met regen- en onweersbuien. En dan is het vanaf dinsdag is het rond 20 graden. Dus dat is dan weer meer dan 20 graden.
2: Oké, maar ik heb het, dus we kunnen wel lekker een terrasje pakken en een barbecueetje doen, als ik dat zo hoor.
3: Ja, we kunnen een terrasje pakken, maar bij het hete weer moet je wel opletten, hè. Dus het weer kan dan verstoord worden door het onweer en de afkoeling.
2: Ja, maar goed, dat is toch. Dan letten we toch gewoon op en dan gaan we eventjes naar binnen en dan gaan we daarna weer naar buiten.
3: Ja, want ik moet mij denken aan een hete dag jaren geleden aan zee. En toen zag ik duidelijk vanuit zee, dat was in de buurt van Den Haag, zag ik onweersbuien komen opzetten. Dus ik dacht wegwezen. Maar bijna iedereen bleef zitten. De mensen werden compleet verrast door het onweer.
2: Oké, dus dan moeten we
3: dat
2: een beetje.
3: Het is het voordeel van een weerhobby, hè? Dat je dat ziet aankomen.
2: Ja, precies. Ja, maar dat is echt beroepsdeformatie. Want dan kan je. Of valt het mee?
3: Ja, ik denk het ook door mensen. Je hebt niet zoveel kennis nodig, hoor, om te zien dat er onweersbui aankomt, denk ik. Maar ja, als je er nooit op let, dan weet je dat niet. Nee.
2: Nee.
3: Geeft verder niks, maar het is wel onhandig.
2: Ja.
3: Als je de tekenen niet ziet. Ik bedoel, niet iedereen zal doorhebben welke wolk onweer of regen brengt en welke eigenlijk nog niet is uitontwikkeld voor regen of onweer. Dat moet je kunnen onderscheiden.
2: Ja,
3: en
2: ja.
3: Ik wil één ding zeggen, van als het heel hard regent in de verte kun je niet, zie je de horizon niet. Dus die zware regen die maakt dat het zicht plotseling veel minder is. Kijk, als die muur op je afkomt, dan weet je het al, hè?
2: Ja, precies. Ja.
3: Nou ja. Even dus, wat informatie over hoe je zelf op het weer kunt letten. Maar nogmaals, vandaag en morgen steeds meer zon, steeds hogere temperaturen. Tot tropisch warm op vrijdag. Wordt dan opgevolgd door regen en onweer. En het idem dito op maandag. En daartussendoor, op zaterdag en zondag, is het gewoon warm. Lekker warm.
2: Oké, we houden de paraplu en de zonnebrand in de gaten. En dan,
3: ja, zeker.
2: Dan dank ik jou, denk ik. En dan morgen weer.
3: Hoge factor heet dat, hè?
2: Ja, zeker. Ja.
3: Ja, ja.
2: Prachtig.
3: Dus een hoogte met een hoge factor insmeren en dan kun je en dan moet je nog niet te lang in die zon zitten.
2: Nee, het blijft gevaarlijk.
3: Het wordt echt een hele koperen ploert.
2: Ik dank je hartelijk voor de actuele weersverwachtingen. En morgen is er weer nieuw weer, denk ik, Klaas.
3: Ja, als het goed is wel.
2: Oké, nou,
3: doei.
2: Dankjewel. Dag.
3: Ja.

0: Duran Duran met Hungry Like the Wolf hier bij Eemland 1 Actueel. En vandaag zetten we een gloednieuw programma in de spotlight. Want vanaf vanmiddag hoor je hier Duurzame Draai. Een uur lang alles over duurzaamheid, energietransitie en circulaire initiatieven. En gewoon uit onze eigen streek. En daarover ga ik praten met een van de drijvende krachten achter dit nieuwe programma. Presentatrice Annemarie Onderstal. Annemarie, welkom.
1: Dankjewel. Goedemorgen.
0: En Annemarie, laten we meteen even met een vraag beginnen die veel luisteraars misschien hebben. Er is al best veel aandacht over duurzaamheid, voor duurzaamheid. Waarom dan toch een nieuw programma over dit onderwerp?
1: Nou, omdat er eigenlijk heel veel gebeurt hier in de regio. En ja, vooral ook omdat Eemland 1 eigenlijk heel graag iets wilde met dit item. En ja, wij als Baarn Duurzaam zijn natuurlijk meteen ingesprongen. Dus om vooral ook de consument meer te informeren. Er is veel onduidelijkheid. En wij hopen wat meer, luchtigheid ook van de duurzaamheid. En kijken hoe we mensen en vraagstukken centraal kunnen zetten.
0: Ja, en het gaat daarbij niet alleen om grote thema's, maar juist ook wat er dichtbij gebeurt?
1: Ja, juist. Ook over een repaircafé, over een wijkinitiatief. Over een clothing loop.
0: Wat is een clothing loop?
1: Zeg maar dingen wat kleiner, want met heel veel kleine dingen kunnen we zeg maar ook een heleboel bereiken. En we hebben zo weinig invloed op al die grote dingen.
0: Ja, maar ik hoor je net clothing loop. Wat is dat?
1: Ja, we hebben in Baarn ook een. En ik weet eigenlijk niet of Soest en Amersfoort en Leusden en Bunschoten het ook hebben. Maar dat is zo'n kledingtas. Die gaat zeg maar rond in het dorp en daar stopt iemand wat in en dan haalt iemand er weer wat uit en dan ja, een soort van tweedehands kleding gebruikt, dus daar haalt iedereen zeg maar iets uit.
0: Ja, dat is natuurlijk zeer lokaal en heel duurzaam. Ja. Wat kunnen luisteraars nou concreet verwachten van duurzame draai? Hoe ziet zo'n uurprogramma er bij jullie uit?
1: Ja, dat gaat eigenlijk best wel vlot, want eigenlijk hebben wij inmiddels gemerkt dat een uur best wel kort is. Wij zijn zelf zeker geen radiomakers, dus wij zijn eigenlijk een aantal amateurs die dit nu opgezet hebben, samen met jullie overigens, waar we natuurlijk gewoon heel goed begeleid worden. Maar ja, elke 7 minuten hebben we een onderwerp en dat vanmiddag gaat dat dan over het buurtinitiatief TED. Dus dat is de wijk Transvaal, waar bewoners hier in Baarn zelf het initiatief hebben genomen om de verduurzaming, dus het gasloze zijn over een aantal jaren, om die verduurzaming zeg maar
0: dat,
1: in de wijk.
0: Dat is nog wel een project ook, ja.
1: Ja, op per huis aan te pakken. Maar we praten ook met de klimaatburgemeester van Soest. De klimaatburgemeester van Baarn, Noelle, is medepresentator. Henk van Es doet veel in Baarn, is ook medepresentator. En zo hebben we ook nog spreken we met Jessica en Sigrid. En zij doen een heleboel projecten in Soest. Over warmte aan vijvers, dus uit de vijvers warmte halen, waarmee je huizen kan verwarmen.
0: Kan dat? Ik moet echt gaan luisteren.
1: Ja, het is echt. We gaan hele leuke dingen doen. En ja, vanmiddag voor het eerst natuurlijk is een beetje de eerste uitzending die we met verschillende onderwerpen gevuld hebben. Nu nog veel Baarn Soest en we hopen dat daar ook vanuit de rest uit de regio wat gaat volgen en wat gaat komen.
0: Ja, dus ook een oproep natuurlijk aan de luisteraars. Heb jij een leuk initiatief? Heb je iets duurzaams? Kun je natuurlijk altijd melden bij Duurzame Draai van Eemland 1.
1: En, ja, kun je een mailtje sturen naar communicatie@baarnduurzaam.nl. Nou, komt het meteen op de goede plek uit.
0: Helemaal goed. En is het programma vooral bedoeld om te informeren of willen jullie ook echt mensen in beweging krijgen?
1: Nou, dat laatste willen we natuurlijk sowieso, hè, vanuit Baarn Duurzaam. Ik doe communicatie bij Baarn Duurzaam. En ja, wij zijn de bundeling eigenlijk van alle initiatieven in Baarn. En zeker willen wij mensen. Het is een combinatie, hè, want er wordt zoveel ook landelijk over ons heen gestort, laat ik het meer zo zeggen.
0: Ja, daarom zei ik al, van, ja, is er wel behoefte aan, voegt het iets toe? En Ja, ik denk juist wel dat het lokaal onderbelicht is.
1: Ja, juist kunnen inspireren. Want uiteindelijk, kijk, we moeten allemaal beginnen met ons huizengoed isoleren. En de mensen die eigen huis hebben. Nou is woningbezit natuurlijk in Baren best wel hoog. Maar ook mensen die zeg maar in huurhuizen wonen, die kunnen kleine dingetjes doen. Daar hebben we ook een project voor. En kijk, al dat hoog over, dat snappen mensen niet zo goed. En we willen ook af en toe kritisch zijn op dingen die er gebeuren. Door ook een stukje kennis vanuit een stukje techniek of mensen daarin te informeren. Eigenlijk ja, doen wij wat we vanuit Baarn Duurzaam al een aantal jaren gewend zijn. Dat willen we verder uitbreiden. En dan in koppeling met al die initiatieven die er gewoon al zijn. Ik noem een weggeefwinkel die we natuurlijk in Baarn hebben.
0: Op de Brink.
1: De kringloop die we hebben. Zo kan iedereen toch ook zijn steentje bijdragen en proberen wat meer naar de gezinnen te brengen.
0: Ja.
1: Om die bewustwording te creëren.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Vind je het zelf spannend?
1: Nou, ik vond het uiteindelijk, we hebben natuurlijk, het is een opgenomen radioprogramma, dus we doen het niet live zoals nu. En we hebben best wel wat voorbereiding gedaan, maar ik moest eerlijk zeggen, toen ik het terugluisterde, vond ik het helemaal niet heel slecht zo voor een eerste keer. En we beginnen misschien wel een klein beetje wat hakkelend, maar ik denk dat het heel leuk is geworden. En we gaan volgende week alweer zitten voor nummer 2, want we gaan het ook maar 1 keer per maand doen. Dus het is ook niet zo dat we echt wekelijks op de radio zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe het ontvangen wordt. Wij vinden het in ieder geval heel leuk om te doen.
0: Snap ik.
1: Ook dat dat een beetje afstraalt ook.
0: Nou, dankjewel Annemarie Onderstal en heel veel succes met dit mooie initiatief. En ben je benieuwd geworden? Stem dan vanaf vandaag af op de allereerste uitzending van Duurzame Draai van 5:00 PM tot 6:00 PM hier op Eemland 1. Laat je inspireren door verhalen uit je eigen regio en wie weet zet het je aan om zelf ook een duurzame draai te geven aan je dag.
1: Helemaal leuk, dankjewel.

0: Ja, het blijft toch altijd een prachtig nummer, hè? Africa van Toto. Ja, en ik vond Toto eigenlijk ook wel passen bij het onderwerp waar we nu heen gaan. Want vorige week spraken we met Ramon Wernse, kenner van de historie van het wereldkampioenschap voetbal, over een paar legendarische wedstrijden van Oranje op voorgaande toernooien en blikten we met hem vooruit op de wedstrijd tegen Japan. En vandaag is hij er weer bij. Goedemorgen, Ramon.
1: Goedemorgen.
0: En om maar gelijk te beginnen met de wedstrijd van afgelopen zondag tegen Japan. Iedereen heeft het over de wissels van Koeman.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Dat was doodzonde. Koeman haalde, zoals iedereen had gezien, na 70 minuten alle snelheid voorin naar de kant. En dat zorgde ervoor dat Nederland in de verdediging kwam. En hij vergat daarbij even de wijze woorden van zijn oude leermeester Johan Cruijff bij zowel Ajax als Barcelona, dat aanvallen nog altijd de beste verdediging is.
0: Ja. Ja, dus daar waren we niet blij mee.
1: Nee, en verder gingen mijn gedachten ook even terug naar, ik denk dat de meeste mensen dat nog wel herinneren. Dat is de EK van 2004 in Portugal. Toen was Dick Advocaat bondscoach. Mm-hmm. En die haalde toen Arjen Robben tegen de wedstrijd tegen Tsjechië naar de kant. Robben speelde een uitstekende wedstrijd en hij bracht een verdedigende middenvelder, Paul Bosveld. Stonden 2-1 voor en verloren die wedstrijd nog in de laatste fase met 3-2. En de toenmalige assistent bondscoach Willem van Hanegem sprak toen de legendarische woorden: als hij dat nog een keer doet, dan sla ik hem neer. En tussen die twee kwam het nooit meer goed. Maar ik zie dit de huidige assistent bondscoaches nog niet zeggen tegen Ronald Koeman.
0: Nee, en hoe kijk jij dan naar zo'n wedstrijd? Zit je dan helemaal met gekromde tenen op de bank? Of...
1: Nou, laat ik zo zeggen, je ziet het wel aankomen dat als Nederland zo ver teruggaat, dat vaak niet goed afloopt. Dus dat doelpunt hing wel een beetje in de lucht. Dus ik denk dat iedereen thuis dat ook wel een beetje dat gevoel had. Ja, en dan was het ook nog jammer dat Mickey van de Ven eigenlijk aan het slapen was bij die laatste corner. Die werd ingekopt door toch een wat kleinere Japanner, de spits van NEC Nijmegen. En dat we toch, ik zou bijna zeggen, de legendarische woorden van Herman Kuiphof, waar zijn we er toch weer ingetuimd. Dus zonde. Aan de andere kant, Japan heeft natuurlijk een prima elftal. Heeft niet voor niets recent van zowel Engeland als Brazilië gewonnen. Dus op zich 2-1 was beter geweest. Maar ik denk dat iedereen kan leven met 2-2.
0: Ja, zaterdag speelt Oranje tegen Zweden. Deze wonnen eenvoudig met 5-1 van Tunesië. Wat zijn onze kansen op basis van de statistieken tegen de Zweden volgens jou, Ramon?
1: Ja, we hadden het net even over de EK 2004. Nou ja, eigenlijk als we kijken naar... we hebben 25 keer gespeeld tegen Zweden. Dan haal ik de vriendschappelijke wedstrijden er even uit. Wat opvalt is dan eigenlijk de laatste, ook die EK van 2004, waar we het dus net even over hadden. Dat werd 0-0. En na verlenging ook nog 0-0. En toen won Nederland bij uitzondering een keer na penalties door prima keepende Edwin van der Sar destijds. En als we naar een WK gaan kijken, dan hebben we één keer tegen Zweden op een WK gespeeld. Dat was de WK 1974. Ook die wedstrijd werd 0-0. Bekend uit die wedstrijd is die beroemde Cruijff-turn, waarin die zijn verdediger Olsson eigenlijk wegkapt. Die is heel vaak herhaald, die beweging. Maar ja, eigenlijk scoorde Nederland in al die 7 wedstrijden, die helaas toen verloren werd van West-Duitsland in de finale, scoorde in alle wedstrijden, behalve tegen de Zweden. Dus 0-0-0-0. We gaan het zien.
0: Ja, spannend. Spannend.
1: Zeker.
0: Inmiddels zijn er alweer 20 van de 104 wedstrijden op dit EK gespeeld. Welke wedstrijden sprongen er tot nu toe voor jou uit?
1: Er zijn heel veel mooie momenten. En het begon natuurlijk, het begon eigenlijk heel slecht. Hè? 3 rode kaarten in een dramatische openingswedstrijd. Dus daarmee werd eigenlijk bijna al het record van de 2 voorgaande WK's verbroken. Toen er maar 4 rode kaarten in het hele toernooi vielen. Wat mij opviel verder, laten we gelijk bij vannacht beginnen. Ik weet niet wie is opgebleven of in ieder geval de samenvatting heeft gezien.
0: Als je het niet erg vindt, dan lig ik gewoon te slapen s'nachts.
1: Ja, nee, dat begrijp ik. Maar de samenvattingen kun je ook kijken.
0: Ja, dat is waar.
1: En
0: maar
1: eigenlijk
0: daar heb ik jou voor.
1: Wat zeg je?
0: Daar heb ik jou voor.
1: Ja, zeker. Nou ja, wat gewoon hartstikke mooi is natuurlijk dat Messi bijna 39 jaar op zijn 6e WK 3 keer scoort tegen Algerije voor Argentinië. En eigenlijk zesde WK-deelname. Dat is al een record. Op vijf WK's weet hij nu te scoren. En hij heeft het record van de topscorer aller tijden van de WK's, Miroslav Klose van Duitsland, met 16 doelpunten, heeft hij nu geëvenaard. Dus het zou mij niet verbazen als hij daar overheen gaat. Nee. Dus dat was geweldig. Ja. Uiteraard gisteren een van de mooiste wedstrijden. Die was wat vroeger nog op de avond. Dus wellicht hebben mensen die wel live gezien. Dat was Frankrijk-Senegal. Geweldige wedstrijd. Senegal had ooit de openingswedstrijd WK 2002. Toen verrassend van Frankrijk gewonnen. Deden het heel goed in de eerste helft. Maar wie was daar in de tweede helft? Ja, hij is toch altijd nog een fenomeen. Dat was natuurlijk Kylian Mbappé.
2: Ja.
1: Scoorde twee keer. En,
2: dat heb ik wel gezien.
1: Wat zeg je?
2: Dat heb ik wel gezien.
1: Dat heb je wel gezien, ja. Ja, echt een fenomenale wedstrijd. Ik durf te zeggen, samen met Marokko-Brazilië de beste tot nu toe van dit WK. En we mogen niet vergeten, de verrassing vind ik, Kaapverdië voor de eerste maal op een wereldkampioenschap, ja, tegen toch een van de favorieten Spanje. Het bleef 0-0. Dankzij een keeper van 40 jaar met een naam, prachtige naam, Vozinha, spelend op het tweede niveau van Portugal. Hij hield alle ballen tegen, het bleef 0-0. En op de socials ging hij van 50.000 volgers naar 10 miljoen volgers.
2: Ja,
1: dus dat is ook zeer bijzonder.
2: Ja, hey, maar blijf jij nou echt wakker voor alle wedstrijden?
1: Niet voor alle wedstrijden, maar ik kijk wel alles terug in zoveel mogelijk hele wedstrijden ook in samenvatting. De meeste in hele wedstrijden kijk ik terug en een aantal in samenvatting. Maar van de 20 wedstrijden heb ik er 17 helemaal gezien en 3 in samenvatting.
2: En even, waar komt jouw fascinatie voor het WK eigenlijk vandaan?
1: Ja, vanaf jongs af aan al. Ik speelde eigenlijk op straat voetbal. Ik voetbalde zelf. En met mijn voetbalspel speelde ik als 8, 9-jarige alle tot dan toe gespeelde WK-wedstrijden. Want dan praten we nog over tot de jaren, begin jaren 80. Speelden we alle wedstrijden na. En dan gaat alles in je hoofd zitten. En je haalde boeken uit de bibliotheek. Was lid van de Voetbal International. En ja, dan dat zit allemaal op je lange termijn geheugen. Dus dat vergeet je nooit meer.
2: Nee, en hoe zit je er dan bij thuis? Heb je dan alle oranje artikelen die de supermarkten hebben aangeboden? Heb je die dan aan?
1: Nee. Ik zit met een schriftje en daarin maak ik aantekeningen over de statistieken van de wedstrijd. Dus ik kijk, denk ik, op een andere manier naar wedstrijden dan de meeste mensen. Behalve natuurlijk naar het Nederlands elftal. Dan speelt de emotie speelt zeker een rol.
2: Nou ja. Hey, hartstikke bedankt. Ik kijk alweer uit naar de wedstrijd van Oranje tegen Zweden van zaterdag. Fijn ook wel dat deze wedstrijd op een voor ons wat meer christelijke tijd wordt gespeeld.
1: Ja.
2: En laten we hopen dat Koeman geen gekke wissels doet.
1: Nee, laten we het hopen. Hè. Ik denk dat hij wel geleerd heeft, hopelijk van de afgelopen wedstrijd. Dus ik verwacht geen gekke wissels. En laten we hopen op een overwinning, maar het zal een nipte zijn.
2: Nou, dankjewel voor je bijdrage weer, Ramon. En tot volgende week.
1: Tot volgende week. Dag allemaal.
2: Dit was Eemland 1 Actueel. Van woensdag 17 juni blijf luisteren naar Eemland 1 Radio met na het nieuws het Muziekmuseum met Gert-Jan de Vries. Wil je een uitzending terugluisteren? Ga dan naar de website eemland1.nl.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders, ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer, vrij veel bewolking. Met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Nou, Dekker Radio begint wel weer helemaal verkeerd. Met Rockwell en Obscene Phone Caller. Nou, die heb ik maar meteen afgesloten. Toch? Oh, wat is er nu? Bruno Mars en Dua Lipa. En een nieuwe. Sugar on your lips.

Shotgun van Lange Frans. Van het begin van dit jaar. Dus vrij recent, mag je wel zeggen. Dekker Radio gaat naar de jaren 80 met Barry Biggs. Love, calm down. Nou, laat maar zakken, zou ik zeggen.

Keurige Verslaving. Een keurig liedje van VOF de Kunst. De vereniging onder firma de Kunst. Een kopje koffie. Nou, ik ga er wel eentje in schenken dadelijk. Tjoh, joh. Heerlijk toch? Alleen, ik ben verslaafd aan de koffie. Niet zwart, maar met alles erop en eraan. Dat is helemaal niet gezond, ik weet het. Maar ja, ik kan het niet laten. Net als het draaien van mooie muziek bij Dekker Radio. Hier is Barbara Streisand. Samen met Barry Gibb en

0: Leuke tekst, hè? Kleimans en Van Gillen. Juf Helena. We gaan eens even kijken of Wiebe op zijn stek is.
1: Dadelijk onder andere deze drie in 30.

0: Hits in Dekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Boerenorganisatie LTO zegt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn. Gisteren werd bekend dat het kabinet onder andere zones wil rond natuurgebieden waarin minder stikstof mag worden uitgestoten. Volgens LTO-voorzitter Koopmans is er nog niets besloten. In Frankrijk zijn de G7-leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg. Een man uit Ede staat vandaag terecht voor betrokkenheid bij oorlogsmisdrijven tijdens de genocide in Rwanda ruim 30 jaar geleden. Hij heeft mogelijk een grote rol gespeeld bij de moord op duizenden Tutsi's. Het weer bewolkt, in het noorden regen, in het zuiden wat vaker zon en het wordt 20 tot 25 graden.

84, toen draaiden we hem voor de allereerste keer bij Uniek FM in Amsterdam. En High Life heten ze. Hey, hey, Marlene. Weig me maar die creme. De zonnebrand is aan. Paul McCartney is hier. En daarna Beth Hart.

hartverscheurend nummer, zeg. Van Beth Hart en Wonderful World. En die is zo'n een jaartje geleden. Dat kan bij Dekker Radio. Wat dacht je hiervan?

0: Vincent, met een Z. Nou ja, vrijdag is vrij. Uit 2014, nou ja, goed. Eén keer, maar nooit weer. Oké, afgesproken. Deze komt uit Italië. Originele discotheekmuziek uit 1981 van Pino D'Angio. E ma quale idea?
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente.

0: turn my head around, but I think about all the good things that I have with you. And I come back home. You know, if I stay out till 5 o'clock in the morning,
1: allemaal mooie beloften van de Imperials. Maar lang geleden, en Who's Gonna Love You? Ik moet een beetje opschieten. Ik heb nog een mooie nieuwe klaarstaan van Jan Dulles met Roxanne Hazes. Moet je maar horen. Somebody.

0: Mooi nummer, hè?
1: Van Jan Dulles samen met Roxanna Hazes. Zo stil. Nou, zo stil waren ze niet, hoor. Jawel. Ik moet een beetje voortmaken, zie ik. Als ik kijk op de klok, dan is Tech Radio al bijna voorbij. Gallagher & Lyle, I Wanna Stay With You. En daarna nog een van Wham.

0: I Want to Stay With You. Gallagher en Lyle, belofte maakt schuld, zullen we maar denken. Overigens, Dekker Radio is bijna voorbij.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
0: Zo. Ik ga afscheid nemen. Ik heb het weer graag gedaan, maar ik ben gauw weer bij je terug hoor. Maak je maar geen zorgen. Of juist wel. Everything She Wants. Een klassieker bij Dekker Radio. Als laatste van Wham. Bye bye. Toedeloe. Tot de volgende keer maar weer. Hè. Dag.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Ja, welkom hier op Emeland 1. De kop is er weer vanaf. Met Yazoo en Don't Go hebben we de eerste plaat alweer gehad. Music Memories, we gaan weer een uurtje lang terug in de tijd. We pakken de ene, gaan we houden weer beet en we gooien de andere erachteraan. We gaan weer een reis maken door de verschillende decennia's. Music Memories, dat betekent dat we een reis maken door de jaren 60, 70, 80, 90. We gaan wat recenter werk draaien en we gooien er ook wat Nederlandstalig doorheen. Voetbal, ja, ik weet niet of we het daarover gaan hebben. Misschien wel. Gaan we nog even naar kijken. Er wordt al genoeg over gepraat de laatste tijd. Goed, muziek, daar gaat het om. We gaan verder met muziek in 1977. The Drifters. And you're more than a number in my little red book.
1: Music.

0: Zo, even gauw dat oude tv'tje aansluiten, kan ik tenminste op mijn gemak naar de tweede helft kijken. Even de sticker in de stopcontact. Verrek, de draadje zit los. Kraagtochten.
1: Oom Henk, Arie de Beuker is hier. Hij wil u even spreken.
2: Hey, idioot. Zit je weer te rotzooien met de elektriciteit? De hele straat zit zonder stroom. Pak aan. Een penalty voor je kop. En hier een hoekschop voor je schenen. En daar een indirecte vrije.

Chubby Checker en Let's Twist Again. En daarvoor Ome Henk en Oranje. Ja, toch nog wat met voetbal gedaan. Misschien straks nog wel een keer. Goed, we gaan weer verder. We blijven een klein beetje in de rock'n'roll hoek. Matchbox. Had een paar leuke plaatjes hoor. En dit was er één van uit 1980. When You Ask About Love.

Eminem. And hi, my name is The Real Slim Shady. We gaan even naar 1987. Eigenlijk werd het nummer opgenomen in 1957. Maar het werd in 87 pas een hit toen het in de reclame gebruikt werd. Maar het is eigenlijk nog veel ouder. Ik ga je even wat laten horen uit 1930. Luister hiernaar. My baby don't care.

Dus in 1930 komt daar een film. En Who Says Crime Doesn't Play. Daar komt hij eigenlijk uit. En dit is Ted Weems en his orchestra. Er waren in 1930 wel 4 of 5 uitvoeringen van. Maar in 1987 werd het pas echt een hit. In deze uitvoering van Nina Simone. Zoals gezegd opgenomen in 1957. En in 1987 een hit. My baby just cares for me.

Hasta luego.

Eagles en de Yellow Submarine. En ik zei het al, we gaan toch wel een klein beetje wat aan voetbal doen natuurlijk. Hè, want dat hoort er natuurlijk toch bij. En dan kun je voor de grote knijters kiezen, zoals deze bijvoorbeeld. Ja, dat zou kunnen. Walter Cruz met We zijn er weer bij. Ik heb er nog eentje voor je. Die moet ik even... Deze. Ja, ook die zouden we kunnen draaien. Maar het is veel leuker om een oude uit 1980 te pakken... die toen de tijd opgenomen is samen met het toenmalig Nederlands elftal. Of in ieder geval een groot deel ervan. André van Duin uit 1980. En Nederland, die heeft de bal.

0: Dus.
1: Ja, André Verduinen, het Nederlands elftal. En Nederland die heeft de bal toen de tijd gemaakt voor Europees kampioenschap uit 1980. En op de B-kant stond ook nog We gaan naar Rome toe. Dat was volgens mij ook nog een klein hitje.

Wat vrolijk van wordt dit. Irene, hello darling, hier op Eemland 1. En we kijken op de klok. Ja, we kunnen nog wel een paar plaatjes draaien. Zeker als we een beetje opschieten. Nou, dat gaat met deze wel lukken, want dat duurt maar 2,5 minuut. Raffaella Carrà en Afalla More, comincia tu.

0: Raffaella Cara en Afala More Comicia Too. Ja, dan zijn we aan het einde gekomen van weer een Music Memories hier op Eemland 1. Ik ga zeg heel graag tot de volgende. Over een week zijn we er gewoon weer met een nieuwe aflevering. En ik laat je alleen met niemand minder dan Pino D'Angelo. Macuella Idea.
1: Beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono appicciato.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen, maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog. Daar is ook vaker de zon. Het is tussen de 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: sterkste.
1: Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

Muziek uit de jaren 1988, de Robert Cray Band. Een heerlijke plaat, Don't Be Afraid of the Dark. En de opener in het programma rond weer van vandaag. Fijn dat u weer bij bent. Jan Berg is mijn naam en ik reis voor u het komende uur. Ook de hedendaagse muziek kwam vorig jaar al uit op het album van Taylor Swift. Ditmaal in 2026 belandt het in de top 40. Ja, Elizabeth Taylor.

0: Taylor Swift en ze bezong Elizabeth Taylor terug in de tijd.
1: Oude meuk!
0: Inderdaad, met oude meuk gaan we dat doen. We gaan naar 1969. Joe South. De spelletjes die mensen spelen. The games people play.

0: Jazeker, de muziek van Joe Shout. Even terug naar het jaar 1969 en The Games People Play.
1: His name is Berg, Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Dan de 2003, Holly Valance, het ondeugende meisje, The Naughty Girl.

0: Muziek van Holy Valance. 2003 kwam het uit. The Naughty Girl.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Gaan we naar 2023 met Alicia Keys. The Golden Child.

0: kwammelt het nummer rustig door naar het eind. Muziek uit het jaar 2023. U hoorde Alicia Keys voorbij komen. De Golden Child, de titel van de plaat.
1: Koester het oude. Ontdek het nieuwe.
0: Inderdaad, nieuw werk hier zo van de Dikke Band. Dit is een nummer, de titel Spiegel.

0: Muziek van de dikke band, nieuw werk. Dit was een nummer met de titel Spiegel.
1: Met Jan Berg maak je bont. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 1996 met The Kelly Family. I can't help myself.

De Carrie-family uit het jaar 1996. I can't help myself. Wij gaan op naar het half uur. 1975. Gilbert Bécaud. A little love and understanding.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof heeft de kapitein zich niet onvoorzichtig gedragen. De snelboot botste in 2022 met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen dan het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met bijna 500 miljoen voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon bij een graad of 23.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond. Met

De muziek van het jaar 1984, OMD, oftewel Orchestral Maneuvers in the Dark, Locomotion, de titel van de plaat. En fijn dat u er nog steeds bij bent. Programma Bond, bent u op afgestemd. En we gaan nog door tot het eind van het uur. Hedendaagse muziek heb ik voor u klaar liggen. Stella Lefty, en dit is Boston.

0: Stella Lefty en Boston, de titel van deze plaat. Leuke hedendaagse muziek.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: En met de muziek van de jaren 60 hebben we natuurlijk ook weer de oude meuk voor u klaarstaan. En die moeten we natuurlijk ook laten horen. We laten ze horen uit alle decennia. We gaan naar 1964 met deze van Hermits. I'm into something good.

0: Uit 1964, het is van Hermans Hermits. I'm into something good. En ik hoop dat u ook met iets goeds bezig bent.
1: De magische muziekselectie. In de beste mix.
0: Duck Sauce uit 2010. Barbara Streisand. Een stukje Boney M erin, een sampletje. I Wanna Go Home was het voor mij oorspronkelijk.
2: Barbara Streisand.

0: Jazeker, de muziek van Duxos, riep je dat zelf ook al, inderdaad, gesampled van Bonium. Dit was een nummer met de titel Barbra Streisand. Wij gaan weer wat nieuws draaien.
1: Meer dan hits. Alleen.
0: Deze van John Pagano. Dit is Fever.

0: Ja, even terug in de tijd met deze plaat van John Pagano. Nee, niet terug in de tijd, spiksplinter nieuw. Ik moet er wel bij blijven natuurlijk, hè. In ieder geval een lekkere stevige plaat hier in het programma Bond. Fijn dat u er in ieder geval nog bij bent. En wij gaan even kijken naar het jaar 2016, zie ik.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten wat er komt.
0: Shawn Mendes, Treat You Better.

De 2000 hit van 2016 hit van Shawn Mendes, Treat You Better. Bracht ons op het punt dat we allemaal dat alweer afscheid van moeten nemen. Ja, de tijd die vliegt ook weer vandaag. Dit was het dan weer een uurtje lang Bonte op uw radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook weer met heel veel plezier voor u gedaan vandaag. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk. Janberg.radio, dat is het adres wat er voor open staat. Janberg.radio@gmail.com. Dat kunnen we natuurlijk wel volledig aan u meegeven. En rest me u dan nog een hele fijne dag toe te wensen. En uiteraard u nu nog even te vertellen wat de muziek is waar we ermee uitgaan. Ik heb er nog 2 voor u klaarstaan. En allereerst gaan we naar de jaren 70, het jaar 1978, om eventjes heel precies te zijn, met Alan Jeffers, Stop Still, de titel van deze hit. En daarna hebben we nog een nieuw werkje voor u klaarstaan liggen van Johnny Chester en Normie Rowe, Here for the Beer. Ik laat het hierbij. Bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot de volgende mond.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 een wedstrijd van Oranje, een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hallo allemaal, dit is de eerste uitzending van de Duurzame Draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal, welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een vreemde wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje Annemarie, goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daar mee beginnen. Ik denk dat mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daar

0: Op korte douche. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippe is in zo'n mooie... hoe noem je dat? Zo'n timer, zo'n zandloper gaan halen. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
1: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis. En helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn. Als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja. Dat soort dingen.
0: Ja, helemaal goed, Henk. En inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
0: Ja, dat is waar. Ja. Nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad, in sommige gevallen. Ja, minder, maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig van hoe ga ik nou dingen aanpakken.
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Hè? Dat is ook belangrijk.
0: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
0: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
1: Hebba, wat de nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja... Als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
0: goed geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
1: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
0: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk.
0: Komt later aan bod.
1: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal-Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal-Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
0: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
0: waar we straks over gaan praten.
1: Daar gaan we ook over hebben. Ja,
0: dat is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
1: Wie weet. Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. Wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen TED gezegd, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: En daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, we doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Nou, mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar, of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we de best wel uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hogere niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar. Waar Jost een presentatie gaat geven. Dan gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Dan gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan de orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus okay. De bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat dus binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest, er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens wat. Waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want het zijn zowel van de Soest Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten ook een vrijwillig.
1: Kierenfixers.
2: De kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower-door-testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Okay. En dat, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè, dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Het is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen, die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja, natuurlijk.
2: En bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Ja, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: over
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thay Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen, meer dingen aan het posten, zodat we wat bekender worden in Soest, wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken, hè, bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien, Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt, daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA, dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees, nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Poeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus, weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de ban uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt.
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt. En daardoor ook steeds belangrijker wordt. Omdat te ondersteunen. Hè? Dus we zeggen altijd drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu in elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie. Omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders ondergezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: En volgens mij is het in Soest ook de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Dus van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen. Dus,
0: ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief. Met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Daar hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom, kan je daar iets over zeggen, over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook. Volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, hè, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel, ja, rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Mm-hmm. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word, nou ja, geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin? Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op het programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, daar ligt is ruimte zat. Dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief. Omdat ik denk van ja, sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig. Maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Baarnaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad gaat er wat over vertellen.
1: Ja, klopt. Oh, ja,
0: en dan
1: ja,
0: hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger?
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarnwoorden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen? Of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe of wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen die heel mooi gemaakt zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Hm. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch, als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die Wereld van Pippen, wat betekent dat?
3: Nou, de Wereld van Pippen is een continuering van de Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die zeg maar de winkel dus bemensen. En het zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van de Wereld van Pippen en jullie werk.
3: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die zeg maar het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè? Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Dus een hoogwaardige. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
2: Ja.
3: En ze leggen dan zeg maar uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
2: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
3: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
2: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
3: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
2: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat je verkoopt.
3: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
2: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
3: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
2: Ja, ja.
3: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
2: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
0: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
1: Precies. Ja, dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jezelgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 51-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: De Mystery Tour.
3: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Clemens Peters met het NOS Journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
1: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op de meest betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
0: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
5: Hartelijk welkom.
4: Kees Veerling met de Baarnse Naald.
5: In deze aflevering van de Baarnse Naald praten we weer met André van der Pad. Hij is de formateur voor de coalitievorming in Baarn. Hoe is de stand van zaken? Zijn we er al bijna? En er is afgelopen woensdag een motie over smartphones en social media van Noorsluis van de VVD geweest in de gemeenteraad. En daar komen we ook even op terug. Dat en meer in deze uitzending van de Baarnse Naald. En we gaan uiteraard naar muziek.

0: Muziek uit de Blues Brothers. De film van 1980, Everybody Needs Somebody to Love. En we hoorden Jake en Elwood. En in de achtergrondkoor, dat is ook wel grappig om te melden, daar hebben we Patty Austin. En zij kan er ook wat van. Oftewel, ongelooflijk goede zangeres. Links en rechts, als je zo om je heen kijkt, dan zie je in verschillende plaatsen dat er al nieuwe coalities zijn gevormd naar aanleiding van de verkiezingen van 18 maart, de gemeenteraadsverkiezingen. In Baren wordt er hard gewerkt om die coalitie voor elkaar te krijgen, maar het is nog niet helemaal rond. Mogelijk dat deze week de eindklap gegeven kan worden, maar dat weten we nog niet helemaal zeker. We praten erover met één van de twee formateurs en dat is André van der Pat. In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er een coalitieakkoord is. De portefeuilles zijn verdeeld, de wethoudersposten zijn ingevuld. André van der Pat, één van de formateurs van de VVD. Klopt dat? Hoe is de stand van zaken?
1: Nou, Kees, dankjewel. We zijn afgelopen week weer druk bezig geweest. En ja, net als vorige week, blijkbaar vertelt men mij heel veel dingen niet. Als jij dit soort informatie alweer hebt... De informatie is mij wel bekend, maar het is niet bekend hoe ver en wat te doen. We zijn op die aan het zetten, net als vorige week. En daar komt het op neer. En daar gaan we volgende week misschien over communiceren.
0: Ja, dus op dit moment is het nog niet volledig een coalitieakkoord rond, zeg maar.
1: Nee, het is nog niet. Maar wel, we zitten wel op 99%. Maar dat kan morgen nog, bij wijze van spreken, best wel veranderen. De financiën moeten altijd nog helemaal doorgerekend worden. We komen dichter en dichter bij het eind. Dat zeker.
0: Dat is in ieder geval goed. Ik heb begrepen dat er ook al mogelijk portefeuilles die zijn verdeeld. Of is dat ook al nog voorbarig?
1: Nou, als ik net zeg dat we op 99% zitten, dan moet dat er ook wel onderdeel van zijn. Maar ook daar zijn we op hoofdlijnen. Er kunnen ook nog verschuivingen plaatsvinden, maar... Ja, alles is op hoofdlijnen wel bepaald. Maar wie wat en wie wat waar heeft, daar communiceren we nog niet over.
0: Nee, in de krant zag ik staan dat de VVD een wethouder heeft. De wethouder die eerst in Soest actief is geweest, Anne Sterrenberg. Die gaat in Baren de kaart trekken voor de VVD. Of is dat ook nog niet helemaal duidelijk?
1: Dat is een van de mogelijkheden. Dat zou kunnen. Dat zou volgende week allemaal duidelijk moeten worden. Maar zij is een van de kandidaten. Ja.
0: Oké. Er moet dus nog het nodige gebeuren. Want je had eigenlijk verwacht dat je deze week wel helemaal klaar zou zijn met het vormen van die coalitie. Maar dat is dus toch nog niet helemaal gelukt.
1: Nou ja, een van de dingen is onder andere wethouder screening. Waar altijd een tijdje overheen gaat. Daar kan je heel weinig aan doen. Het doorrekenen van een coalitieakkoord kost enige tijd. Bij het ambtelijk apparaat is neergelegd, wat staan er hele onmogelijke dingen in. Kijk daar eens naar en geef daar advies over. Dus ja, dat zijn allemaal dingen die eventjes wat tijd nodig hebben. En maar vooralsnog gaan we ervan uit dat we in de volgende raadscyclus wel een en ander kunnen presenteren en neer kunnen leggen. Dus dat we echt wel... wat dat betreft op schema ligt.
0: Ja, dus die deadline die gaat gehaald worden. Je zei het al...
1: Daar gaan we wel vandaan.
0: Ja, er moet nog het een en ander doorgerekend worden. Ik had begrepen bij de gesprekken die over de financiën gingen... is de ambtelijke organisatie ook al uitgebreid betrokken geweest... en die hebben meegepraat, hè?
1: Ja, die hebben meegepraat, zeker. Ja, afgelopen week ook weer. Hè. Dus dat moet ook, hè. Het ambtelijk apparaat moet allemaal gaan uitvoeren... dus als je daar haaks op gaat staan, daar heb ik niemand plezier van.
0: Nee, dan heb je
1: eigenlijk... Ja, dus dat moet ook. Hè. Het ambtelijk apparaat moet allemaal gaan uitvoeren. Dus als je daar haaks op gaat staan, daar heb ik niemand plezier van.

0: naar D66, dan hebben we Hugo Pakken als wethouder. Nou, mogelijk bij de VVD dus Anne Sterrenberg uit Soest. Over het CDA heb ik nog niks gehoord. Is daar iets over te melden?
1: Ik zou het voor het VVD en voor D66 ook beide niet zeker weten. Hè. Er moet een screening plaatsvinden. Er zijn kandidaten aangemeld, aangedragen. En die moeten gescreend worden, Kees.
0: Ja.
1: En daar zijn we druk naar aan het kijken. Dus ik bevestig helemaal niks qua wethouders. Ja. Dat idee tegen de tussenzin, maar dat heb ik niet gedaan. Ja.
0: Nou ja, dat is natuurlijk mogelijk van de politiek, of tenminste van de journalistiek, altijd de mogelijkheid om er toch net even iets uit te halen wat iets verder gaat. Maar
1: ja,
0: ik kan je dus niet verleiden tot uitspraken wat dat betreft.
1: Nee, dat was ook niet aan mij. Ik ben formateur. En daar hebben de fractievoorzitters voor. Ja.
0: Komende week dus, dan zal dus toch duidelijk dan de afrondende fase moeten komen van de hele bespreking. Hè? Dus dan...
1: Dat hopen we wel en daar gaan we ook vanuit.
0: Ja.
1: Ik heb steeds gezegd, de neuzen staan dezelfde kant op. De wil is om eruit te komen. En we zijn gewoon heel ver.
0: Nou, ja. Heel goed om te horen. Ik denk dat we volgende week weer even met elkaar moeten bellen hoe de stand van zaken er dan voor staat.
1: Ja.
0: Voor dit moment, heel hartelijk dank voor jouw bijdrage hier weer bij Eemland 1. André van der Pad, een van de formateurs van de VVD. Dankjewel.
1: Dankjewel, Kees.

0: Je hoorde twee nummers achter elkaar. De eerste die we draaiden was van Petula Clark, het nummer Downtown. Het kwam uit 1966. En de tweede die schoof een tijdje op in de hitgeschiedenis. En dat was een nummer uit 1983. De naam Pat Benatar. En zij had een behoorlijke grote hit met deze. Het nummer Love is a Battlefield. Er is een motie aangenomen in de gemeenteraad afgelopen woensdag. En dat was een motie en die ging over smartphones en social media. Een motie ingediend onder andere door Noorsluis van de VVD. We luisteren even naar haar aankondiging in de gemeenteraad.
1: Dank u wel, voorzitter. Er gebeuren op dit moment drie dingen tegelijk met onze kinderen. En ze zijn alle drie zorgwekkend. Hun schoolprestaties dalen. Uit het laatste internationale PISA-onderzoek bleek dat 1 op de 3 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau leesvaardigheid niet meer haalt. Een aandeel dat in 7 jaar tijd opliep van 18% naar 33%. Tegelijkertijd stijgt de mentale druk. Het percentage meisjes in het voortgezet onderwijs met emotionele problemen ging in slechts 4 jaar van 28% naar 43%. En het cijfer dat jongeren hun eigen leven geven was nog nooit zo laag. Het pesten is verhuisd naar het scherm, waar het dag en nacht doorgaat en niet meer ophoudt. Het lijken drie losse problemen, maar ze hebben iets met elkaar gemeen. Ze zijn allemaal versneld in precies de jaren waarin de smartphone en sociale media het hart van de kindertijd werden. De onderzoekers wijzen zelf op meerdere oorzaken, maar het intensieve gebruik van sociale media nam in diezelfde periode fors toe. En dat tijdsverloop is te opvallend om weg te kijken. Ik wil mevrouw Richie Lakerveld en mevrouw Bruistens heel hartelijk bedanken voor de samenwerking bij de voorbereiding van deze motie. Het is mooi om te zien dat onze neuzen dezelfde kant op stonden bij een onderwerp dat wij zeer belangrijk vinden. Voorzitter, het gaat hier niet om statistieken uit een ver land, maar om cijfers over onze eigen Baarnse kinderen. 71% van de kinderen tussen de 9 en 13 jaar komt in aanraking met schadelijke content, inhoud. Dat zijn kinderen uit onze eigen straten en dus ook kinderen die in Baarn naar school gaan. De jeugdzorgkosten stijgen bovendien niet alleen hier, maar overal. En de mentale problemen die daarachter schuilgaan hangen duidelijk samen met wat kinderen online meemaken. De landelijke wetgeving om telefoons uit de klas te weren op zowel de lagere als de middelbare scholen was een eerste stap. Met deze motie willen wij een tweede, belangrijkere stap zetten. Niet door regels op te leggen, maar door de handen ineen te slaan, zodat we de bewustwording onder ouders, maar eigenlijk onder iedereen, kunnen vergroten. De digitale revolutie is over ons heen gerold en nu is het aan ons om verantwoordelijkheid te nemen. Dit is met name een statement naar ouders. Een kind van 9 jaar begrijpt nog niet wat algoritmes met zijn of haar brein doet en dient te worden beschermd tegen de druk van anderen om ook online actief te zijn. En laat ik daar helder over zijn. Wij verbieden niets en we verplichten niets. Veel ouders gebruiken alleen deze platformen zelf nauwelijks. En zien simpelweg niet wat hun kind er dagelijks tegenkomt. Een gezamenlijke aanpak / statement reikt veel verder dan individuele pogingen. En dat laat deze motie hopelijk zien. Echte vrijheid is een keuze kunnen maken. Een kind van 9 dat vastzit aan een algoritme kan die keuze nog niet maken. Laten wij ervoor zorgen dat zijn of haar ouders dat wel kunnen. Dank u wel. Moet ik dan nu het dictum voorlezen?
2: Dat lijkt me heel goed na dit mooie betoog. Ja,
1: dank
2: verzoek
1: u wel.
2: Het college.
1: Ik verzoek het college, of wij verzoeken het college. De raad te informeren over de effectiviteit van huidige voorlichtingscampagnes omtrent het gebruik van sociale media volgens de aangenomen motie van juli 2024. Nummer 2. De raad verzoekt het college in gesprek te gaan met de besturen van de kindervangopvangorganisaties, de Baarnse basisscholen en voortgezet onderwijs, om te komen tot een eenduidige richtlijn over het smartphonegebruik op school en buiten de klas. Nummer 3. In gesprek te gaan met de besturen van de kinderopvangorganisaties, de Baarnse basisscholen en het voortgezet onderwijs, om in navolging van het initiatief van de gemeente Arnhem te verkennen of we tot een Baarns statement kunnen komen, passend bij onze gemeente. En de laatste. We verzoeken het college de raad voor de begrotingsbehandeling van oktober 2026 te informeren over de voortgang en de eerste resultaten van deze gesprekken. En gaat over tot de orde van de dag. Dank u wel.
0: Dat was hem. De motie die uitgesproken werd in de gemeenteraad van Baarn. Het was een motie vreemd aan de agenda, zoals dat zo mooi heet, die aan het einde van de raadsvergadering dan aan de orde komen. Alle partijen die aanwezig waren, 19 raadsleden waren dat op dat moment, 17 waren er voor, 2 waren er tegen. En de 2 tegenstemmers waren de stemmers van de CDA. CDA geeft aan dat het wel een sympathieke motie is, maar principieel stemmen ze tegen. En dat heeft te maken met het feit dat dit een onderwerp is waar de Raad van Baren niet over gaat. En vandaar dat ze dus tegengestemd hebben. Dat hebben ze ook heel duidelijk van tevoren en na afloop ook aangegeven. Nou, het zijn mooie dingen om mee te maken dat ook dit soort dingen. Er werd aangegeven dat in Arnhem is al eenzelfde motie aangenomen. En wordt er dus ook gewerkt om dit tegen te gaan. En dat gebeurt eigenlijk omdat de landelijke overheid te weinig actie onderneemt om hier wat aan te doen. Hebben we muziek? Jazeker, die hebben we. Chris Rea, prachtig nummer wat hij ooit gemaakt heeft. Dat is deze. Het nummer wat je hoort, dat is Josephine.

helaas niet meer is, maar wel fantastische muziek maakte eigenlijk. Het nummer Josephine en Driving Home for Christmas was ook een van die grote hits van hem. Die kun je van Cruzeer, die ken je ongetwijfeld. Dat kan haast gewoon niet anders. Oh, dit is ook mooi trouwens. Het is ook alweer even geleden dat dat uitkwam. Al Stewart, het nummer Year of the Cat, 1976.

is een Schotse singer-songwriter. En hij brak wereldwijd door in 1977. En dat deed hij met het album Year of the Cat. En je hoorde de gelijknamige single, oftewel het titelnummer van de album, het album wat toen uitkwam. Het album bevatte trouwens ook nog die andere hit van hem. En dat is nummer On the Border. Woensdag 24 juni dan begint de laatste raadcyclus voor het zomerreces van de gemeente Baren. Dan hebben we de informatie in de raad. Dan volgen er die week erop twee vergaderingen. Namelijk allereerst de algemene beschouwingen op woensdag en op donderdag de oordeelsvorming in de raad. Algemene beschouwingen is altijd in die laatste cyclus. En dan geeft de raad de verschillende partijen geven aan waar zij eventueel accenten in de perspectiefnota gelegd willen hebben. En die perspectiefnota en de jaarstukken 2025, die staan dus ook op de vergadering. Die komen dus aan de orde in de gemeenteraad. En wil je daar meer over weten? Ga dan naar de website van eemland1.nl. En daar vind je podcast. En de eerste podcast die je daar tegenkomt is de podcast met wethouder Hugo Prakke, die beide stukken heeft samengesteld. En we praten daar uitgebreid met elkaar over hoe het ervoor staat, maar ook hoeveel er bezuinigd moet worden. Dat dus. En dan de laatste vergadering van deze cyclus voor het zomerreces vindt plaats op 8 juli. En dat is de raadsvergadering. Maar we hebben het al eerder vermeld in dit programma. Er zal dus mogelijk ook een extra vergadering komen om het coalitieakkoord te kunnen presenteren en de raad de gelegenheid te geven om daar het een en ander over te zeggen. Wanneer dat het geval is, dat is op dit moment nog niet bekend. Want eerst moet dat hele coalitieakkoord dus helemaal kant-en-klaar compleet zijn. En dan pas kan de Griffie eventueel een extra vergadering gaan invoegen. En dat zit er wel in dat het een extra vergadering gaat worden, want er staat dus behoorlijk wat op die rol, die algemene beschouwing. Die vragen dus ook al een avond. Er is een extra avond dus ingepland. Er zal er dus nog één bij komen om het coalitieakkoord te kunnen presenteren. Muziek. En die muziek die

zien we doorgezet worden naar de donderdag. Want dan wordt het wel een behoorlijk warme dag, zo'n 29 graden. Maar het kan nog beter of nog hoger, zo u het maar wilt. En dan komt de vrijdag op zo'n 32 graden uit. En dan zaterdag zakt de temperatuur weer ietsjes terug naar zo'n 27 graden. En in de nacht zit de temperatuur zo tussen de 16 en de 19 graden. Dus ook in de nacht blijft het nog behoorlijk warm. Ben je komende week op vakantie? Nou, dan zit je gewoon goed. Want dan is de temperatuur uitstekend, zou ik zeggen. Nou, dat over het weer. En wil je meer weer horen, dan moet je gewoon luisteren naar Inland 1 Actueel. Elke ochtend kun je dat programma van 9 tot 10 beluisteren op Inland 1. En dan om 9:30 komt Klaas Bijker, en dat is onze weerman. En die kan je nog veel preciezer vertellen hoe het er met het weer uitziet. 1989, de eerste cd die bij mij binnenkwam. Bruce Hornsby and the Range. And the way it is.

1986, The Way It Is, de grote hit van Bruce Hornsby en The Range. Hij was ook nog eens een keer lid van Grateful Dead in de tijd. En als je deze muziek hoort, dan zie je dat hij toch wel een heel andere richting uitgegaan is met deze muziek. Zomersgeluid, dat past echt wel bij het moment, zou ik zo denken, hè?

gewoon zo'n heerlijk ontspannen muziek. En je hoort het hier allemaal bij Eemland 1, het programma De Baarnse Naald. Ik ben toch benieuwd, wat gaat de grote zomerhit van 2026 worden? Is het de nummer 1 in de top 40 van dit moment? Ja, ik weet het niet zeker, maar aan het eind van de zomer, dan weten we het natuurlijk. Maar Justin de Wild, hij maakt volgens mij wel een behoorlijke grote kans.

En dat was hem, de nummer 1 in de top 40 van dit moment. En dat is Just in the Wild. En nummer cheerio, wordt het de zomerhit? Ik weet het nog niet, maar we gaan het ongetwijfeld gaan we het horen. Over een poosje dan weten we het, of het de grote hit is of niet. Dance the Night Away, de laatste nummer wat we kunnen draaien hier in de uitzending. En ditmaal in de uitvoering van

dat is hem. Engelbert Humperdinck, de laatste die we konden draaien. Ik zei het al, dan is het de hoogste tijd om afscheid van je te gaan nemen. Het interview met de formateur André van der Pad, dat kun je ook terugvinden op de website van Eemland 1. En je gaat dan naar de afdeling radio en daar vind je de formatie nummer 10 om precies te zijn. En ik zei het al, we hebben ook een podcast gemaakt de afgelopen tijd met wethouder Hugo Prakke. En die ging over de jaarstukken 2025 en de perspectiefnota 2027-2030. En die kun je vinden ook op de website onder het kopje podcast. Graag tot volgende week. Mijn naam is Kees Veerling en we zien elkaar graag weer.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
1: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
2: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
1: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
0: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
1: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
0: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prosters.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
1: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
0: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd ten Daas.
2: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
0: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek via je favoriete streekradio.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. 2 Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden, in Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek